0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A22 Beverwijk richting Velzen is dicht bij de Velzertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Omrijden kan via de A9 via de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Dark Tower.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat er het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. In Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn er woongebouwen geraakt. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Een goed beeld van de schade is er nog niet. Het weer, in de loop van de dag regen vanuit het zuidwesten. Het wordt maximaal 16 graden.
0: Dit is ZFM.
2: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend, 10 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heilo en Uitgeest, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten op onthoud. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de A9, 6 kilometer. Met ook daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In die nep-advertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat MEDA meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Het weer in de loop van de dag pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
0: Dit

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
2: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
1: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
1: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De langste files van dit moment staan op de A9, Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen 5 kilometer. A10, de ring van Amsterdam tussen de afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer 4. De andere kant op bij knooppunt Koenplein 4 kilometer. A9 vanuit Alkmaar tussen Heilo en Uitgeest langzaam rijden over 12 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de N307 van Enkhuizen naar Hoorn tussen Westwoud en Hoorn 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De identiteit van 74 verdachten van fraude is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 nog niet geïdentificeerde verdachten blijven online staan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort en zeker 7000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
0: Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: to be.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, daar zijn we weer. Excuus, goedemorgen Zandvoort. De muziek is weer van Maya Kopp. Maya, wat heb je meegenomen?
2: Ik heb vandaag allemaal eendagsvliegen meegenomen.
1: Eendagsvliegen?
2: Ja, en wat zijn dat? Van die mensen die een hit hebben gemaakt en vervolgens in het niets opgegaan.
1: Oké, okay, nou, we gaan het zeker hebben over muziek met Edwin Keur. Doen we het 2 uur. We gaan eerst praten met Frank Breukelman van het carrièreplatform CVSTER. CVSTER is het meer. Over een onderzoek wat ze gedaan hebben over fietsen. Fietsen van Zandvoort naar je werk en andersom. Dan praten we met Anton Rauhorst, voorzitter Jutters Museum, die inmiddels al aangeschoven is. Welkom. Van wat daar gebeurt tot aan de vrijwilligers ongeveer. Dan praten we nog met Marijtje Rutgers over Kogel in de Kont. Kogel in de Kont is een boek van Thijs Okkersen. En het is in 2005 uitgegeven en wordt nu verwerkt als toneelstuk. In de 2e uur praten wij met Gert-Jan Bluis. Afscheid als wethouder. Hij neemt afscheid, maar is nog niet weg, want er zijn nog geen nieuwe wethouders op 1 na. Dan praten we met Edwin Keur, fotograaf en DJ. En als laatste praten wij met Willem Strooman. Uiteraard over Classic Concert. Pianist Jaap Stok speelt Boudewijn de Groot. Ik ben zeer benieuwd. Als het goed is, is Frank Breukelman aan de lijn.
3: Zeker, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Allereerst, ik heb het onderzoek ook gezien en gelezen. Wat is CV-ster?
3: Ja, CV-ster is een online platform wat je eigenlijk helpt met het maken van bijvoorbeeld cv's en sollicitatiebrieven. Met allerlei handige templates, zodat je in ieder geval zeker weet dat je cv er netjes uitziet. En dat alles erin zit wat erin hoort te zitten. En je vindt allerlei tips op de website hoe je dat het beste aanpakt.
1: Als je zo'n bureau hebt, hoe combineer je dat met een onderzoek?
3: Hoe bedoelt u dat?
1: Nou, jullie zijn een bureau wat helpt met het maken van cv's, helpt met solliciteren. En nu komt er een onderzoek uit over fietsen.
3: Mm-hmm. Ja, hij is misschien net een beetje ver gezocht. Ik kan het me voorstellen. We doen eigenlijk iedere maand doen we een soortgelijk onderzoek, of maken we in ieder geval een soortgelijk bericht. Waarbij in ieder geval de inhoud wel iets met werk of het werkende leven te maken moet hebben. In dit geval dachten we van, er is zoveel te doen de laatste maanden rondom die brandstofprijzen. Dat we dachten, we duiken hier eens een keer in.
1: Nou, het is een aardig onderzoek, want ik heb een plaatje gezien met groen, donkerblauw en lichtgeel. Het blijkt dat de gemiddelde afstand om te fietsen naar je werk in Zandvoort hoger ligt als normaal in Nederland.
3: Ja, in ieder geval iets hoger dan het gemiddelde van Noord-Holland, zeg maar. Als je het vergelijkt met heel Nederland, is het eigenlijk vrij vergelijkbaar. Want de gemiddelde woon-werkafstand in Nederland is ongeveer 20 kilometer. En in Zandvoort is dat 19,6. Dus dat komt eigenlijk nagenoeg overeen.
1: Oh, dus het valt eigenlijk wel mee als je in Zandvoort woont en naar je werk moet fietsen?
3: Ja, vergeleken met de rest van Nederland wel. Maar bijvoorbeeld de gemeentes als Amsterdam, Amstelveen, Alsmeer, daar is de afstand wel iets kleiner. En vergeleken met Bloemendaal bijvoorbeeld, Haarlem, is het nog best wel vergelijkbaar.
1: Ja, dat komt natuurlijk omdat mensen in die stad wonen. Maar die hebben natuurlijk ook mensen die van buiten Haarlem naar Haarlem moeten fietsen. Die fietsen ook.
3: Ja, dat klopt. Kijk, en het blijven natuurlijk gemiddelde. Hè? Dus een deel van die inwoners, die zal, daar zal die afstand wel zeker groter zijn. En die zullen ook dagelijks met de auto gaan. Maar de overgrote meerderheid, die woont inderdaad gewoon in de eigen gemeente.
1: Nou blijkt dat 60% van de werknemers woont binnen de 15 kilometer.
3: Mm-hmm.
1: En 40% binnen de 10 kilometer. En toch pakt 25% de auto.
3: Ja, sterker nog, die 25% pakt de auto voor een stukje van 5 kilometer of minder.
1: Hebben ze daar ook een verklaring voor gegeven?
3: Ja. Nou, nee, niet dat ik kon vinden. Dus dan moet je aannames doen. Maar als ik wel naar mezelf bijvoorbeeld kijk, werd dan nu vanuit huis eigenlijk, dus dat geldt nu niet meer. Maar ik weet eerlijk gezegd ook toen ik nog wel, zeg maar, dagelijks naar kantoor ging, dat was ook, nou wat zal het zijn, 10, 15 minuten fietsen en toch pak je regelmatig de auto als het ook maar een klein beetje regent, zeg maar. Maar zelfs het stukje naar de supermarkt, wat dan misschien 5 minuten is, dan ben je toch al gauw uit een soort van gemakzucht.
1: Nou, het is gemakzucht, hè?
3: Ja, ben je toch geneigd om te pak toch wel die auto, want voor je het weet moet je toch nog iets meer meenemen of dat soort dingen.
1: Of je wordt nat.
3: Of je hoort nat,
1: ja, dat kan ook.
3: Dat is het allerergste, ja.
1: Ja, dat vindt men het allerergste. Als je dit leest en je trekt hier conclusies uit, wordt het dan tijd voor een ga met de fiets campagne?
3: Ja, en ik denk dat de voorbije jaren zijn die campagnes er ook zeker wel geweest. Dus het is best wel grappig, hè, want Nederland is echt typisch een fietsland.
1: En toch gaan we met de auto.
3: Dat is wel bekend, maar als het dan toch om die stukjes naar het werk gaan, dan valt er nog best wel veel winst te behalen.
1: Aan de hand van dit onderzoek, hoe ga je dat dan bereiken?
3: Nou, dat is een goede vraag. Ik weet niet of dat helemaal onze taak is. Maar kijk, ik kan me voorstellen dat het zijn vanuit overheidswegen zijn er natuurlijk vaker dit soort campagnes geweest, inderdaad, van laat de auto wat vaker staan. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat het met dit soort campagnes dat het niet belerend wordt. Zo van, hey, je bent slecht bezig als je met de auto gaat of je moet nu met de fiets.
1: Nee, je zou het andersom moeten. Je zou het een beetje positief moeten doen. Hè? Ga met de fiets, wees sportief.
3: Ja, nou, wees sportief. En kijk, uiteindelijk zijn we natuurlijk altijd het meest geraakt als het om de portemonnee gaat. Dus daarom hebben we ook geprobeerd om dit nou door te vertalen naar wat bespaar je daar nou op jaarbasis mee door die auto gewoon wat vaker te laten staan. En zie je toch al, als je gewoon 5 dagen in de week naar je werk gaat en bij die gemiddelde zeg maar 20 kilometer, dan scheelt je dat gewoon 1200 tot 1600 euro op jaarbasis. Ja. En daar sta je denk ik vaak niet bij stil als je elke dag dat kleine stukje rijdt, dan denk je dat valt wel mee. Maar als je dat het hele jaar optelt, dan daar kun je een keer van op vakantie, om het zo maar te zeggen.
1: Maar
3: het
1: moet wel een fietsvakantie worden.
3: Het kan wel een fietsvakantie worden, dan kun je misschien wel 2 of 3 keer op
1: vakantie. Dan kun je wel 3 keer op vakantie.
3: Ja, ja precies. Nee, dus ik denk als je het een beetje zo insteekt, van wat bespaar je, wat zou je er anders mee kunnen doen?

0: werkgever aan te kunnen tonen dat je dagelijks met de auto komt. Dus ook als je gewoon de fiets naar het werk gaat, dan kun je gewoon, als je werkgever dat tenminste uitkeert, kun je gewoon die reiskostenvergoeding krijgen.
1: Dus dan bespaar je en 1200 euro en je krijgt ook nog de 25 cent kilometer tegenwoordig.
0: Ja, ja, precies.
1: Nou, nog meer reden om op de fiets te gaan.
0: Het is niet dat dat dan inderdaad wegvalt ten opzichte van wanneer je met de auto gaat.
1: Nee, ja, ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. We hadden het net even over campagne voeren. Zou het wat voor de provincie zijn?
0: Ja, misschien wel. Kijk, je ziet wel dat het in de Randstad vallen die afstanden nog relatief mee. Dus dan zou je dat natuurlijk kunnen benadrukken. Van, goh, je woont hier toch wel relatief dicht bij je werk. Ga dan eens wat vaker op de fiets. Ja, ja, waarom niet?
1: En gaan jullie dat ook aanbrengen bij de provincie?
0: Nee, zover zijn we daar nog niet mee. Dus dat is gewoon een campagne om eens in kaart te brengen wat nou hoe het ervoor staat.
1: Ja. Maar ik vraag dit omdat het natuurlijk een goed onderzoek is waar iets uitkomt.
0: Ja.
1: Maar er moet wel wat mee gebeuren.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Dus ik hoop ook dat er, nou, in ieder geval dit gesprek, dat er wat mensen van de gemeente of van de provincie wellicht luisteren. En überhaupt het onderzoek is door best wel veel regionale media opgepikt. Dus we hopen eigenlijk dat het op die manier ook onder de aandacht komt van mensen die daar wat mee kunnen, zeg maar.
1: Dat iemand van provincie, rijk of gemeente dit oppakt en er wat mee gaat doen.
0: Ja, precies, ja.
1: Nou, we weten een heleboel over wat je krijgt en wat je bespaart. En je moet toch gaan fietsen. Dus meneer Breukelman, dank voor de uitleg.
0: Geen dank. Fijn dat ik de gast mocht zijn.
1: Geen dank. En wat wordt het volgende onderzoek?
0: Oh, dat durf ik nog niet te zeggen. Nee, we proberen altijd een beetje in te haken op wat ook actueel is. Dus
1: okay.
0: Nou, maar eens kijken wat er volgende maand allemaal aan de hand is.
1: Nou, dan willen we graag het onderzoek weer zien.
0: Zeker, zeker. Jullie worden op de hoogte gehouden.
1: Oké, dank u wel. En prettig weekend.
0: Dank. Hoi, hetzelfde.

0: Dit was van Kopspijkers. Met Peter Heerschop en nog vele andere comedians.
1: Dat is al een hele tijd geleden.
0: En ja, echt zeker. Een tijd geleden. Maar het gaat ook
2: wel om muziek om je te horen.
1: Wel leuk om te horen. We gaan verder met Anton Rauhorst, tegenwoordig de voorzitter van het Jutters Museum.
2: Museum,
1: klopt. Zee met hoofdletters.
2: Klopt, ja.
1: Anton, wie heb jij opgevolgd?
2: Mijn voorganger was Martijn. En die is twee jaar geleden, of nou, vorig jaar, plotseling gestopt.
1: Oh.
2: En toen was ik als Jutter bij het Jutters Museum. En toen denk ik, ja, dan dacht ik het maar doen. Dus er moest toch iemand op...
1: Iemand moet het doen.
2: Ik heb er geen spijt van, ik vind het ontzettend leuk om te doen. We hebben een ontzettend leuk team mensen.
1: En, ja, dat geloof ik ook.
2: En daarvoor doe je dat natuurlijk. Dus.
1: Hoe lang is het Jutters Museum eigenlijk al open? Ik weet dat Victor Bol en Wim...
2: Ja, Kruiswijk.
1: Ja, die zijn ooit eens begonnen.
2: Klopt, ja. Het is, dit jaar bestaan we 26 jaar... En we hebben, als het goed is, volgend jaar, als we dat halen krijgen, hebben we 500.000 bezoekers gehad. Dat is giga veel mensen. En de laatste jaren zitten we zo'n beetje op 10.000 man of vrouw per jaar. En dat is best wel veel voor zo'n heel klein museum. En dat is ook leuk om te doen. Want wij als Jutters van het Jutters Museum spreken iedereen. En daar leer je van, dat is leuk. Ja.
1: Het museum staat helemaal vol met allerlei leuke en interessante dingen. Wordt er nog eens nu nieuwe dingen binnengebracht?
2: Ja, we hebben een kindertafel, zoals dat heet. De kinderen die leveren wat spulletjes in en dan mogen ze hun naam erbij zetten. En maken we een foto of de opa's en oma's maken foto's. En dan komen ze een paar weken later terug of het er nog ligt. En dat is ook wel heel erg leuk om te doen. Er komen niet zoveel spullen meer bij. De laatste jaren zijn er wel wat meer botten gevonden. Oh ja. En dat komt eigenlijk door die windmolens die geïnstalleerd zijn. Die zeebodem wordt zeg maar losgevoeld. En dan,
1: dus van die dinosaurussen die duizenden jaren geleden...
2: Ja, er zijn wat mensen, vissers, die hebben zo'n groot bot in hun net gehad en die brengen ze dan. En dat vinden we ook ontzettend leuk. Maar de laatste tijd is het wat minder.
1: Als er nou zo'n bot binnengebracht wordt, hè, kan je daar iets mee? Kan je daar een leeftijd uit halen of laat je dat onderzoeken?
2: Nou, we laten het onderzoeken in Leiden. Bij Naturalis. En die geven ons advies wat het dan is. Want dat weten we natuurlijk zelf allemaal niet. We hebben wel veel deskundigheid in huis. Ten aanzien van schelpen en zeedieren. Dat soort dingen. Maar botten is altijd wat moeilijk. En dat vragen we ook hulp bij Naturalis.
1: Nou, dat ligt natuurlijk van alles. Want een stuk raket ligt er nog. En dat soort dingen.
2: Ja, we hebben een draagarm van een raket. Die toen naar Mars gegaan is. Daar heeft een camera op gezeten. En dat is ook wel een heel bijzonder ding dat we hebben. Dus we hebben echt wel veel bijzondere spullen.
1: Toen dat binnengebracht werd, hè, die denk ik, ja, wat is dat nou? Hoe is dat verder onderzocht?
2: Nou, er zit op zo'n deel van zo'n raket zit er wel wat wij noemen partnummers, dat weet je. En daar hebben we onderzocht, daar hebben we gedacht, hoe komen we er nou achter? Toen zijn we naar de NASA gegaan en die hebben ons geadviseerd wat dat onderdeel specifiek was en van welke raket dat was.
1: En je mocht het wel houden?
2: We mochten het houden. Ja, we hebben het ingelezen in een soort schilderij. En dat hangt erop. Er is veel vraag naar. Iedereen zegt, hé, wat leuk. Wat is dat?
1: Wat is dat dan?
2: Wat is dat dan? En dan gaan we weer.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel een bijzonderheid.
2: Ja, we hebben wel meer bijzondere dingen. We hebben natuurlijk ook veel metalen delen van vliegtuigen vanuit de Tweede Wereldoorlog liggen en hangen. En ja, die kleine kinderen zegt dat niet zoveel, maar de ouderen die vinden dat toch wel leuk om het weer te zien. Ja.
1: Nou ja, wat je al aanhaalt, je hebt een speciale kinderhoek en er is achterin heel veel te doen voor kinderen. Je kunt naar de film kijken.
2: Ja.
1: Onlangs hebben jullie verbouwd.
2: Ja.
1: De schorpioen is weg, bekleefd, moet ik zeggen, sorry.
2: Ja, ik ben twee jaar zeg maar, geleden als vrijwilliger gekomen bij het Jutters Museum. Toen lag de kreeftenbakken nog en het aquarium. En die hele hoek was een beetje in een rommeltje. Mm-hmm. Toen hebben we met een stel vrijwilligers hebben we gezegd... ja, we moeten wat doen. Je kan er wel over praten en je moet het gewoon doen. Oppakken en doorpakken. En dat hebben we toen gedaan. Dus daar hebben we een bomschuit de hoek van gemaakt. Dat is ook wel heel erg leuk geworden, moet ik zeggen. We hadden eigenlijk ook wel wat meer... We hebben in die tijd ook contact gehad met de Bondschuitenclub hier beneden.
1: Ja.
2: En er wilden ook wat zijn prachtige gebouwen die ze gemaakt hebben. En die wilden we eigenlijk wel tentoonstelling. En dat is toen de tijd nog niet gelukt. Maar we proberen dat toch wel weer een keer op te pakken.
1: Ja, er staan hier beneden prachtige dingen.
2: Geweldig, en, geweldig. Ja, dat is zo mooi. En er staat wat stof op een plank. Ik denk, ja, waarom kunnen we dat niet tentoonstellen? Dus,
1: nou, ik weet dat meneer Bluis er ook mee bezig is. Misschien kan je die vragen.
2: Oh, ja, ja, ja. voor nou, een misschien pronk. Kan Gert-Jan Bluis ook vrijwilliger worden bij ons nog.
1: Oeh.
2: Dat kunnen we nog wel even vragen.
1: Ja, ik zal het hem straks even vragen.
2: Ja.
1: Hoe zit het Judith Museum verder in elkaar? Jullie zijn gratis toegankelijk.
2: Ja.
1: Een en ander kost geld.
2: Ja. Nou, we zijn een stichting met een bestuur natuurlijk, uiteraard. En wij leven van donaties. En daar kunnen we eigenlijk de operationele kosten mee afdekken. En dat lukt redelijk. We doen zelf heel veel onderhoud, schilderwerk enzovoort, schoonmaken. Alles doen we zelf, vernieuwen. Dus dat is allemaal wel redelijk betaalbaar.
1: Nou, jullie vallen toch wel onder cultureel Zandvoort?
2: Ja, we zijn eigenlijk nog een beetje zelfstandig. Mensen vragen wel eens aan mij, krijgen jullie geen subsidie van de gemeente?
1: Ja.
2: Ja, nou ja, dat is niet, als ik dan, is niet helemaal terecht als ik nee zeg. Want we hebben die ruimte tot onze beschikking gekregen van de gemeente. Dus dat is indirect wel een subsidie.
1: En indirect is de huur al een subsidie?
2: Tuurlijk. Dus de gemeente doet genoeg. Dus dat is ook wel... Want mensen zeggen, ja, jullie krijgen geen subsidie, je leeft van donaties. Ik zeg, nee, dat is niet waar. We krijgen subsidie van de gemeente indirect.
1: Ja, dat moet wel helder zijn natuurlijk.
2: Ja,
1: die weg dat ze dat ook hebben en ter beschikking stellen.
2: Ja.
1: Loopt dat een beetje, die donaties?
2: Nou, het grappige is dat er de Duitse families altijd wat meer geven dan de Nederlandse families.
1: Hoe zou dat nou komen?
2: Ja, oké. De Duitsers stoppen er vaak een briefje in en de Nederlanders doen er een muntje in. Dat is het verschil. We hebben wel eens uitgerekend dat je ongeveer, als je van 10.000 bezoekers uitgaat, dan is de gemiddelde donatie ongeveer 20 cent per bezoeker. Nou,
1: dat is wel laag, ja.
2: Ja, maar het is 2.000 euro, 2.500 euro per jaar.
1: Het is geld.
2: Het is geld en daar kunnen we toch wel wat dingen van doen. Dus, maar ja, vorig jaar moesten we een groot televisiescherm kopen, want er zat bijvoorbeeld die film De Wilde Noordzee, was door de vorige voorzitter keurig geregeld allemaal. En dat kost geld van de televisie. En daar hadden we dus wel wat geld voor nodig. Maar dat is allemaal gelukt.
1: Komt allemaal goed.
2: Komt allemaal goed. Zo is dat.
1: Andere kant is dat het Judith Museum geheel en al door vrijwilligers gedaan wordt. En jij bent voorzitter, dus jij moet er een beetje aan trekken hoe dat met die vrijwilligers gaat. Hoeveel hebben jullie er nu?
2: We hebben er nu 13. En eigenlijk 14, want er is ook een dame vrijwilliger geworden. Die geeft alleen maar rondleidingen aan de scholen. En dat doen we ook veel. We hebben dus veel schoolbezoeken door de week. En dat gaan buiten de officiële openinguren om natuurlijk. En dat doen we met twee dames. En dat gaat geweldig. Dus dat is heel leuk om te zien. En af en toe moet je bijspringen. Dat doen we allemaal. We zijn een heel flexibel team. We kunnen goed met elkaar opschieten. En dat is heel erg belangrijk. En de meeste mensen zijn heel erg gemotiveerd om dingen te doen.
1: Ik wil even terug en ga straks nog even over vrijwilligers. Maar die rondleiding voor scholen, is dat uit de hele regio?
2: Ja, we hebben mensen uit Haarlem. Of scholen uit Haarlem, maar ook uit boven het Noordzeekanaal. Zandvoort uiteraard hebben we verschillende scholen gehad. En we hebben ook veel scoutinggroepen. Die vragen een rondleiding aan. Gisteren hadden we er ook weer een. Er zijn heel veel scouts in Zandvoort op het ogenblik. Van het
1: Nabeveld.
2: Ja, precies. Dus en dat is ook erg leuk. En het grappige is voor die scoutinggroepen. Die kinderen zijn heel erg geïnteresseerd in de natuur en in de zee. En noem het maar op. Dus het is een heel ander publiek dan, laat ik zo zeggen, de gemiddelde kinderen.
1: Ja, je hebt natuurlijk wel, en zeker in de scoutingwereld, dat komt uit heel Nederland en internationaal naar Naalderveld en naar Zandvoort toe.
2: Ja.
1: En sommige kinderen hebben natuurlijk nog nooit de zee gezien.
2: Nee, dat klopt, ja.
1: Dus dat maakt het nog interessanter.
2: Ja. Ja.
1: 13 vrijwilligers, is dat genoeg? De volgende is, wil je nog meer hebben?
2: Ja. Nou, we willen eigenlijk naar ongeveer 20 als het kan. En waarom is dat? Je zit toch met vakantieperiodes. En we zijn een redelijk flexibel planning hebben we ingericht. We laten aan de vrijwilligers open of ze één keer per maand komen. En wanneer enzovoort. En dan maken we voor de volgende maand een planning. Dat doet een van de vrijwilligers en dat loopt goed. Dus de vrijwilligers zijn niet gebonden aan één, laat ik zeggen, één plek of één
1: ja, je moet, niet elke dinsdag om 12 uur daar te zijn.
2: Dus sommige mensen die willen op zaterdag een keer, op zondag. Sommigen doen het 3 keer in de maand. Anderen doen het 1 keer in de maand. En die flexibiliteit is wel belangrijk. En,
1: Je hoort het wel vaker met mensen die dan een soort van vrij zijn na hun AOW of na hun pensioen.
2: Ja.
1: Ik wil wel doen, maar niet elke dinsdag om 12 uur.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat horen wij ook. Vandaar dat we het zo hebben ingericht. Dat de mensen zelf kunnen bepalen wanneer ze een dienst willen doen, zeg maar. Ja. Dus, en dat loopt heel erg goed.
1: En dat loopt.
2: Ja, ja.
1: Als mensen zich willen aanmelden, ik las ook, je hoeft geen speciale kwaliteiten te hebben. Nee. Moet je wel een babbel hebben?
2: Ja, dat vind ik zelf wel leuk. Omdat je dan, wat ik altijd doe, is ik vraag als mensen binnenkomen, waar komt u vandaan? Welkom, leuk dat u er bent, noem het allemaal maar op. En dan ga je zo'n gesprek aan met zo iemand. En dat is heel erg leuk om te doen. Want je spreekt mensen uit de heel Nederland, of uit het buitenland, Duitsers, Fransen,
1: ja.
2: Belgen. En dat is ontzettend leuk om te doen, ja. En dan hoor je ook wat ze van het museum vinden. En dat is heel erg leuk om zo'n enthousiast publiek te mogen ontvangen. Dat
1: maakt het vrijwilligerswerk alleen maar leuker.
2: Ja, dat is ontzettend leuk, moet ik zeggen. Ja. Ik had het niet gedacht toen ik begon,
1: nee?
2: Maar dat vind ik heel erg leuk, ja. Ja.
1: Als mensen dit horen en zeggen van nou, ik wil toch eens een keertje komen praten. Kun je gewoon binnenlopen of moet je bellen? Of?
2: Nee hoor, je kan gewoon binnenlopen. Ik ga zo om 12 uur ga ik het museum weer openmaken. Met wat de andere jutters. En dan mogen ze zo binnenlopen vanmiddag of andere dagen.
1: Ben je elke dag open?
2: Nee, in principe zaterdag en zondag en woensdagmiddag.
1: Okay.
2: En halve dagen vanaf 12 tot 4, zo'n beetje.
1: Ja, ja,
2: en dus we overwegen wel om in de zomermaanden ook op vrijdagmiddag open te gaan.
1: Een vakantieperiode.
2: Juist. Maar ja, dan komen we net even wat vrijwilligers tekort.
1: Nou, vandaar Zandvoort. Dus als je niet gebonden wil zijn, ja, ga even vanmiddag langs het Juttersmuseum. Praat met Anton en je weet alles.
2: Ja, zo is dat.
1: Zo is dat. Hey, vloed is in de buurt.
2: Ja.
1: Merk je dat?
2: Ja. Gisteren hadden we, moet ik even goed zeggen. Nee, donderdag hadden we meer dan 220 bezoekers. In het Juttersmuseum, dat is best veel.
1: Dat is ook opvallend dan, precies in die vloedperiode, toch?
2: Ja, het was toch. Maar het waren veel mensen van buiten Zandvoort, merkten wij. Gisteren waren er 120, toch nog, ondanks het slechte weer. Het was best koud op het strand. Je ziet meer mensen buiten Zandvoort dan Zandvoorters, volgens mij. Maar,
1: nou, dat is er meer mensen opgevallen over het festival. Er gebeurt van alles. Hè. Gisteravond heb ik de avondroute gelopen. Bijzonder leuk. Er zijn speurtochten voor kinderen vanuit het museum.
2: Ja.
1: Bijzonder druk bezocht, want het museum staat bommetje vol. Ja. Dus het trekt wel.
2: Ja, ja. Ik vond het wel een heel mooi evenement, moet ik zeggen. Wel heel erg leuk, ja. Dus,
1: heb je ook naar die schreeuwende kinderen gekeken op die fietsjes?
2: Ja, ja, dat was echt geweldig. Ja, ik had nog nooit zoiets gezien. Nee. Ik denk, wat is die man aan het doen? Dacht ik nog. Ja, dat was heel erg leuk.
1: Ja, het is geweldig om te zien. Ik hoop ook dat het vandaag een beetje weer blijft voor ze. Want vandaag is de laatste dag, hè?
2: Ja, het schijnt vanmiddag wat zonniger te worden, heb ik begrepen.
1: Ja, mooi.
2: Van mijn echtgenoot. Dus ik hoop dat het allemaal wel droog blijft vandaag.
1: Ja, dat hopen we natuurlijk voor beide festivalen. Voor Vloed en voor De Wereld te Smaken.
2: Ja.
1: Want ik was er gisteravond even. Staat iedereen wel onder die tent. Maar ja, de foodtrucks die hadden niet zoveel meer te doen.
2: Nee, dat klopt. Want ik was gistermiddag even langs gegaan. Ik zei tegen mijn echtgenoot, zullen we even gaan vanavond? Ze zei, nou, niet in dit weer. Dus ja, dat is wel jammer, denk ik, voor dat evenement.
1: Nou, dan hopen we dat het voor beide evenementen toch opklaart. En voor Vloed, die sluit af. De Wereldsmaak gaat nog een dagje door tot zondag, zoals traditie is. Het Juttersmuseum gaat vanmiddag open.
2: Ja, en zondag hebben we ook nog de IVN-dagen.
1: Dus, oh ja.
2: Dat is er ook nog. Dat helpen we als Juttersmuseum ook nog bij. En dat is ook een heel erg leuk evenement.
1: Dat zijn altijd wel grappige dingen. En het is mij een beetje ontgaan. Want vaak praat ik dan met een van die mensen. En dan wordt alles verteld over dat ze gaan korren. Dat ze beneden staan met een kraampje.
2: Ja, ja.
1: Dat ze ook met schelpen allerlei uitleg geven.
2: Ja, ja. En dat is zondag weer. Dus, en daar zijn we ook weer bij betrokken. Dat is dan wel leuk.
1: Beginnen die ook om 12 uur?
2: Ja, wij gaan om 11 uur al open, geloof ik, zondag. En, dus we hebben weer een druk weekend.
1: Nou, dat wens ik je. Ontspannen wordt het niet. Maar een druk weekend. En ik hoop dat er een paar vrijwilligers bij jou gaan aanmelden. Anton, bedankt.
2: Ja, bedankt. Ik vond het erg leuk om te doen. Dank je wel.
1: Oké, dank je.
0: Ik heb Andrew Gold met Lonely Boy.

0: met Anton Rauhorst, voorzitter van het Judith Museum. En wij wachten eigenlijk op Marijtje Rutgers. Mocht je het horen, snel dan hierheen. Want we willen praten over Kogel in de Kont, een kort toneelstuk. Een raar nog muziekje.
1: Ik heb nog Brainpower met dansplaat.
0: Oké.

0: deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Dit was Brad met Guitar Man.
2: Doen we nog een muziekje en dan gaan we al een beetje met... Ja, doe nog maar een muziekje.
3: Oké, maar
2: dan gaan we met meneer Bluis even praten, want daar hebben we nog wel even...
4: Het gaat gewoon over het journaal.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, helaas, Marijtje Rutgers, over het toneelstuk Kogel in de Kont. Hebben we geen contact mee. Dus we gaan wel praten met meneer, dan wel wethouder Bluis. Goedemorgen.
2: Ja, nog steeds wethouder Bluis.
1: Ja, dat duurt nog wel even, hè?
2: Nou, ik schat zelf in dat het nog 3 weken duurt.
1: Nog 3 weken?
2: Drie weken. Volgens mij zijn ze met het coalitieprogramma al ver. Volgens mij met hun wethouderskandidaten. Dus meneer Teve heeft er zet er wel de vaart in. Dus, en ik hoor er daar ook wel wat over. Ik hoor natuurlijk ook wel over de kandidaten en zo. Dus dat is prima dat er 3 nieuwe... Ik hoop dat het goede kandidaten zijn. En dat ze een goede klik hebben met hun eigen partij. Want dat is altijd een beetje de problematiek in Zandvoort.
1: Dus maar het is toch niet meer van de eigen partij? Het is toch onafhankelijke wethouder?
2: Ja, maar ja, je ziet, ze worden voorgedragen door een partij. En de laatste keer... Martijn Hendricks werd door zijn partij teruggetrokken. OPZ, hun wethouder, gingen ze niet meer steunen. Ja, dan, dus je moet wel een klik hebben.
1: Ja, Martijn had dus eigenlijk ook als zelfstandige door kunnen gaan.
2: Ja, maar ja, als je de steun niet meer van je eigen fractie hebt...
1: Wordt
2: de fractie heeft de steun niet meer in de coalitie... dan gaat dat zo. Ja, dat zo. En dan, maar hoe beter je als partij degene voordraagt... en hoe beter je met elkaar on speaking terms bent, zeg ik maar... hoe makkelijker het in het college is en vice versa. En dan krijg je stabiliteit. En dat is nodig, want als je wethouder wordt... zeker als je, zoals deze nu waarschijnlijk 2 nieuwe wethouders... die hebben ook tijd nodig om zich in te werken. Dus die moeten ook voordeel van de twijfel krijgen dan. Ook van de andere partijen. Ik heb daar wel vertrouwen in dat het goed moet komen.
1: De nieuwe raadsleden en commissieleden zijn dan naar de hei geweest. Nou, dat was daar in Kruisberg, lekker dichtbij.
2: Ja, ja.
1: Is het verstandig om met wethouders dat ook te doen?
2: Ja, de wethouders gaan sowieso dan ook met elkaar de hei op. Maar ja, ik denk dat het ook wel goed is om eens per jaar... met de benen op tafel wethouders en college dus versus raad. Vooral als er dan dingen zijn waar je het over wil hebben... en wat meer begrip voor Katonen, dat ook best goed zou zijn. Nu hadden ze volgens mij voor het eerst... dat ze ook die schaduw of die
1: commissieleden.
2: Die commissieleden zijn meegegaan. Dat is al een verbetering, want dan krijg je ook daar betere klik mee. Je zal toch als team moeten samenwerken.
1: Nou ja, er is een partij in Zandvoort die zegt... dat alle raadsleden opgeleid moeten worden.
2: Ja, opgeleid. Ja, ik vind het ook aan... dat blijf ik zeggen, toch aan de partijen... om daar de juiste kandidaten naar voren te brengen. En als, daarvoor hadden we partijen. Maar ja, oké, dat is een beetje aan het verwateren... dat je nu straks meer lokale kandidaten nog meer krijgt... en minder partijen. Maar dat was de kracht wel van partijen. Dat ze mensen kunnen leveren en ook de kwaliteit kunnen leveren. En mensen ook die de tijd erin gaan steken die nodig is. Maar over het algemeen doet iedereen toch wel zijn best.
1: Ja, dat is buiten kijf. Iedereen die zit in de Zandvoortse Raad doet uiteraard zijn best. Het is natuurlijk wel zo, denk ik... dat landelijke partijen een beter opleidinginstituut hebben... als een lokale partij. Hoewel je dat als lokale partij ook kan doen als privé. Maar dat gaat wel meer geld kosten.
2: Ja, oké, maar ook het geld... men doet net alsof wij door de bijvoorbeeld CDA worden gesteund. Wij betalen allemaal contributie, maar daar krijgen wij maar misschien 10-15% van. Dat is bijna niks. En zoveel leden hebben wij ook niet meer tegenwoordig, want dat loopt dus terug.
1: Dat loopt terug.
2: Dus iedereen moet er toch wel een hoop vanuit zijn eigen fractie doen.
1: Er is ook een financiering vanuit de gemeente voor de fractie.
2: Ja, dat is het fractiebudget. Ja, ik roep altijd van geef gewoon dat fractiebudget en... laat de verantwoording over afleggen. Maar dat ligt soms nog wel ingewikkeld. En de laatste jaren is er bijna... niemand heeft het uitgegeven. En dan werd er weer geroepen van... ja, maar daar is het dan niet voor. En nou ja, ik denk dat je... Ja, ik zeg, laat ze dan gewoon sparen. En want het gaat al het gaat ook niet om gigantische bedragen. Nee. Maar ondertussen is die begroting van Zandvoort 70 miljoen. En het fractiebudget is 500 euro... Per lid of zo. Ja, waar hebben we het over? En laat ze dan dat geld sparen en zeg dan... nou, dan mag u het voor de verkiezingen gebruiken. Want de meeste partijen hebben gewoon geen geld. Dus dan geef ze dan die ruimte. Maar dat is mijn idee. Dat roep ik al jaren, maar oké. Misschien omdat ik nu voorzitter word van het CDA... kan ik op dat soort dingetjes nog wel eens in gesprek over gaan.
1: Dit was weer een beetje toekomstmuziek. Overigens heeft meneer Teve 2 weken geleden verteld... dat hij over 3 weken vanaf die datum... klaar zou zijn.
2: Ja, ja, dat gaat denk ik.
1: Gaat niet lukken dus.
2: Ietsje langer. Ik weet wel dat ze gewoon de afgelopen week keihard gewerkt hebben. Mm-hmm. Want waar de fractieberaad zat ik dan ook nog even bij. En ze waren nog, meestal zijn wij de laatste die weggaan. Maar ze waren nog keihard aan het werk. Dus er zit dus volgens mij wel spot in.
1: Komt goed. We gaan de muziekje draaien. Maar heb je nog wat leuks?
3: Ik heb
1: nog een eendagsvlieg.
3: Ik heb Yesterday Man van Chris Andrews.
1: Oké, dank je.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM.
1: Ja, we gaan door naar het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En aangeschoven is inmiddels wethouder en meneer Bluis. Dan gaan we nog even kijken wat het verschil nou gaat worden. Helaas, Marijtje Rutgers, ik had graag over de kogel in de kont gesproken. En over het boek van Thijs Okkersen. Edwin Keur komt nog langs. DJ Lambda. En aan het einde praten wij met classic concert Willem Strooman. Meneer Bluis, goedemorgen. U komt helemaal uit Bentveld gefietst.
2: Ja. Zit op Naaldenveld altijd met hemelvaart, met mijn hele familie. Kinderen, kleinkinderen en vrienden. Iets regenachtig, maar we maken ons prima.
1: Oké, dan is goed. Deze week, dinsdag, was het afscheid van u als wethouder. Hoe was dat?
2: Het was wel bijzonder. Voor mijzelf is het meer als wethouder. Hè, want ik ga ook met pensioen, ik ben 67. En dus voor mij is het ook gewoon afscheid van mijn werkzame periode. Dus dan denk je ook terug aan hoe je begonnen bent. Toen ik nog 20 jaar was bij de Nederlandse Rote Gravurenmaatschappij. Daarna mijn eigen bedrijf, Nedelhof Repro. Eerst als bedrijfsleider, daarna als directeur-eigenaar. En wat ik daar allemaal gedaan heb. En uiteindelijk wat ik uitgestippeld voor mezelf heb, is redelijk uitgekomen. Mm-hmm. Wat dat betreft. En dan is het wel bijzonder dat je daar dan afscheid van neemt.
1: Heeft u in het grafische werk ook de hele verandering gezien? Van, ik zie dat nog voor me, die pers. En ja, ook met Tom de Rode bijvoorbeeld.
2: Ja, alles. Want
1: werd het digitaal.
2: Ja, dat is goed dat je het zegt. Want ik heb natuurlijk van mijn grote vriend Tom de Rode natuurlijk weer op mijn kop gehad. Ja, je hebt helemaal niet verteld dat je toen je 14 was. bij drukkerij Verpeter.
1: Bij Tom stond.
2: En pakjes rondbracht. En dan hielp ik op vrijdag. Gingen ze die krant drukken. En dat was allemaal nog loodzet. Zonder zo'n zetmachine. Dat werd daar dan getypt. Met Kuiper erbij. Was altijd één groot feest daar ook. En iedereen kwam dan binnen het laatste nieuws brengen. En dan werd die krant gedrukt. En dat werd met zetsel nog gedaan. En daarna, ik ben in die grafische school, was ik toen al mee begonnen. En daarna is het de fotozetter geworden. Ja, daarna kwam het digitaal drukken erbij. Wij deden heel veel lithografie. Mm-hmm. Dus dat was nog met dia's die gescand moesten worden. En nu is het allemaal digitaal. Dus ik heb echt, dat is echt een gigantische tijdsperk van 50 jaar... wat er dan allemaal gebeurt in zo'n grafische industrie. Ja,
1: ja, je ziet die loodplaatjes nog wel eens. En dat werd in zo'n kastje gedaan. Ja, en dan ronddraaien. Ja. En nu is het tikken, tikken, tik, krant.
2: Ja, precies, bij wijze van spreken. digitaal. Ja.
1: Werkzame leven leg je ook neer. Er werd net gevraagd of je kwam vrijwilliger bij het Juttersmuseum.
2: Bij het Juttersmuseum, ja. Ik wil wel. Ik ga natuurlijk vrijwillig. Ik doe al vrijwilligerswerk. Want ik ben nu al gevraagd om met de zonnebloem mee te gaan. Dus door
1: met de vakantie?
2: Met vakantieweek. Dus dat doe ik. En dat soort dingen, wat losse klussen wil ik doen. Ik wil het liefst niet meer in besturen, want dat heb ik
1: genoeg gedaan.
2: Genoeg gekletst en geregeld en gedaan. Dus ik wil liefst gewoon wat leuke dingen doen. Dus handen uit de mouw steken. Misschien bij zo'n scoutingclub waar ik al jaren bij ben geweest in het onderhoudsteam. En dan klusjes doen. Want ja, gewoon lekker bezig zijn.
1: Ja, lekker bezig zijn. Dan naar de politiek. Wanneer bent u begonnen met de politiek?
2: Ja, ik ben in 1994 ben ik begonnen. Toen was ik 27 jaar oud. En toen maakten ze mij meteen lijsttrekker van het CDA. Ik nam het over van Peter Ingwersen. En toen zei ze, ja, de politiek. En ik zeg, man, ik werkte al 12... Ik was bedrijfsleider bij Nederlof. Ik werkte daar al 10, 12 uur per dag. Ik denk, hoe moet ik dat erna nog bij doen? Maar het trok me wel, hè, al, dus ik heb het gedaan. Ik zeg,
1: waarom
2: geen wethouder.
1: Waarom trekt dat?
2: Ja, ik ben wel iemand die sociaal bewogen is en dingen wil regelen. En ik denk, nou, in de politiek kan je dingen regelen. Ik zei ook altijd van, ik wil ook altijd een eigen bedrijf hebben. En zo zat ook in het, denk ik wil ook altijd wat in de politiek doen. En misschien ook ooit nog eens wethouder worden in die tijd. Want ja, in die tijd.
1: Ja, in het begin zeker niet.
2: In het begin niet. Ik kwam qua tijd niet. En ik denk, jeetje, hoe klets ik, hè? Want er zat meneer Aukema daar. Nou, jongen, die kletste. Daar zat ik daar te luisteren en dacht ik, waar hebben ze het over? En hoe kletst die het allemaal aan elkaar? Nou, ondertussen, en die was dan ook van mijn leeftijd ongeveer gestopt. Dat kletsen, dat ga je dan wel leren. En je constateert zelf ook wel eens, je klets wel eens wat te veel dan. Mm. En dat krijg ik nu de laatste tijd ook wat meer te horen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat kletsen. Ja, dus, en dan zeggen ze, nou, dat zal wel goed zijn, dat is de wijsheid. Maar dat is dan wel zoals het is.
1: Ja, ik vind het wel grappig, want ik heb nog een archief over 2006.
2: Ja.
1: Daar staat u naast Hans Hogendoorn.
2: Ja, met Hans Hogendoorn, ja.
1: En dan over mensen die praten. Dat is Van Praag, Taters, ja. Draaier, Hogendoorn, ja. Simons.
2: Simons, ja. Ja.
1: Tonen zit er nog bij zelfs.
2: Tonen erbij, ja.
1: En Ingrid de Leeuw van SP.
2: Ja, SP.
1: Die ben ik een beetje kwijt.
2: Ja, maar die heb ik nog eens een keertje gezien. Die had rood haar, weet ik. Had.
1: Vandaar.
2: Ja.
1: Dan naar het raadslidschap. Raadslidschap. Hoe heb je dat ervaren? Want je komt dan uit een bedrijfsleven. Veel mensen in de raad werken gewoon overdag. En allemaal goede bedoelingen. Hoe kom je daarin?
2: Je moet dus heel veel gaan lezen. Dus je moet, omdat je uit het bedrijfsleven komt. Ik benaderde het wel vanuit het bedrijf. Dus ik zat altijd heel snel in die begroting. Wat staat er nou in zo'n begroting? Wat voor producten, wat voor diensten hebben ze, levert zo'n gemeente? Doen ze dat slim? Doen ze dat efficiënt? Dus dat maakte ik mij wel vrij snel eigen. Ik heb het altijd wat gezegd van, eigenlijk is een overheid ook een soort van bedrijf met heel veel producten die ze eigenlijk moeten leveren en diensten die ze moeten leveren. En daarvoor vind ik ook dat ze heel klantgericht moeten zijn. Dat was een beetje de drive steeds waar ik in zat. En ik was best wel eigenwijs. Ik heb een keer gewoon een hele alternatieve begroting ingediend. Dan was er weer geen dekking genoeg. Ik zeg, als je het zo oplost. Zelfs toen zaten we in de oppositie. En dat soort dingen werden wel geaccepteerd. En dat was wel in de tijd dat er wat meer mensen met bepaalde hele specifieke kennis in zo'n raad zat. Dan had je ook zo'n commissie financiën. En dan zat je daar met Pim Kuiken en met Fred Paap en Cor van Koningsbrugge. Ja, en ik erbij. En wij dan was het niet zo politiek geladen. Want het ging dan ook gewoon over de financiën. En dat mis je nu een beetje meer. Het zijn allemaal meer generalisten. Die daar nu in het raadswerk. Iedereen moet alles kunnen, maar het zou best wel goed zijn die specialisme her en der wat beter vast te houden.
1: Hetzelfde verhaal vertelde Pieter Jouwstra, en die is natuurlijk nog ouder. Ja. Die had ook zo'n verhaal van, joh, we gingen zitten met die en die en die, en dan kwam er wel wat uit.

0: wat tijd gehad. Maar dat was wel in een tijd dat wij net gingen fuseren met een ander bedrijf. Nou, ik weet nog dat ik soms wel 24 uur per dag heb gewerkt. Toen de tijd, want toen moest het een stukje. Ik heb het een jaar nog bij elkaar gedaan. Ging ik om 6 uur naar het bedrijf tot 11 uur. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, jongens, ik moet er van minder. Want twee bedrijven laten draaien en dat zit tussen je oren. Blijft dat ook spelen, dan krijg je geen rust. En je moet ook een beetje rust kunnen nemen af en toe.
1: Is die fusie in die periode dat u daar werkte nog afgerond?
0: Ja, die is afgerond. Ja, dat was heel, ik heb de twee spannendste weken van mijn leven daar meegemaakt. Ja. Om met dat bij elkaar te brengen. Maar dat is toen uiteindelijk wel gelukt. En uiteindelijk ben ik uit het bedrijf gestapt. En helaas is het bedrijf er nu niet meer. Maar oké.
1: Daarna was het fulltime wethouder.
0: Ja.
1: 14 jaar.
0: 12 jaar.
1: 12 jaar. Een stabiele factor heb ik gehoord. Een monument heb ik gehoord. Feestbluis heb ik gehoord. Ik heb van alles voorbij horen komen. Daar wil ik het straks nog wel even over hebben. Stabiele factor. In die 12 jaar zijn er, en dat heeft u zelf gememoreerd, ongeveer 11 of 12 wethouders gepasseerd. Waarom bent u dan de stabiele factor?
0: Dat komt mede omdat ik zelf altijd wel verbind. En niet zo gauw uit het veld ben geslagen als ik iets aan het doen ben. En ik voorzie vaak als er problemen zijn en dan ben ik ze gewoon voor. Kijk, je moet in gesprek blijven met degene waarmee je dan een probleem hebt. En als je dat niet doet, dan ga je uit elkaar en dan groei je uit elkaar. Nou, dat is een gave die ik heb. Want ik heb natuurlijk altijd een bedrijf geleid met op een gegeven moment met 50 mensen. En dan wist ik ook wel precies wie wat kon. Dus bijvoorbeeld zorgen dat je on speaking terms met iemand bent, terwijl je weet dat die er anders over denkt. Dan moet je toch, zou je ook wat water bij de wijn moeten doen. En je moet mensen dan ook niet de dingen laten doen of laten gebeuren waar ze niet helemaal happy mee zijn of geschikt voor zijn. Nou, dus je moet dat goed regelen. En dat was kon ik goed. En ik had een partij, CDA, die daar stabiel, heel stabiel in is. En ja, politiek, zei ik al, het is een kat- en muisspelletje. Ja, dan moet je toch maar zorgen dat je meer de kat soms bent als de muis. En dan gaat dat goed.
1: Wat was in die 12 jaar de leukste periode? Drie.
0: Nou ja, eigenlijk de leukste. Ja, dat was toch de eerste periode met Gerard Kuipers erbij. Was ook heel bijzonder, hè, want ik begon met Han Cohen. Nou, dat was binnen de kortste keren was dat één groot feest. Toen kwam Lisbeth Tjalk. En daarna nog een keertje in een wissel. Dus eigenlijk was het, maar we namen eigenlijk het bedrijf, hè, de gemeente Zandvoort. Ja, daar was eigenlijk, het was er wel, maar het was er ook niet. Financieel stond het er niet goed voor. De organisatie was helemaal uitgekleed ondertussen. Er was wel besloten iets in het sociale domein met Haarlem te gaan doen. Dus eigenlijk hebben we samen vooral met Gerard Kuipers daar echt gewerkt en gebouwd. Hè. Ja, we willen gaan investeren. Ja, hoe doen? Nou, was de boulevard bijvoorbeeld. Hadden we 300.000 euro voor. Ja, wat gaan we dan doen? Nou, toen hebben we onder andere die kiosken die er nog steeds aan neerzetten. Maar we zeiden, we hebben een structuurvisie. Waarvoor doen we er niet meer mee? En zo is die strategische investeringsagenda ontstaan. En er is er geld gevonden en gespaard. En,
1: strategische investeringsnota is eigenlijk wel een erfenis van u.
0: Ja, is erg. Degene die we hadden, die is af. En ze hebben nu weer een nieuwe gemaakt. En dat geeft wel een beetje ook focus dat geld er is. En het is ook voor de gemeenteraad dan fijn dat ze daar dan wat mee kunnen. Dus
1: U haalt de boulevard af aan.
0: Ja.
1: En in 2005 is er een projectleider aangesteld. Dat vond ik wel grappig. Ik vond dat gisteren bij het boek van Thijs. Gerard Kuipers, ja, die was u al na aan het hart. Dat bleek ook wel in de gesprekken toen de tijd.
0: Ja.
1: Zandvoort gaat door en gaat fuseren met Haarlem. Wat was uw gedachte daarover toen?
0: Nou ja, kijk, Zandvoort, toen wij kwamen, was het sociale domein was al geregeld. Ze wilden toen alles doen al. Nou komt het leuke. Ik heb toen nog een interpellatiedebat als raadslid gevoerd dat ik dat niet wilde. Mm-hmm. Heb ik eigenlijk een stokje voor gezegd. Ik zei, we gaan niet zomaar fuseren zonder. En dat doet het allemaal goedkoper. Ik zeg, dat kan helemaal niet. Ik zeg, Haarlem is helemaal niet goedkoper. Zo'n bedrijf, hè, is dat niet. Maar ja, toen waren we ondertussen met het sociale domein. En dat ging goed. Ja, en toen kwam het verhaal hoe ze het over hadden gedragen. En toen kwam ik er natuurlijk achter van, ja, dan moet op, als je dat definitief doet, dan krijg je overhead kosten. En toen bleek gewoon dat het bedrijfseconomisch gewoon helemaal niet meer terug kon. En dat was de reden. En dat wij de capaciteit niet hadden. En

0: Dat is eigenlijk de reden dat vanuit bedrijfseconomische gronden ik ook gezegd heb van we moeten doorgaan. Ja. En dat is gedaan. En ik denk dat we daar toch blij mee mogen zijn. En je krijgt wat en je laat wat. Maar ik denk dat we nu wel meer capaciteit hebben. En we ongeveer 4 keer zoveel aan ambities kunnen uitvoeren. Als dat de tijd toen ik voor het eerst kwam. Want het was echt een uitgeklede organisatie. Met weinig capaciteit, weinig slagkracht. En natuurlijk kan het altijd beter. Ja. Maar als je ziet wat we nu doen. Zo'n Formule 1. Hè, trouwens, ja. Dat daar is Geert Kruijps de baas. Maar die is er wel gekomen. Ook met trouwens middelen van de gemeente Zandvoort. En ik blijf het dan nog steeds teleurstellend vinden. Ja. Hoe het circuit dan over die retributie elke keer praat. Maar dat zijn wel de afspraken die we gemaakt hebben. Maar het is er wel gekomen. En als je dan ziet hoe we dat organiseren. Ja, dat kan je alleen maar als je dat in een grote verband doet. Dus ambtelijk gefuseerd met Haarlem heeft daar dan toch wel zijn vruchten afgeworpen. Ja, okay.
1: Tussentijd nog even een, mag ik zeggen, dieptepuntje in de grap, de krocht. In 2014 stond in alle raadsprogramma's, ook bij het CDA, dat de krocht verbouwd zou worden. Het heeft lang geduurd. Doet dat zeer zoals het nu gaat?
0: Ja, dat doet heel zeer. Nou, niet zozeer dat
1: het is
0: zeer...
1: wel. U hebt de aanzet gegeven.
0: Ja.
1: Het is redelijk gegaan en nu zijn er wat hobbels.
0: Ja, er zijn wat hobbels. Ja, ja, dat komt ook om. Ja, dat gebeurt. Ik vind het heel vervelend dat het zo gaat. Dat we ook de kosten niet helemaal in de hand hadden. Maar ja, aan de andere kant staat er wel iets moois. En een groot deel van die kosten zijn gewoon in de apparatuur gegaan. Mm. Alleen we hadden dat gewoon beter moeten begroten. En dat hebben we niet gedaan. Ja. En nou, ik vind dat daar ook iets tekort geschoten ben, helaas. Maar oké, dat is dan een klein smetje. Het is wel jammer dat het aan het eind van de periode is. Maar er staat wel een fantastisch gebouw.
1: Staat
0: en
1: ik woon
0: er om de hoek. Dus net zolang dat het er blijft staan. En ik kijk naar binnen, heb ik smaarlijk toch denk. Is toch gelukt.
1: U bent vaak heen en weer gelopen dinsdagavond.
0: Ja, ja zeker.
1: Ja. Wat al die flessen wijn en zo.
0: Cadeaus en leuke dingen, theaterbonnen.
1: Het was hartstikke leuk.
0: Ja. En nog gesprekken en bezoeken die ik met mensen ga doen.
1: Nog een laatste vraag, want we moeten straks met de DJ verder. U praat over uitgeklede organisatie. Nu hekelt u een beetje de overdaad aan ambtenaren en ook het vele gesprek. Het is niet meer... We doen dit en we doen dat. Hoe voelt u dat?
0: Ja, nee, daarom moeten we goede bestuurders hebben die dat vanuit dat ondernemersgeest handelen. Want je kan het verschil wel maken. Ik kan een heleboel dossiers noemen waar echt het verschil gemaakt is. Uiteindelijk oplossingen zoeken. Het Watertorenplein, 5 meter is opgevallen. Opnieuw opgepakt. Ik heb het opgesplitst. En daar ben je als wethouder, kan je het verschil maken.
1: Dus niet blijven zitten wat ambtenaren doen?
0: Nee, niet helemaal. Maar het systeem is... Ons systeem is heel ingewikkeld. Onze regelgeving is nog veel te ingewikkeld. Want wonen is onze eerste levensbehoefte. En als iedereen goed woont... is de helft van de problematiek op allerlei gronden is minder. Maar toch hebben we een groot probleem met stikstof. We lossen dat niet op. Nou, daar mag meer power gegeven worden. Dus wat dat betreft wethouders... daadkracht tonen. Dus ik wens de 3 komende veel sterkte. En ze kunnen altijd voor een adviesje bij mij terecht.
1: Wij wensen u namens ZFM, u bent vaak genoeg hier geweest, ook een eerste fijne vakantie. Dan als voorzitter van het CDA nog veel werk te doen. En in ieder geval terug naar Naaldenveld voor een mooi weekend. Dank u wel.
0: Dank u wel.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Aangeschoven is Edwin Keur. In mijn optiek fotograaf. Maar hij blijkt ook DJ te zijn.
2: Ja.
1: Hoe combineer je dat?
2: Oh, ik... het is niet altijd op dezelfde tijd. Dus dat scheelt.
1: Nee, dat scheelt.
2: En soms kan je het niet combineren. Dus dan moet ik een van de twee afzeggen. Maar meestal gaat het goed.
1: Eerst even naar fotograaf. Dat is echt het beroep. Of is DJ ook een beroep?
2: Dat is allebei eigenlijk wel een
1: beroep. Allebei?
2: Ja. Ik moet zeggen dat het DJ'en wel veel minder is dan vroeger, hoor. Ik heb... ik zit even te denken. Vooral tot 2003 ben ik heel actief geweest. En toen was het... 2004 nog een beetje. En toen is het heel lang eigenlijk een beetje rustig geweest. Een jaar of 10. En nu de laatste tijd komt het weer veel terug. Dus nu... even kijken, in maart ben ik 2 keer naar Duitsland geweest. April. En dan sta ik daar op een grote show om mijn kunstjes te vertonen, zeg maar. Ja.
1: En nog even naar fotograaf. Ja. Foto's die jij maakt, hè, want ik zie je overal.
2: Ja.
1: Zijn die van jouw website af te plukken?
2: Ja, maar dat is niet altijd de bedoeling, zeg maar.
1: Nou, je koopt de foto, toch?
2: Ja, precies. Dat is het. Dus het is meer om te laten zien wat er is. En dan kunnen mensen het kopen als ze dat willen. Of bedrijven. Het gaat meestal om bedrijven. En dat gaat alle kanten op, hoor. Ik had laatst, of vorig jaar nog, met de Grand Prix had ik een foto die dan De Boer, ik weet niet of je dat bedrijf kent, die grote tenten maakt. Die zagen een foto en die kopen dan een foto die bij hun heel groot op de gevel in Alkmaar hangt.
1: Ja, bijzonder.
2: En achter op de busjes. Dus dat eigenlijk dat soort...
1: Dus zo werkt dat een beetje.
2: Ja.
1: Dan gaan we naar DJ, want ik heb een partij archief gelezen van hier het overmorgen. en het viel mij op, ZFM 107, daar is het eigenlijk allemaal... Nee, daarvoor is het nog begonnen als illegaal.
2: Ja, met Delta, hadden een radiopiraat.
1: In welk jaar was dat ongeveer? Want dat is echt een hele tijd geleden.
2: Oh, dat is echt lang geleden, ja. Daar had ik eigenlijk even... Daar heb ik me niet op voorbereid.
1: Maar het maakt niet uit.
2: Want... Ik heb nog wel ergens een krantartikeltje... dat we opgepakt waren met de radiopiraat.
1: Dat is ook de aanleg daarvan. Dus jullie zijn opgerold.
2: Ja, we zijn opgerold. We hebben een tijd lang ieder weekend op de radio gezeten... met een illegale zender. Samen met Rob Harms, die nog steeds hier natuurlijk is... En nog met twee andere vrienden, Dirk van Duin en Niels Paardenkoper. En daar hadden wij zeg maar een radiopiraat mee. En tegelijkertijd hadden we in de nacht bij die radiopiraat... hadden we een paar jongens uit Haarlem. En die jongens uit Haarlem... die waren goed in het aanvragen van bijvoorbeeld de vergunning voor ZFM.
1: Ja.
2: En wij zijn toen met hun samen hebben gekeken... Van, nou, kunnen we hier een vergunning krijgen in Zandvoort? Zij hebben dat aangevraagd. En op het moment dat eigenlijk bijna de vergunning rond was... werd ons illegale radiostation opgerold. En kregen zij de vergunning. En zijn we eigenlijk gelijk zo meegegaan. En het, wat wel bijzonder was, is dat we hadden toen zo'n cassette... vroeger had je natuurlijk allemaal cassettebandjes. Dus om de nacht door te komen, dan kon je niet een computer aanzetten... maar dan zette je gewoon 10 cassettebandjes achter elkaar. En die speelden gewoon de hele nacht door.
1: Maar dan moet je ook 10 cassette recorders hebben.
2: Nee, het was 1 recorder en die speelde dan 10 bandjes. Die schoof ze door. Ja, dat was
1: al modern.
2: Ja, dat was een mooi ding. En die was dus in beslag genomen bij, bij de oprolactie van de radiocontroledienst. Alleen, die hebben we toch mooi teruggekregen... omdat we de vergunning voor ZFM al hadden. Dus toen, ik weet niet of jullie ooit tussen de jingles nog wel eens zoeken... maar er is nog een oude jingle en die heet Willy de Wisselaar. En dat was dus de cassette...
1: Willy de Wisselaar, dat ga ik even...
2: De cassette wisselaar die we voor de nacht altijd inzetten, ja.
1: We hadden het net met meneer Bluis ook over de grafische wereld... maar dat is in de radiowereld natuurlijk eigenlijk wat hetzelfde... met cassettebandjes, platen, nieuwe computers...
2: Ja.
1: Bij jullie was dat nog meer handwerk, hè?
2: Ja, zeker, want we hadden... we draaiden heel veel vinyl nog. De cd kwam op. We hadden MD-spelers waar we de jingles op starten. Daarvoor hadden we nog van die oude cartridges. Met, ook van cassetten, zeg maar. Cassettes, dan zorgde je ervoor dat je bijvoorbeeld het aanloop... Een cassettebandje had vroeger een hele aanloopstrook. Die knipte je er dan uit.
1: Die moet je eruit knippen.
2: En dan moest je gelijk op, want dan kon je hem terugspoelen. Ja, en play drukken. Ja, ja, ja, en dan hoorde je gelijk je jingle. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Je hebt ook nog een programma gehad. Je ging naar een andere omroep.
2: Ja.
1: En daar heb je ook nog een programma ZAP gedaan.
2: Nee, het ZAP was hier.
1: Was hier?
2: Ja. Ja
1: en BPM?
2: Ja, ook hier. Ja, Beats Power Music. Ja.
1: En wat dat, was die andere...
2: Ik heb bij New Dance Radio gezeten.
1: New Dance Radio, ja.
2: Ja, dat was eigenlijk...
1: Was dat hier in de buurt?
2: Nee, dat was in Amsterdam. In Osdorp zaten ze. En in het begin zaten ze vlakbij Arters. En er waren een aantal jongens die zaten hier bij ZFM. Ik noem het nog steeds CFM, hoor, maar in mijn hoofd. Maar
1: nou, daar is discussie over geweest.
2: Ja, discussie over. Ik weet het.
1: Probeer ZFM aan te houden.
2: Ik hou ZFM aan. En wij, een paar van de jongens die zaten daarbij. Waaronder Jan Lochtenberg en nog een paar anderen. En die jongens die... ja, daar ben ik op een gegeven moment op bezoek gegaan. En ik heb gezegd van nou, ik wil hier ook wel draaien. Nou, stuur maar een demootje in. Dus ik heb mijn tape ingeleverd. Ja hoor, kom maar. Dus voor ik het wist zat ik daar. En was dat landelijke radio met ja, alles wel wat groter en serieuzer. En alles dan wat we hier deden. Maar het was wel erg leuk, ja.
1: Is dat voor jou, daar kom ik straks nog even terug op de nieuwe plaat, hè? Of de oude plaat die steeds maar vernieuwd wordt.
2: Ja.
1: Is jouw spectrum in de muziek veranderd? Ben je anders gaan draaien?
2: Nou, ja, weet je, je moet wel een beetje natuurlijk met de tijd mee. Alleen ik draai classics, dus dat scheelt. Dus ik hoef niet alleen maar nieuwe platen te draaien. Ik kan ook gewoon oude platen draaien. Maar ik draai ook... oude platen die in een nieuw jasje gestoken zijn. En dat gebeurt nu heel veel, nog steeds eigenlijk. Dat gebeurt al jaren, maar nu nog steeds heel veel. Waardoor je dus ja, een oude plaat van, nou ja, van Tiësto of Armin of van mezelf draai... Die gewoon een beetje klinkt als de andere platen van nu. Maar wel met het oude gevoel. En dat,
1: ja. Dat is zelf muziek maken.
2: Ja. Ja, ook. Ja, ja.
1: Jij hebt in 1995 Hold on Tight gemaakt.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Die is redelijk naar boven geschoten. Goeie hit geworden.
2: Zeker, nog steeds. Ja.
1: Nou, over nog steeds wil ik het ook even hebben.
2: Ja.
1: Want je haalt het zelf al aan. Het wordt geremixed door allerlei andere lui.
2: Ja.
1: Moest dat aan jou vragen?
2: Ja, dat gaat allemaal via de platenmaatschappij. Er zijn ook heel veel mensen die hem zelf remixen. Als je op internet kijkt, nou, er zijn ontelbaar veel remixen van mensen die het zelf doen. Maar dat is, die komen niet officieel uit, normaal gesproken... Maar ik heb in Duitsland een platenmaatschappij en die zijn daar altijd vrij goed in. Ook om nieuwe mensen te vinden die heel populair worden, maar nog niet bekend zijn. En die kunnen dan een soort van gebruik maken van een oude plaat om hun naam weer op de kaart te zetten.
1: Dus die geven ze Hold on Tight?
2: Ja, die krijgen DJ. Samples van mijn plaat. Ja? Die gaan daar een nieuwe versie van maken. En ja, voor je het weet... hebben zij het voordeel dat ze wat bekender worden. En heb ik het voordeel dat mijn plaat weer...
1: Nou, ik zeg, jouw plaat leeft maar door. Dus in 2015 is hij met een Webba-mix gemaakt. Ja. Wat is een Webba-mix?
2: Ja, Webba is... Dat is een heel mooi verhaal trouwens. Webba is een jongen uit Brazilië. En die was hier helemaal niet bekend. Had nog nooit in Nederland gedraaid. En... mijn platenmaatschappij uit Duitsland zegt... ja, ik heb een jongen die gaat een remix maken. En ik zeg altijd, ja, prima. En dan luister ik ernaar. Dan zeg ik, ja, ik vind het goed of ik vind het niet goed. Maar in principe gaat de platenmaatschappij daarover. En nou, ik had hem gekregen. En ik vond hem heel leuk. Dus ik zei, ja, nou, goed, te gek. En even later word ik hier... voordat die plaat uit was... word ik benaderd voor een festival op het circuit. Dat heette In The Cloud Festival in dat jaar.
1: Ja.
2: En dat is dan weer een kennis van mij die dat feestje organiseert.
1: Weijers was dat toch? Dat was achter de hoofdtribune?
2: Achter de hoofdtribune. Ja. En het hele... was helemaal gitzwart van de rotzooi.
1: Ik ben er geweest.
2: Ja. Ja. En het was erg leuk.
1: Het was erg leuk.
2: Ja. En mijn, die jongen die dat organiseert, die stuurt me een berichtje. Die zegt, ja... ja, we hebben dit en dat feest. Kom je ook? Want hij weet dat ik natuurlijk van de muziek ben. En ik zeg, ja, is goed. Ik zeg, maar wie heb je dan als DJ's? En hij zegt, ja, ik heb die en ik heb die en ik heb Webba. Maar die was dus gewoon... De eerste keer dat hij in Nederland draaide die hier in Zandvoort. En die had net mijn plaat geremixed. Was ook nog helemaal niet uit. Staat op YouTube, staat nog een heel mooi filmpje dat hij mijn plaat draait. En dus ik was daar ook bij. En dat was erg leuk, want dan hoor je en je plaat en hij draait hem. En hij was nog niet eens uit. En wat ik leuk vond, is dat mijn dochter was erbij. Die is erg van de hardrock, dus die vond het helemaal niks. Die kwam ook bijna te laat.
1: Die vinden maar niks.
2: Die vond het helemaal niks. Maar uiteindelijk, nu vinden ze het wel leuk hoor. Dus ze gaan nu af en toe ook mee met als ik ergens moet draaien in Duitsland.
1: Overigens wel jammer dat het maar een eenmalig festival was.
2: Dat was zeker jammer, want het was echt goed.
1: Zoiets heb Zandvoort denk ik wel nodig. Eén keer zo'n gigantisch ding. Lekker.
2: Ja. Nou ja, het ene wat je nu, wat ernaast een beetje is gekomen, is dat Luminosity. Dat is wel de grotere broer van wat het toen was.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja. En dat wat ook wel grappig is, want bij Luminosity boeken ze heel vaak Nalin. Nalin is van Nalin en Kane. En die hebben ooit in 97 mijn plaat geremixed voor Duitsland. Mm. En dat is echt de hit voor Duitsland. Daar word ik ook nog steeds heel vaak op geboekt. Dus die plaat moet ik ook altijd draaien. Die
1: meenemen en draaien.
2: Ja, maar die draait dus altijd wel hier op Luminosity. En dat is dus
1: het leeft gewoon dus heel langzaam.
2: Ja, terwijl hier niemand weet dat het mijn plaat is. Als die plaat gedraaid wordt.
1: Maar nu wel.
2: Oké.
1: Hold on tight. Edwin Keur.
2: Kijk. Oh, sorry.
1: Nee. We zijn er nog niet. Want, en Willem komt ook nog zo.
2: Ja.
1: Het optreden neemt tijd in beslag. Hè? Je zegt ik ga naar Duitsland.
2: Ja.
1: In Nederland ook?
2: Nederland niet zoveel of bijna niet. Vroeger wel hoor. Vroeger af en toe is. Wij hadden de platenmaatschappij waar ik in Nederland bij zat. Die startte zeg maar ADE. Wat nu zo groot is in Amsterdam. En dan moest ik wel eens draaien in de Pasha of op de Wallen had je vroeger een kleine Pasha. De Superclub heb ik wel gedraaid. Maar eigenlijk niet zoveel in Nederland. Het is echt, het is bijna altijd Duitsland. En dan ook meestal Oost-Duitsland. Polen.
1: Wat zijn dat voor festivals dan?
2: Eigenlijk hetzelfde als hier. En dat kan vergelijkbaar met Sensation zo groot. Mm-hmm. Tot een discotheek voor 500 man. Maar laatst was ik in Bernau. Dat zit vlakbij bij Berlijn. En daar waren ruim 2000 man. Ja. En dan het grappige is, dat realiseer ik mezelf ook niet altijd, maar dat zag ik nu op internet staan. Toen hadden we op één avond twee shows. Eén in Bernau en één in Potsdam. En dan staat er op internet, vragen mensen dan van waar moet ik nou naartoe? En dan zegt ze, het maakt eigenlijk niet uit, want de hoofdact is op beide locaties. En ik ben de enige DJ die op beide locaties staat. Dus dan,
1: dat is de hoofdact. Dan
2: neem ik aan dat ik de hoofdact ben. En dat is dan wel grappig.
1: Dat is wel grappig,
2: ja. En ik draai altijd samen met een vriend van me, die ik hier bij ZFM heb leren kennen, zeg maar. Waar ik dat programma Bass Power Music mee deed. Jeffrey de Gans, die zit ook overigens nog steeds in de muziek. Doet heel veel mastering.
1: Hoeveel doe je er per jaar?
2: Varieert van 10 tot 5 tot vorig jaar helemaal niks. Maar het jaar ervoor weer heel veel. Dit jaar zitten we bijna op 5 wat we nog moeten doen.
1: Nog moeten doen?
2: Ja, we hebben er nu 3 gehad. En ik heb nog september, oktober, november staan, december ook.
1: Alles Duitsland?
2: Ja.
1: Verrassend dat het in Nederland niet...
2: Het heeft echt te maken met die plaat. Dus daar spreekt de mensen heel veel die plaat aan. En overigens wel op heel veel plekken hoor. Want als je op Spotify kan je heel mooi zien met je artist account waar mensen luisteren. En dat gaat gewoon echt over de hele wereld. Mm. En daar hebben ze gewoon extra gevoel erbij op de een of andere manier. En het is ook zo dat in het begin dat mijn plaat uitkwam, toen vroegen ze van ze willen je boeken. Ik zeg, maar wat willen ze zien? Ik heb een liedje gemaakt op mijn slaapkamer. En kijk, nu is het zo, hier ben je gelijk DJ als je een plaat hebt gemaakt. Maar dat was toen nog niet zo. Je had toen producers en je had DJ's. En de platenmaatschappij die zaten een beetje te pushen van ze willen iemand hebben. En anders kunnen we ook iemand anders sturen uit jouw naam. En toen zei ik van
1: dat ga ik zelf wel.
2: En toen ben ik met Jeffrey gegaan. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt. Dus dat is heel grappig, ja.
1: Nou, ik vond het heel interessant om te horen wat de DJ doet. En de fotograaf ken ik.
2: Ja.
1: Dus ik wens je heel veel plezier met je volgende optredens.
2: Dankjewel.
1: En we spreken elkaar nog een keer.
2: Zeker.
1: Dankjewel.
2: Oké, hoi.
3: Ik heb een stukje van jouw van jouw site gehaald. En dat draai ik nu. Ja.
4: Oh,

0: Nou, deze muziek was dus duidelijk van Edwin Keur. En we gaan over naar Willem. Want dan gaan we over naar Boudewijn de Groot.
1: We gaan over naar Boudewijn de Groot. En die komt dus morgen, 17 mei, komt hij dus naar de protestante dorpskerk. Maar Jaap Stork komt eigenlijk. En Boudewijn de Groot komt mee. Zij zijn jeugdvrienden van elkaar, dus zij kennen elkaar al...
0: Ze kennen al 100 jaar.
1: Ze kennen elkaar al, ik weet niet hoe lang inderdaad. Dus dat is ook de basis tussen deze twee. En nou, hij heeft dus een heel aantal nummers van Boudewijn de Groot. Ze zijn dus gebaseerd op klassieke nummers, klassieke muzieknummers. En dus dat hebben ze met z'n tweetjes hebben ze dat uitgezocht. Van hoe kunnen we daar een leuk programma van maken in de dorpskerk. Dus dat gaat morgen. Dus Jaap Stork die legt uit over het eerstvolgende nummer van dat is dat en dat. Dat is toen geschreven zo gegaan. En Boudewijn de Groot die levert daar dus dan ook commentaar op. Die zegt ja dat klopt, dat is zus en dat is zo. En dan vervolgens...
0: Zoals je het nu vertelt wordt het geen discussieprogramma. Dan?
1: Het is geen discussie, nee. Nee, nee, het is toelichting van... er zijn dus een aantal nummers van Boudewijn de Groot... gebaseerd klassiek. Op klassieke muziek. En Jaap Stork, die weet dat. Die heeft dat. Daar hebben ze samen over gesproken, in de tijd al.
0: Ja.
1: En dat wordt gepresenteerd morgen. Dus een aantal nummers van Boudewijn de Groot... maar dan de oorspronkelijke klassieke muzieknummers.
0: Ik proef het zo dat het een klassiek geschreven stuk is.
1: Ja.
0: Die Boudewijn de Groot dan later op gitaarmuziek heb gedaan.
1: Precies, ja. Ja.
0: Dat was een van mijn dingen. Ja. Ik ken de muziek van Boudewijn de Groot, want ik vind hem heel goed.
1: Ja.
0: Als gitaarmuziek.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Wij spelen dus morgen alleen maar op de vleugel.
0: Maar het is dus eerst klassiek geschreven en daarna populair geschreven. Dat vind ik bijzonder.
1: Nou, het is wel meteen als gitaar geschreven. Maar het is dus gebaseerd op klassieke nummers.
0: Oh ja.
1: Je hebt een prelude van Brahms. Nou, dan heeft hij welkom, minister-president. Heeft hij daarover geschreven. Maar dat is eigenlijk... Dat is dus niet door hem gecomponeerd. Het is eigenlijk gebaseerd op dat Brahms-nummer.
0: Heb je daar meer voorbeelden van?
1: Nou, hier... Dat is nou jammer in het programma worden niet... De nummers genoemd, die wordt gezegd... een prelude van Rachmaninoff. Nou, geweldig. Strand, à la J.S. Bach. Ook erg mooi. De Verdronken Vlinder. Dat is op muziek van Scarlatti. Onderweg van Schubert. Eva Schumann. En het Testament, Mozart.
0: Het is voor mij wel een eye-opener, dit.
1: Ja.
0: Ik denk dat heel veel mensen dit niet weten.
1: Nee, ik denk eigenlijk dat bijna niemand het weet. En waar ik nu zelf een heel klein beetje angst voor heb... is, we hebben hier een affiche gemaakt. Er staat duidelijk Jaap Stork. Speelt muziek van Boudewijn de Groot. Maar een heleboel mensen reageerden... oh, wat geweldig, Boudewijn de Groot komt optreden.
0: Maar er staat Jaap Stork.
1: Er staat Jaap Stork komt optreden. Het is dus niet...
0: Heb je dat al een paar keer moeten rechtzetten?
1: Ja, heb ik een paar keer rechtgezet. En dat zeg ik dus vandaag nu ook nog een keertje... Kijk, eerst was het niet duidelijk of Boudewijn de Groot wel mee zou komen. Hij is ouder, weet je. Hij is niet zo goed ermee.
0: Hij is een beetje grijs.
1: Nou ja, dat is Jaap Stork ook. Kijk, alleen ik heb er nog geen last van, maar hij...
0: Nee,
1: wel.
0: Jij niet.
1: Nee. Maar, nee, het gaat over... Nou ja, als je zanger bent, dan weet je wel op een gegeven moment... dan zakt het niveau van jouw stem, zakt... Als je bepaalt, hij is in de 80 inmiddels, weet je. Dus bedoel, dat gaat niet zo best meer. Dus je kan niet van zo iemand verlangen dat hij zo'n heel programma, zo'n concert komt zingen. Dat doet hij gewoon niet, dat gaat gewoon niet. Dat snap ik heel goed.
0: Ja, dat begrijp ik ook wel.
1: Ja, dat snap ik heel goed. En het idee kwam eigenlijk, ja, ik weet niet of het idee nou van Jaap Stork kwam of dat het van ons kwam.
0: Nou, dat wil ik ook gaan weten. Hoe kom je daaraan?
1: Nou ja. Wij hebben natuurlijk toch door het jaar heen af en toe... nog wel eens contact met Jaap Stork. Want het is natuurlijk een van de bekendste pianisten... organisten hier uit de hele regio. Hij is dus organist in Haarlem. En hij heeft overal opgetreden. Hier in de Dorpskerk heeft hij meerdere keren piano gespeeld. Ook orgel gespeeld, op het orgel.
0: Mocht dus, dat wel van jou?
1: Dat was de voor de tijd dat ik hier kwam. Nee, ja, maar nee, nee. Dat, Nee, hij mag wel spelen hoor. Daar markeert niks aan. Maar in ieder geval, dus hij is een bekende hier. En, dus, en dan is het ook zo, hij woont hier ook. Niet op Zandvoort, maar hij woont er verderop in Heemstede en zo. Dus ook,
0: lekker dichtbij.
1: Daarom. Dus ook mensen ontmoeten hem. Bij de supermarkt of gaan wandelen in de bossen. Daar staat Jaap Stork ineens. Dus het is wel iemand waar je veel contact mee hebt door het jaar heen. Dus al pratende, al bezig zijnde, kwam dus uiteindelijk nogmaals wie het voorgesteld heeft. Het kan Jaap Stork geweest zijn, het kan dus bij ons...
0: Bij jullie?
1: Van ons vandaag gekomen zijn. Het zit er tussenin, het houdt een beetje in het midden. En ja, nogmaals, Jaap Stork is dus een persoonlijke vriend van Boudewijn de Groot. Dus dat was meteen van, oh, dat lijkt me een geweld. Ja, dat gaan we, daar gaan we een leuke middag van maken.
0: Gezellige vriendenmiddag wordt het.
1: Jawel, jawel, jawel. Dus, en wij hebben dus ook voorverkoop van onze kaartjes. En er zijn 160 kaartjes in de voorverkoop. Dat is meer dan we normaal... Dan hebben we meestal rond de 150, 160...
0: Ja, in de voorverkoop.
1: Maar niet, dat is niet in de voorverkoop. Dat is dan 100 kaartjes voorverkoop... en er komen er nog 50 mensen aanlopen. Mm-hmm. Maar we hebben dus nu 150 kaartjes voorverkoop. Dus wat dat betreft, denk ik... Nou, we zijn heel benieuwd uiteindelijk hoeveel...
0: Hoeveel er binnen? Hoeveel mogen erin?
1: Nou, kunnen erin, 200.
0: 200 kunnen erin.
1: Er zijn ongeveer zo'n 200 stoeltjes... Maar dan is het wel heel vol. Kijk, ja, een ander probleem is natuurlijk, er is pauze. Dus er wordt koffie geschonken en dan gaat iedereen naar de wc. Maar er is één
0: wc.
1: Er is één heren wc'tje. Er is
0: één dames wc'tje.
1: Een heel klein wc'tje, een heel klein dames wc'tje. Dus bedoel, op een gegeven moment, eigenlijk past het dan niet meer.
0: Nee.
1: Dan zit je eigenlijk aan de grens van wat zo'n gebouw kan. En ja,
0: ja, dat is logisch.
1: Het is natuurlijk toch... Kijk, ik weet van de kathedraal...
0: In principe is het een kerk. En een kerk die duurt een uur en een kwartier. Nee, en dan ga je zonder te plassen naar huis.
1: Oh nee hoor, ik weet, die kathedrale basiliek in Haarlem... hebben ze dus een compleet toiletgebouw tegen de kerk aangebouwd.
0: Ah ja, kijk.
1: Met 7 grote toiletten,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja. Alles, ja, maar dat... Ja,
1: daar kunnen dus ook heel wat meer mensen, ja, dan precies, de dorpskerk. Maar precies. Dat zou hier dus ook best niet gek zijn om... Laat er nou 4 toiletten zijn, 5... Voor mijn partner, invalide toiletten, 2 heren, 2 dames toiletten. En een kinderluier verschoning. Want het gebouw wordt meer en meer. Het is deze dagen
0: publiekelijk gebruikt.
1: Het is deze 3 dagen ook weer gebruikt voor optredens.
0: Nou, ik was daar gisteren en er staat een gigantisch podium.
1: Ja.
0: Moet dat weg of ga je dat gebruiken?
1: Nee, dat gaat weg.
0: Want vandaag is daar de laatste...
1: Ja, dat gaat vanmiddag afgebroken worden. Nee hoor, dat hebben zij hebben het podium meegebracht.
0: Groot ding.
1: Ja, dat is een gigantisch ding. Maar ja, wat moet je nou? Moet je naar Boudewijn de Groot?
0: En een piano.
1: Nou, die piano krijg je daar niet op.
0: Nee.
1: Die is veel te zwaar om daarop te zitten. Dus die piano staat ernaast. En dan gaat Boudewijn de Groot gaat dan...
0: In een stoel enorme, midden.
1: Op dat enorme podium staan. Dus
0: nee, dat wordt het niet.
1: Maar dat podium is dus... Ja, waarschijnlijk hebben ze het gehuurd hoor. Maar dat is dus niet, dat is niet van de kerk.
0: Nee.
1: Ik ken het niet.
0: Dat is van de organisatie die Heel Vloed organiseert.
1: Ja. En dat is heel fijn, want wij hebben ook wel eens concerten in de, hier in de Agatha-kerk. En dan kom je wel met 150 man op een podium. En dan zeg je gewoon, nou, dat moet zo breed zijn en zo diep.
0: Ja,
1: en dan
0: kan je
1: en dan komen zij dat leveren en zij zetten het voor je klaar.
0: Ja.
1: Met een doekje eromheen, een randje. Het ziet er keurig uit. Ja, het ziet er keurig uit, joh.
0: Morgen?
1: Ja.
0: Hoe laat mogen we binnenkomen?
1: Nou, we gaan om 2:30 gaan we open... 17 mei. En om 3:00 dan komen ze met z'n tweeën op. En dan gaan we bekijken.
0: Een vriendenmiddag.
1: Het is €10 entree. En dan krijg je van mij krijg je een gratis kopje koffie erbij.
0: Dat is wel heel wat.
1: En ik schenk ze zelf in, hè?
0: Nou, dan heb je morgen wel een
1: ja,
0: pols.
1: Ja, hoor. Ik schenk ieder concert schenk ik... Ja, niet in mijn eentje, hoor. We zijn met de man of 6. Met de man of 6. Maar ik schenk ook... Je krijgt echt koffie... Van mij.
0: Nou, dat is wel heel bijzonder. Koffie van Willem.
1: Ja.
0: En Jaap Stork en Boudewijn de Groot zijn aanwezig en maken er een gezellige middag van.
1: En een heel bijzonder programma. Ja.
0: Een heel bijzonder programma. Nogmaals, Jaap Stork speelt, Boudewijn praat mee.
1: Juist.
0: Willem, dankjewel en veel plezier morgen.
1: Oké, dankjewel.
0: Dit was Goedemorgen Zandvoort. Maya Kop heeft de muziek verzonnen en de techniek weer gedaan. Waarvoor dank. Ger Loogman die heeft het meeste gedeelte gedaan van de redactie. Ik een heel klein beetje. En mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Ik hoop dat het droog blijft. Vloed is nog steeds leuk om te zien. Badhuisplein, erg leuk. En natuurlijk de wereld te smaken. Vandaag nog en morgen. Prettig weekend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan op kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de zware Oekraïnse drone-aanvallen dit weekend op Rusland was er vanochtend opnieuw een drone-aanval. In het zuiden van het land vielen daarbij 2 doden en raakten 2 mensen gewond. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. De 27 opvarenden die nog op de Hondius waren gaan nu in quarantaine. De play-off wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen, heeft de driehoek in Volendam besloten. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan een kans op onweer, hagel en harde wind. En het is maximaal 16 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden. De andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En die begonnen we een beetje ruig, hè, met muziek uit 1985. Je hoorde Killing Joke en The Love Like Blood. De plaat stond 9 weken in de top 40. En de hoogste positie voor de heren van Killing Joke was P8 hier in Nederland. Lekkere muziek uit 1985 dus aan het begin van dit programma. Hele goede middag. Nou, het weer is een beetje wisselvallig. En niet al te warm helaas, dus blijf lekker binnen. En genieten van de radio, want we hebben weer een mooi programma. Vandaag een hele belangrijke voetbalwedstrijd op Duintjesveld. Piet Pijper is bij de wedstrijd tegen Sporting aan Dijk. SV Zandvoort neemt het op inderdaad tegen deze groep. Die niks meer te verliezen en te winnen heeft aan het eind van de competitieronde. Maar voor SV Zandvoort is het wel een heel belangrijke wedstrijd. Want voor hun staat de na-competitie wel of niet op het programma. Nou, Piet is bij de wedstrijd vanaf 2:30. Even na 2:30 gaan we hem bellen. Vanmorgen hadden we Goedemorgen Zandvoort, ons wekelijkse actualiteitenprogramma. En daarin nam Geert-Jan Bluis ook van de luisteraars afscheid als wethouder. En gaat hij met pensioen. Uiteraard van harte gefeliciteerd daarmee Geert-Jan Bluis. Verder de Jutters Museum in Zandvoort. Die zoeken nog vrijwilligers. De voorzitter van het Jutters Museum was vanmorgen hier in deze radiostudio. En ja, uiteraard zijn oproepen of iemand het Jutters Museum wil helpen en vrijwilliger wil worden al daar. Nou, dat gaan we allemaal doen in dit programma. Het weerbericht natuurlijk, evenementenagenda. We hebben de Pit Reports met Randall Lawson. Uiteraard over de Nürnberg Ring, de 24 uur daarvan. Hele belangrijke, ook voor Max Verstappen. En verder kijken we nog naar andere berichten wat zo de studio binnenkomt waaien. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren dus naar een nieuw uur Zandvoort op zaterdag. Op zaterdag 16 mei. En Mario is dan nog een beetje in moederdag. Hè? Afgelopen zondag was zijn uitzending. Vandaar heel veel platen over moeder. Festival.

deze radio-uitzending met Killing Joke en Love Like Blood. En erachteraan deze van de Dolly Dots en Only the Rain. De beide platen uit 1985. Ja, ik ben een beetje in dat jaar begonnen eigenlijk met deze uitzending. We gaan het hebben over het WK-voetbal. Over ruim 3 weken gaat dat beginnen. En dit is het lied van het WK-voetbal. Shakira en Burna Boy.

Leuk hè, deze WK-single, WK in Amerika, gaat over iets meer dan 3 weken van start. En Shakira en Burna Boy, die hebben daarmee een hit te pakken. Dai Dai, ja, die plaat die gaat de hitparades veroveren. Het is 14:15, Zandvoort. Nogmaals, goedemiddag, leuk dat je erbij bent. We gaan eens even kijken naar het weekoverzicht wat betreft het nieuws. Want ja, we hebben het al over Geert-Jan Bluis gehad. Straks hebben we hem ook nog in de uitzending. Maar hij ontving afgelopen dinsdag 12 mei van burgemeester David Molenburg de erepenning van de gemeente Zandvoort. Hij ontving deze onderscheiding voor zijn jarenlange toewijding en grote inzet voor de Zandvoortse gemeenschap. En ja, dat is heel veel jaar hoor. Volgens mij zat hij ruim 28 jaar in de Zandvoortse politiek. Straks daar meer over. Dan gaan we het hebben over het nieuwe reclamebeleid hier in de gemeente Zandvoort. Want sinds mei gelden er strenge regels voor gevelreclames, stoepborden en de terrasschermen in het centrum. De gemeente wil hiermee de openbare ruimte overzichtelijker en toegankelijker maken. Voor ondernemers geldt momenteel nog een overgangsperiode om de aanpassingen door te voeren. Dus hou het in de gaten. Dan de struikelstenen, die zijn onthuld. Want onlangs zijn er op diverse plekken in ons dorp nieuwe struikelstenen geplaatst. Deze monumentjes houden de herinnering levend aan de Joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Zandvoort zijn weggevoerd. Dan hebben we de final lap van de Dutch GP. Die gaat er aankomen. En de organisatie maakt officieel bekend dat de final lap, de laatste Dutch GP hier in Zandvoort, volledig is uitverkocht. Dus mocht je er nog naartoe willen, helaas pindakaas zeggen we dan. En dan mis je onder meer DJ Martin Garrix, die de fanzone zal afsluiten na de race van Max Verstappen. En laten we hopen dat Max die race gaat winnen. Dat is ja, wat betreft het nieuws van de afgelopen week en de komende periode. Straks gaan we kijken naar het weer, maar eerst weer even meer muziek. Hier is Five Star.

0: en Love Take Over. Vanavond de finale van het Eurovisie Songfestival. Nederland doet niet mee uiteraard vanwege de boycott. Maar wel 25 andere landen staan vanavond in de finale. Waaronder onze zuidenburen, de Belgen. Zij hebben de finale gered met deze single die je nu gaat horen van Esila.
1: I got that summer on my skin.

Nou moet ik zeggen, deze single knalt er best wel in, hè? Dat hoor je natuurlijk hier ook op de radio ZFM met Dancing on the Ice. De Belgen die komen vanavond als nummer 4 op het podium daar vanavond in Wenen. Tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. En nee, Nederland doet niet mee, maar dat weten we natuurlijk allang. De Belgen, heel veel succes vanavond. En laten we hopen dat ze een mooie finale plek gaan halen daar in Wenen.

0: op deze zaterdagmiddag. Wordt deze er ook bij Chaka Khan en Ain't Nobody. Lekker hoor.
1: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Nou, het is net na 2:30. We gaan eens even kijken naar het weer van Rico Schreuder. Want ja, we hebben al wat zon en ook wat wolkenvelden meegemaakt. Maar de zon komt toch weer terug zo aan het eind van de middag en begin van de avond. Er waait een matige aan zee hier vrij krachtige westenwind. En het wordt ongeveer 11 graden. Morgen is het wat graadjes hoger met 13 graden. Een aantal graden zachter. Maar vooral later op de dag valt er weer enige regen. Op maandag en woensdag, maandag tot en met woensdag, is het van tijd tot tijd nat met regen en buien. Temperatuur stijgt maandag en dinsdag naar 16 graden. En woensdag kan het zelfs 19 graden worden. Maar let op, even trommelgeroffel. Vanaf donderdag blijft het droog en schijnt de zon flink. Ook wordt het warmer met temperatuur boven de 20 graden. En in het lange Pinksterweekend kan het zelfs 24 of 25 graden worden. Nou Rico, als je weerbericht uitkomt, alvast hartelijk dank daarvoor. Want dan zouden we een mooie Pinksterweekend gaan krijgen. Met lekkere temperaturen en daar kan je er lekker op uit natuurlijk. Genieten van alle evenementen en leuke dingen die Zandvoort te bieden heeft. En kon dit maar, hè, de wereld veranderen. Change the world. Eric Clapton heeft er al heel veel jaren geleden een hit over geschreven en gezongen. En die gaan we nu draaien. En zo dadelijk naar het voetbal, naar Duitsersveld, naar Piet Pijper. Voor een hele belangrijke wedstrijd tegen Sporting Andijk.

0: Eric Clapton hoorde je en Change the World. We gaan naar Duintjesveld, naar Piet Pijper. Goedemiddag, Piet.
1: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Nou, jij zei het net, vanuit stadion Zandvoort de laatste keer van dit seizoen.
1: Dat in ieder geval is het vandaag de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Volgende week spelen we nog een uitwedstrijd. En nou, als het allemaal vandaag gunstig loopt, dan is het inderdaad ook de laatste wedstrijd van thuiswedstrijd van het seizoen, maar ook de laatste wedstrijd. Hangt een beetje af van een hele belangrijke wedstrijd. Want alle wedstrijden starten vandaag gelijk, vandaar ook dat wij om 14:30 starten. En er is een wedstrijd in Purmerend, en dat is de wedstrijd Purmerend SVW 27. En SPW 27 is eigenlijk de ploeg die wij moeten inhalen om tegen dit niet in de na-competitie te komen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, en er is ook een ploeg die al een wedstrijd meer heeft gespeeld, hè, begreep ik.
1: Dat is SPW ook, hè. Die speelt vandaag zijn laatste wedstrijd. En als die het niet winnen van Purmerend, dat zou mooi zijn, en wij winnen wel, dan zijn we veilig. Er zijn ook nogal andere mogelijkheden. Nou, als wij dan verliezen, dan kunnen we volgende week ze nog inhalen. Dan spelen we uit tegen IJmuiden. En dat is dan zeg maar de laatste wedstrijd. En IJmuiden is al gedegradeerd.
0: Ah, oké. Okay. Ja, want hoe werkt dat met de degradatie?
1: Nou, de onderste is IJmuiden. Die degradeert gewoon. Die is al gedegradeerd. Die kan niet meer inhalen. En daarboven staat Jong Hercules, Zandvoort en SVW. En twee van de drie gaan de na-competitie in. En op dit moment staan wij er goed voor. Maar we moeten wel die puntjes halen. Dus we hebben het eigenlijk in eigen hand. Maar we moeten wel de punten halen en dat is vandaag dan tegen Andijk. Andijk is eigenlijk, die speelt voor Jan met de korte achternaam, want die hebben niks te winnen, niks te verliezen. Die komen hier echt naartoe gewoon te voetballen. Dus dat kan een voordeel geven, ook een nadeel als je op ons voetbalt. Maar we moeten gewoon dus die puntjes halen vandaag, heel belangrijk. En wat de opstelling betreft zijn we redelijk goede bemanning vandaag. Ik zie Berk Belenkamp staat in het veld, de Gio en Silvio en van de Brugge staat... Rico van den Burg staat linksback. Christine doet weer mee. Berg doet mee. Schaan doet mee. Dus we hebben een redelijk goed team. En we zijn zojuist 2 minuten geleden gestart. We voetballen ook de goede kant op. Dat betekent dat we de tweede helft naar de kantine voetballen. Richting voetballen, richting kantine. En het staat toch wat, redelijk wat volk op het terras. Dus in de tweede helft kunnen we de nodige steun daarvan verwachten. Lange bal naar links. En die wordt onderschept door de verdediging van voor ook Menno Ippenburg. Vorige week een goede wedstrijd gespeeld. En ook Berk Belenkamp, die vorige week eigenlijk fantastisch inviel. En ons onder de grote druk zeg maar kon redden. Om de 2-1 overwinning. Dus ik denk dat we het hier even wel laten. En dat ik je ga melden zodra er wat te melden is.
0: Ja, zeker. Nou, dus voor SV Zandvoort een hele belangrijke wedstrijd. En Sporting, die moet je gewoon een biertje beloven aan het eind van de wedstrijd.
1: Eigenlijk had ik dat willen doen, maar ik heb die jongens van ons er maar één beloofd. Dan winnen we het gewoon op de manier zoals het eigenlijk hoort, hè, toch?
0: Ja, zeker weten. Dan weer sportief. Heel goed, okay. Piet. Tot zometeen, hè. Ik bel je
1: tot
0: straks
1: zometeen
0: weer.
1: Oké, okay. Hoi.

0: vanaf Duintjesveld een belangrijke wedstrijd. Dus we gaan er even heen om de heren van SV Zandvoort aan te moedigen. 0-0 aan het begin van de wedstrijd. We houden die pot voor je in de gaten uiteraard. En Piet staat daarvoor ter plekke op Duintjesveld. Vanmorgen hadden we een uitzending van Goedemorgen Zandvoort met presentator uiteraard Ben Zonneveld, als je geluisterd hebt. Maar mocht je dat nou gemist hebben, vanmorgen was de voorzitter van het Jutters Museum aanwezig. Zijn naam is Anton Rauhorst. En het Jutters Museum is dringend op zoek naar vrijwilligers. Dus heb jij zin om vrijwilliger te worden bij het Jutters Museum? Meld je dan aan. En Anton die sprak daarover met Ben Zonneveld. Of Ben met Anton, precies zoals je het wil zien.
1: Anton, wie heb jij opgevolgd?
2: Mijn voorganger was Martijn. En die is twee jaar geleden, of nou, vorig jaar, plotseling gestopt.
1: Oh.
2: En toen was ik als jutter bij het Jutters Museum. En toen denk ik, ja, dan dacht ik het maar doen. Dus er moest toch iemand... Of,
1: iemand moet het doen.
2: Iemand
1: moet het doen.
2: Ik heb er geen spijt van, ik vind het ontzettend leuk om te doen. We hebben een ontzettend leuk team mensen.
1: En, ja, dat geloof ik ook.
2: En daarvoor doe je dat natuurlijk. Dus.
1: Hoe lang is het Jutters Museum eigenlijk al open? Ik weet dat Victor Bol en Wim...
2: Ja, Kruiswijk.
1: Ja, die zijn ooit eens begonnen.
2: Klopt, ja. Het is, dit jaar bestaan we 26 jaar. En we hebben, als het goed is, volgend jaar, als we dat halen, krijgen, hebben we 500.000 bezoekers gehad. Dat is giga veel mensen. En de laatste jaren zitten we zo'n beetje op 10.000 man, vrouw per jaar. En dat is best wel veel voor zo'n heel klein museum. En dat is ook leuk om te doen. Want wij als jutters van het Jutters Museum spreken iedereen. En daar leer je van. Mm-hmm. Dat is leuk. Ja.
1: Het museum staat helemaal vol met allerlei leuke en interessante dingen. Wordt er nog eens nu nieuwe dingen binnengebracht?
2: Ja, we hebben een kindertafel, zoals dat heet. De kinderen die leveren wat spulletjes in. En dan mogen ze hun naam erbij zetten. En maken wel een foto. Of de opa's en oma's maken foto's. En dan komen ze een paar weken later terug of het er nog ligt. En dat is ook wel heel erg leuk om te doen. Er komen niet zoveel spullen meer bij. De laatste jaren zijn er wel wat meer botten gevonden. Oh ja. En dat komt eigenlijk door die windmolens die geïnstalleerd zijn. Die zeebodem wordt zeg maar losgevoeld. En dan,
1: dus van die dinosaurussen die duizenden jaren geleden...
2: Ja, er zijn wat mensen, vissers, die hebben zo'n groot bot in hun net gehad. En die brengen ze dan. En dat vinden we ook ontzettend leuk. Maar de laatste tijd is het wat minder.
1: Als er nou zo'n bot binnengebracht wordt, hè, kan je daar iets mee? Kan je daar een leeftijd uit halen of laat je dat onderzoeken?
2: Nou, we laten het onderzoeken in Leiden bij Naturalis. En die geven ons advies wat het dan is, want dat weten we natuurlijk zelf allemaal niet. We hebben wel veel deskundigheid in huis ten aanzien van schelpen en zeedieren, dat soort dingen. Maar botten is altijd wat moeilijk en dat vragen we ook hulp bij Naturalis.
1: Nou, er ligt natuurlijk van alles, want een stuk raket ligt er nog en dat soort dingen.
2: Ja, we hebben een draagarm van een raket die toen naar Mars gegaan is. Daar heeft een camera op gezeten. En dat is ook wel een heel bijzonder ding dat we hebben. Dus we hebben echt wel veel bijzondere spullen.
1: Toen dat binnengebracht werd, die denkt, nou, wat is dat nou? Hoe is dat verder onderzocht?
2: Nou, er zit op zo'n deel van zo'n raket zit er wel wat wij noemen partnummers, dat weet je. En daar hebben we onderzocht, daar hebben we gedacht, hoe komen we er nou achter? Toen zijn we naar de NASA gegaan en die hebben ons geadviseerd wat dat onderdeel specifiek was en van welke raket dat was.
1: En je mocht het wel houden?
2: We mochten het houden. Ja, we hebben het ingelezen in een soort schilderij. En dat hangt erop. Er is veel vraag naar. Iedereen zegt, hey, wat leuk. Wat is dat?
1: Wat is dat dan?
2: Wat is dat dan? En dan gaan we weer.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel een bijzonderheid.
2: Ja, we hebben wel meer bijzondere dingen. We hebben natuurlijk ook veel metalen delen van vliegtuigen vanuit de Tweede Wereldoorlog liggen en hangen. En ja, die kleine kinderen zegt dat niet zoveel. Maar de ouderen die vinden dat toch wel leuk om er weer te zien.
1: Ja. Wat je al aanhaalt, je hebt een speciale kinderhoek. En er is achterin heel veel te doen voor kinderen. Je kunt met een film kijken.
2: Ja.
1: Onlangs hebben jullie verbouwd.
2: Ja.
1: De schorpioen is weg. Bekleefd, moet ik zeggen, sorry.
2: Ja, ik ben twee jaar zeg maar, geleden als vrijwilliger gekomen bij het Jutters Museum. Toen lag de kreeftenbakker nog en het aquarium. En die hele hoek was een beetje een rommeltje. Mm-hmm. Toen hebben we met een stel vrijwilligers hebben we gezegd, ja, we moeten wat doen. Je kan er wel over praten, je moet het gewoon doen, oppakken en doorpakken. En dat hebben we toen gedaan. Dus daar hebben we een bomschuit de hoek van gemaakt. Dat is ook wel heel erg leuk geworden, moet ik zeggen. We hadden eigenlijk ook wel wat meer... we hebben in die tijd ook contact gehad met de bomschuitenclub hier beneden.
1: Ja.
2: En er wilden ook wat... ja, het zijn prachtige gebouwen die ze gemaakt hebben. En die wilden we eigenlijk wel tentoonstelling. En dat is toen de tijd nog niet gelukt. Maar we proberen dat toch wel weer een keer op te pakken.
1: Ja, er staan hier beneden prachtige dingen.
2: Geweldig, geweldig. Ja, dat is zo mooi. En er staat wat stof op een plank. Ik denk, ja, waarom kunnen we dat niet tentoonstellen? Dus,
1: nou, ik weet dat meneer Bluis er ook mee bezig is. Misschien kan je die vragen.
2: Oh, ja, ja, ja. voor nou, misschien kan Gert-Jan Bluis ook vrijwilliger worden bij ons nog.
1: Oeh. Dus,
2: dat kunnen we nog wel even vragen.
1: Ja, ik zal het hem straks even vragen.
2: Ja.
1: Hoe zit het Jutters Museum verder in elkaar? Jullie zijn gratis toegankelijk.
2: Ja.
1: Een en ander kost geld.
2: Ja. Nou, we zijn een stichting met een bestuur natuurlijk, uiteraard. En wij leven van donaties. En daar kunnen we eigenlijk de operationele kosten mee afdekken. En dat lukt redelijk. We doen zelf heel veel onderhoud, schilderwerk enzovoort, schoonmaken. Alles doen we zelf, vernieuwen. Dus dat is allemaal wel redelijk betaalbaar.
1: Maar jullie vallen toch wel onder cultureel Zandvoort?
2: Ja, we zijn eigenlijk nog een beetje zelfstandig. We hebben mensen vragen wel eens aan mij, krijgen jullie geen subsidie van de gemeente?
1: Ja.
2: Ja, nou ja, dat is niet, als ik dan, is niet helemaal terecht als ik nee zeg. Want we hebben die ruimte tot onze beschikking gekregen van de gemeente. Dus dat is een indirect wel een subsidie.
1: En indirect is de huur al een subsidie?
2: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dus de gemeente doet genoeg. Dus dat is ook wel. Want mensen zeggen, ja, jullie krijgen geen subsidie, je leeft van donaties. Ik zeg, nee, dat is niet waar. We krijgen subsidie van de gemeente indirect.
1: Ja, dat moet wel helder zijn natuurlijk.
2: Ja,
1: die weg dat ze dat ook hebben en ter beschikking stellen.
2: Ja, ja.
1: Ja, dan loopt dat een beetje, die donaties?
2: Nou, het grappige is dat er de Duitse families altijd wat meer geven dan de Nederlandse families.
1: Hoe zou dat nou komen?
2: Ja, ja, okay. De Duitsers stoppen er vaak een briefje in en de Nederlanders doen er een muntje in. Dat is het verschil. We hebben wel eens uitgerekend dat je ongeveer, als je van 10.000 bezoekers uitgaat, dan is de gemiddelde donatie ongeveer 20 cent per bezoeker. Nou,
1: dat is wel laag, ja.
2: Ja, maar het is 2.000 euro, 2.500 euro per jaar.
1: Het is geld.
2: Het is geld en daar kunnen we toch wel wat dingen van doen. Dus, maar ja, vorig jaar moesten we een groot televisiescherm kopen, want er zat bijvoorbeeld die film De Wilde Noordzee, was door de vorige voorzitter keurig geregeld allemaal. En dat kost geld, zo'n televisie. En daar hadden we dus wel wat geld voor nodig, maar dat is allemaal gelukt.
1: Het komt allemaal goed. Het
2: komt allemaal goed, zo is dat.
1: Andere kant is dat het Jutters Museum geheel en al door vrijwilligers gedaan wordt. En jij bent voorzitter, dus jij moet er een beetje aan trekken hoe dat met die vrijwilligers gaat. Hoeveel hebben jullie er nu?
2: We hebben er nu 13. En eigenlijk 14, want er is ook een dame vrijwilliger geworden. Die geeft alleen maar rondleidingen aan de scholen. En dat doen we ook veel. We hebben dus veel schoolbezoeken door de week. En dat gaan buiten de officiële openinguren om natuurlijk. En dat doen we met twee dames. En dat gaat geweldig. Dus dat is heel leuk om te zien. En af en toe moet je bijspringen. En dat doen we allemaal. We zijn een heel flexibel team. We kunnen goed met elkaar opschieten. En dat is heel erg belangrijk. En de meeste mensen zijn heel erg gemotiveerd om dingen te doen.
1: Ik wil even terug en ik ga straks nog even over vrijwilligers. Maar die rondleiding voor scholen, is dat uit de hele regio?
2: Ja, we hebben mensen uit Haarlem. Of scholen uit Haarlem, maar ook uit boven het Noordzeekanaal.
1: Hmm.
2: Zandvoort uiteraard hebben we verschillende scholen gehad. En we hebben ook veel scoutinggroepen. Die vragen een rondleiding aan. Gisteren hadden we er ook weer een. Want er zijn heel veel scouts in de stand voor het ogenblik. Van het
1: Nabeveld.
2: Ja, precies. Dus en dat is ook erg leuk. En het grappige is voor die scoutinggroepen. Die kinderen zijn heel erg geïnteresseerd. In de natuur. En in de zee. En noem het maar op. Dus het is een heel ander publiek dan, laat ik zo zeggen, de gemiddelde kinderen.
1: Ja, je hebt natuurlijk wel, en zeker in de scoutingwereld, dat komt uit heel Nederland en internationaal naar Naaldenveld en naar Zandvoort toe.
2: Ja.
1: En sommige kinderen hebben natuurlijk nog nooit de zee gezien.
2: Nee, dat klopt, ja.
1: Dus dat maakt het nog interessanter.
2: Ja.
1: 13 vrijwilligers, is dat genoeg? De volgende is, wil je er nog meer hebben?
2: Ja. Nou, we willen eigenlijk naar ongeveer 20, als het kan. En waarom is dat? Je zit toch met vakantieperiodes. En we zijn een redelijk flexibel planning hebben we ingericht. We laten aan de vrijwilligers open of ze één keer per maand komen en wanneer enzovoort enzovoort. En dan maken we voor de volgende maand een planning. Dat doet een van de vrijwilligers en dat loopt goed. Dus de vrijwilligers zijn niet gebonden aan één, laat ik zeggen, één plek of één
1: Je moet niet elke dinsdag om 12 uur daar zijn.
2: Dus sommige mensen die willen op zaterdag een keer of op zondag. Sommigen doen het 3 keer in de maand. Anderen doen het 1 keer in de maand. En die flexibiliteit is wel belangrijk. En,
1: Je hoort het wel vaker met mensen die dan een soort van vrij zijn na hun AOW of na hun pensioen.
2: Ja.
1: Ik wil wel doen, maar niet elke dinsdag om 12 uur.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat horen wij ook. Vandaar dat we het zo hebben ingericht. Dat de mensen zelf kunnen bepalen wanneer ze een dienst willen doen, zeg maar. Ja. Dus, en dat loopt heel erg goed.
1: En dat loopt.
2: Ja, ja.
1: Als mensen zich willen aanmelden, ik las ook, je hoeft geen speciale kwaliteiten te hebben. Nee. Moet je wel een babbel hebben?
2: Ja, dat vind ik zelf wel leuk. Omdat je dan, wat ik altijd doe, is ik vraag als mensen binnenkomen, waar komt u vandaan? Welkom, leuk dat u er bent, noem het allemaal maar op. En dan ga je zo'n gesprek aan met zo iemand. En dat is heel erg leuk om te doen. Want je spreekt mensen uit de hele Nederland, of uit het buitenland, Duitsers, Fransen,
1: ja,
2: Belgen. En dat is ontzettend leuk om te doen, ja. En dan hoor je ook wat ze van het museum vinden. En dat is heel erg leuk om zo'n enthousiast publiek te mogen ontvangen.
1: Dat maakt het vrijwilligerswerk alleen maar leuker.
2: Ja, dat is ontzettend leuk, moet ik zeggen. Ja. Ik had dat niet gedacht toen ik begon,
1: nee?
2: Maar dat vind ik heel erg leuk, ja. Ja.
1: Als mensen dit horen en zeggen van, nou, ik wil toch eens een keertje komen praten. Kun je gewoon binnenlopen of moet je bellen? Of?
2: Nee hoor, je kan gewoon binnenlopen. Ik ga zo om 12 uur ga ik het museum weer openmaken. Met wat andere jutters. En dan mogen ze zo binnenlopen vanmiddag of andere dagen.
1: Ben je elke dag open?
2: Nee, in principe zaterdag en zondag en woensdagmiddag.
1: Okay.
2: En halve dagen vanaf 12 tot 4, zo'n beetje.
1: Ja, ja,
2: en we overwegen wel om in de zomermaanden ook op vrijdagmiddag open te gaan.
1: Een vakantieperiode.
2: Juist. Maar ja, dan komen we net even wat vrijwilligers tekort.
1: Nou, vandaar Zandvoort. Dus als je niet gebonden wil zijn, ja, ga even vanmiddag langs het Juttersmuseum. Praat met Anton en je weet alles.
2: Ja, zo is dat.
1: Zo is dat. Hey, vloed is in de buurt.
2: Ja.
1: Merk je dat?
2: Ja, donderdag hadden we meer dan 220 bezoekers in het Juttersmuseum, dat is best veel.
1: Dat is ook opvallend dan, precies in die, in die vloedperiode, toch?
2: Ja, ja, het was toch. Maar het waren veel mensen van buiten Zandvoort, merkten wij. Gisteren waren er 120, toch nog, ondanks het slechte weer. Het was best koud op het strand. Je ziet meer mensen buiten Zandvoort dan Zandvoort, volgens mij. Maar,
1: nou, dat is er meer mensen opgevallen over het festival. Er gebeurt van alles. Hè. Gisteravond heb ik de avondroute gelopen. Bijzonder leuk. Er zijn speurtochten voor kinderen vanuit het museum.
2: Ja.
1: Bijzonder druk bezocht, want het museum staat bommetje vol. Ja. Dus het trekt wel.
2: Ja, ja, ik vond het wel een heel mooi evenement, moet ik zeggen. Wel heel erg leuk, ja. Dus,
1: heb je ook naar die schreeuwende kinderen gekeken op die fietsjes?
2: Ja, ja. Ja, dat was echt geweldig. Ja, ik had nog nooit zoiets gezien. Nee. Ik denk, wat is die man aan het doen? Dacht ik nog, ja, dat was heel erg leuk.
1: Ja, het is geweldig om te zien. Ik hoop ook dat het vandaag een beetje weer blijft voor ze. Want vandaag is de laatste dag, hè?
2: Ja, het schijnt vanmiddag wat zonniger te worden, heb ik begrepen.
1: Ja, mooi.
2: Van mijn echtgenoot. Dus ik hoop dat het allemaal wel droog blijft vandaag.
1: Ja, dat hopen we natuurlijk voor beide festivalen. Voor Vloed en voor de Wereldse Smaken.
2: Ja.
1: Want ik was er gisteravond even. Zat iedereen wel onder die tent. Maar ja, de foodtrucks die hadden niet zoveel meer te doen.
2: Nee, dat klopt. Want ik was gistermiddag even langs gegaan. Ik zei tegen mijn echtgenoot, zullen we even gaan vanavond? Ze zeggen, nou, niet in dit weer. Dus ja, dat is wel jammer, denk ik, voor dat evenement.
1: Nou ja, dan hopen we dat het voor beide evenementen toch opklaart. En voor Vloed, die sluit af. De Wereldsmaak gaat nog een dagje door tot zondag, zoals traditie is. Het Juttersmuseum gaat vanmiddag open.
2: Ja, en zondag hebben we ook nog de IVN-dagen.
1: Oh ja.
2: Dat is ook nog. Dat helpen we als Juttersmuseum ook nog bij. En dat is ook een heel erg leuk evenement.
1: Dat zijn altijd wel grappige dingen. En het is mij een beetje ontgaan. Want vaak praat ik dan met een van die mensen. En dan wordt alles verteld over dat ze gaan korren. Dat ze beneden staan met een kraampje.
2: Ja, ja.
1: En dat ze ook met schelpen allerlei uitleg geven.
2: Ja, ja. En het is zondag weer. Dus, en dan zijn we ook weer bij betrokken. Dus dan wel leuk.
1: Beginnen die ook om 12 uur?
2: Ja, wij gaan om 11 uur al open, geloof ik, zondag. En, dus we hebben weer een druk weekend.
1: Nou, dat wens ik je. Ontspannen wordt het niet, maar een druk weekend. En ik hoop dat er een paar vrijwilligers bij jou gaan aanmelden. Anton, bedankt.
2: Ja, bedankt. Ik vond het erg leuk om te doen. Dank je.
1: Oké, dank je.
0: Ja, dat was Anton Rauhorst, de voorzitter van het Jutters Museum. Uiteraard een leuk museum om heen te gaan. En hele mooie verhalen en 500.000 bezoekers, als ze dat gaan halen. Wel heel erg veel. En ook wel terecht, want je kan er mooie dingen vinden die gejut zijn hier uit het water van Zandvoort. Verder hadden ze het over wereldsmaken. Nou, vandaag en morgen nog op het Raadhuisplein. En Festival Vloed vanavond, de laatste uren van dat festival. Wil je daar meer informatie over Festival Vloed? Ga dan naar festivalvloed.nl en dan vind je ook het programma van vanmiddag en vanavond. Wat betreft dat leuke culturele festival hier in Zandvoort. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur met Uptown Girl van Billy Joel.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort. Bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Het is even na 3 uur. Welkom terug, hè. Zandvoort op zaterdag. Bij je tot aan 5 uur vanmiddag vanuit Studio Tolweg 10A. En we gaan nu naar het voetbalstadion van SV Zandvoort toe. Daar op Duitsersveld Piet Pijper. Nogmaals, goedemiddag, Piet.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een hele belangrijke wedstrijd voor vandaag. Dus we nemen je graag weer even mee in de uitzending.
1: Het is een hele belangrijke wedstrijd en Zandvoort is goed op dreef. We zijn regelmatig in de aanval. En dat heeft in de 26e minuut geleid tot een doelpunt. Oh, dit was een pegel van Nigel Berg. En de keeper die redt hem ten koste van een straf, van een corner. Dus we krijgen zo een corner. Maar in de 26e minuut een mooie aanval van SV Zandvoort over links. Met een uurtje weer een schoot, teruggeschoten. De bal komt voor de voeten van Jesse de Haan. En die schiet hem met links in de verse rechterhoek naast de doelman. Dus na 26 minuten 1-0 voor SV Zandvoort. Daarna een paar keer een gevaarlijke uitvallen van Van Dijk. En daarbij heeft onze keeper Mika Bloem zich echt onderscheiden. Met twee fantastische mooie reddingen. Dus daarom staan we nu ongeveer na 35 minuten staan we 1-0 voor. Ik neem u even mee met een hoekschop. De hoekschop komt van rechts van Nigel Costin die we daar nu meedoet. Dan gaat de korte hoekie en dan nog een keer. En dan gaat Nigel Costin. Oeh, weer een corner. We zijn druk in de aanval. 1-0, 35e minuut. Dus dat is precies de stand die we gehoopt hadden. En die we ook nodig hebben vandaag om wat lucht te krijgen. In ieder geval lucht te krijgen. En daarna hebben we het helemaal in eigen hand. Maar we gaan het meemaken. Hij gaat op zijn dode akkertje gaat hij naar de cornervlag toe, Nigel Costin. Hij is vorige week geschorst en doet nu weer mee, dus lekker uitgerust. Daar komt hij aan. Nou, het wordt een lange corner, dus het wordt een kopcorner. Voor de goal. Ja, een mooie kop over Karsten Vries. Op de paal. Dit is weg.
0: Net iets, jeetje.
1: Net niet.
0: Nee, wat erg.
1: 1-0 na 37 minuten. Ik ga even jullie verlaten en kom weer terug als ik wat te melden heb.
0: Zeker weten, Piet. Dankjewel voor dit moment. Oké. Nou, in ieder geval goed nieuws vanaf Duitsersveld. Momenteel 1-0 tegen Sporting Andijk. Blijf voor het vervolg van de wedstrijd lekker luisteren. Want in uur 2 uiteraard meer Piet vanuit Duitsersveld. Maar we gaan ook met Geert-Jan Bluis praten. In ieder geval deed Ben Sonneveld dat vanmorgen. Over zijn afscheid als wethouder en als politicus en nog veel meer andere dingen. Want hij gaat gewoon met pensioen. Wat Gert allemaal gaat doen in zijn pensioen en dergelijke, dat hoor je straks verderop dus in deze uitzending. Ook het nieuws hou je voor je in de gaten. De Wereldse Smaken en Festival Vloed. En nog veel en veel meer. Dus blijf luisteren. Dit is de Zandvoortse Radio. Al 35 jaar actief.

Deze radiozender ZFM begon het allemaal begin 1990 met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. En ja, zo zijn we al ruim 35 jaar actief als lokale omroep hier in Zandvoort. En de muziek uit de jaren 60 hebben we toen de tijd ook heel veel op de radio gedraaid. Gewoon omdat het lekkere muziek is. En ditmaal draaien we ook een plaat uit de jaren 60 van de Monkees. Speciaal even voor mijn oud-collega Albert-Jan Vos. Hij is verhuisd, woont inmiddels in Drenthe. Dus radiomaker, dat gaat even niet meer lukken. In ieder geval niet op deze zender. Maar ik hoop dat je hem gehoord hebt, Albert-Jan, daar in Drenthe. De single I'm a Believer van de Monkees.

tegen Sporting Andijk. 1-0, dat zijn goede berichten. En laten we hopen dat er nog wel een doelpuntje bij komt. Voor SV Zandvoort natuurlijk. Je hoorde Sheila Biedevoosen en Spacer. Zo dadelijk Gert-Jan Bluis. Ja, hij gaat met pensioen, of is met pensioen. Wethouder Gert-Jan Bluis, daar hebben we het over.

0: ook hit van dit moment. Je hoorde Destino van Mark Moon. Hou die plaat in de gaten, want ook in Nederland zal het best wel eens kunnen gaan aanslaan, deze plaat. Vanmorgen was Geert-Jan Bluis, de wethouder bij collega Ben Sonneveld, op de koffie in de studio aan de Tolweg 10A bij Goedemorgen Zandvoort. En Ben die sprak met hem, want ja, wethouder Bluis is met pensioen. En hoe is het, wat heeft hij allemaal gedaan en wat gaat hij nog doen? Hoor het nu van Geert-Jan Bluis zelf.
1: Deze week, dinsdag, was het afscheid van u als wethouder.

0: Hoe was dat?
1: Ja, het was wel bijzonder. Voor mijzelf is het meer als wethouder. Hè, want ik ga ook met pensioen. Ik ben 67. En dus voor mij is het ook gewoon afscheid van mijn werkzame periode. Dus dan denk je ook terug aan hoe je begonnen bent. Toen ik nog 20 jaar was bij de Nederlandse Rote Gravurenmaatschappij. Daarna mijn eigen bedrijf, Nedelhof Repro. Eerst als bedrijfsleider, daarna als directeur, eigenaar. En wat ik daar allemaal gedaan heb. En, nou, en uiteindelijk wat ik uitgestippeld voor mezelf heb, is redelijk uitgekomen wat dat betreft. En dan is het wel bijzonder dat je daar dan afscheid van neemt.
0: Heeft u in het grafische werk ook de hele verandering gezien? Van, ik zie dat nog voor me, die pers. En ja, ook met Tom de Rode bijvoorbeeld.
1: Ja, alles, want
0: daarna werd het digitaal.
1: Ja, dat is goed dat je het zegt. Want ik heb natuurlijk van mijn grote vriend Tom de Rode natuurlijk weer op mijn kop gehad. Ja, je hebt helemaal niet verteld dat je toen je 14 was bij drukkerij
0: Verpeter,
1: bij Tom stond en pakjes rondbracht. En dan hielp ik op vrijdag, gingen ze die krant drukken. En dat was allemaal nog loodzet, zo'n zetmachine. Dat werd daar dan getypt met Kuiper erbij. Het was altijd één groot feest daar. Oh. En iedereen kwam dan binnen het laatste nieuws brengen. En dan werd die krant gedrukt. En dat werd met zetsel nog gedaan. En daarna, ik ben in die grafische school, was ik toen al mee begonnen. En daarna is het de fotozetter geworden. Ja, daarna kwam het digitaal drukker erbij. Wij deden heel veel lithografie. Dus dat was nog met dia's die gescand moesten worden. En nu is het allemaal digitaal. Dus ik heb echt, dat is echt een gigantische tijdsperk van 50 jaar, wat er dan allemaal gebeurt in zo'n grafische industrie.
0: Ja, ja, je ziet die loodplaatjes nog wel eens. Ja, en, ja, en dat werd in zo'n kastje gedaan. Ja, en dan ronddraaien. Ja, ja, en nu is het tikken, tikken, tik, krant.
1: Ja, precies, bij wijze van spreken. Ja, digitaal. Ja.
0: Werkzame leven leg je ook neer. Er werd net gevraagd of je van vrijwilliger bij het Juttersmuseum.
1: Bij het Juttersmuseum, ja. Ik wil wel. Ik ga natuurlijk vrijwillig. Ik doe al vrijwilligerswerk. Want ik ben nu al gevraagd om met de zonnebloem mee te gaan. Dus door
0: met de vakantie?
1: Met vakantieweek. Dus dat, nou ja, dat doe ik. En dat soort dingen, wat losse klussen wil ik doen. Ik wil het liefst niet meer in besturen. Want dat heb ik
0: genoeg gedaan.
1: Genoeg gekletst en geregeld en gedaan. Dus ik wil liefst gewoon wat leuke dingen doen. Dus handen uit de mouw steken. Misschien bij zo'n scoutingclub waar ik al jaren bij ben geweest. In het onderhoudsteam. En dan klusjes doen. Want ja, gewoon lekker bezig zijn.
0: Ja, lekker bezig zijn. Dan naar de politiek. Wanneer bent u begonnen met de politiek?
1: Ja, ik ben in 1994 ben ik begonnen. Toen was ik 27 jaar oud. En toen maakten ze mij meteen lijsttrekker van het CDA. Ik nam het over van Peter Ingwersen. En toen zei ze, ja, de politiek. En ik zeg, man, ik werkte al 12. Ik was bedrijfsleider bij Nederlof. Ik werkte daar al 10, 12 uur per dag. Ik denk, hoe moet ik dat er nou nog bij doen? Maar het trok me wel, hè. Dus ik heb het gedaan. Ik zeg,
0: waarom
1: geen wethouder.
0: Waarom trekt dat?
1: Ja, ik ben wel iemand die sociaal bewogen is en dingen wil regelen. En ik denk, nou, in de politiek kan je dingen regelen. Ik zei ook altijd van, ik wil ook altijd een eigen bedrijf hebben. En zo zat ook in het, denk ik, wil ook altijd wat in de politiek doen. En misschien ook ooit nog eens wethouder worden in die tijd. Want ja, in die tijd.
0: Ja, in het begin zeker niet.
1: In het begin niet. Ik kwam qua tijd niet. En ik denk, jeetje, hoe klets ik, hè? Want er zat meneer Aukema daar. Nou jongen, die kletste. Daar zat ik daar te luisteren en dacht ik, waar hebben ze het over? En hoe kletst die het allemaal aan elkaar? Nou, ondertussen, en die was dan ook van mijn leeftijd ongeveer gestopt. Dat kletsen, dat ga je dan wel leren. En je constateert zelf ook wel eens, je klets wel eens wat te veel dan. Mm. En dat krijg ik nu de laatste tijd ook wat meer te horen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat kletsen. Ja, dus, en dan zeggen ze, nou, dat zal wel goed zijn, dat is de wijsheid. Maar dat is dan wel zoals het is.
0: Ja, ik vind het wel grappig, want ik heb nog een archief over 2006.
1: Ja.
0: Daar staat u naast Hans Hogendoorn.
1: Ja, met Hans Hogendoorn, ja.
0: En dan over mensen die praten. Dat is Van Praag, Tatus, ja. Draaier, Hogendoorn, ja. Simons.
1: Simons, ja. Ja,
0: Tonen zit er nog bij zelfs.
1: Tonen erbij, ja.
0: En Ingrid de Leeuw van SP.
1: Ja, SP.
0: Die,
1: ja,
0: die ben ik een beetje kwijt.
1: Ja, maar die heb ik nog eens een keertje gezien. Met dat rood haar, weet ik. Had.
0: Vandaar.
1: Ja.
0: Dan naar het raadslidschap. Raadlidschap. Hoe heb je dat ervaren? Want je komt dan uit een bedrijfsleven. Veel mensen in de raad werken gewoon overdag. En allemaal goede bedoelingen. Hoe kom je daarin?
1: Nou ja, je moet dus heel veel gaan lezen. Dus je moet, ja, omdat je uit het bedrijfsleven komt. Ik benaderde het wel vanuit het bedrijf. Dus ik zat altijd heel snel in die begroting. Wat staat er nou in zo'n begroting? Wat voor producten, wat voor diensten hebben ze, levert zo'n gemeente? Doen ze dat slim? Doen ze dat efficiënt? Dus daar, dat maakte ik mij wel vrij snel eigen. Dus ja, ik heb het altijd wat gezegd van... eigenlijk is een overheid ook een soort van bedrijf... met heel veel producten die ze eigenlijk moeten leveren... en diensten die ze moeten leveren. En daarvoor vind ik ook dat ze heel klantgericht moeten zijn.
0: Ja, nou,
1: dus dat was een beetje de drive steeds waar ik in zat. En ik was best wel eigenwijs. Ik heb een keer gewoon een hele alternatieve begroting ingediend. Dan is er weer geen dekking genoeg. Ik zeg, nou, als je het zo oplost... Zelfs toen zaten we in de oppositie. En dat soort dingen werden wel geaccepteerd. En dat was wel in de tijd dat er wat meer mensen... met bepaalde hele specifieke kennis in zo'n raad zat. Dan had je ook zo'n commissie financiën. En dan zit je daar met Pim Kuiken en met Fred Paap en Cor van Koningsbrugge. Ja, en ik erbij. En ja, dan was het niet zo politiek geladen. Want het ging dan ook gewoon over de financiën. En dat mis je nu een beetje meer. Het zijn allemaal meer generalisten... Die daar nu in het raadswerk, iedereen moet alles kunnen... maar het zou best wel goed zijn die specialismen her en der wat beter vasthouden.
0: Hetzelfde verhaal vertelde Pieter Jouwstra, en die is natuurlijk nog ouder. Ja. Die had ook zo'n verhaal van, joh, we gingen zitten met die en die en die... en dan kwam er wel wat uit. Over naar de wethouder. Op een gegeven moment wordt u gevraagd om wethouder te worden. En hoe ging dat met het bedrijf? Want heb je toen een stukje bedrijf afgestoten?
1: Ja, nou kijk... Ik had dat wel in mijn hoofd zitten. Ik denk, ik wil ook nog dat wethouderschap. En dat vond ik op een gegeven moment... Ik denk, nou, dat moet ik ook gaan doen. En nou, dat wilde ik ook wel graag doen. En ik denk, dan ga ik het ook anders doen. Een beetje bedrijfsmatig. Dus ja, we deden dat bedrijf met z'n drieën. Dus ik zeg, nou, ik wil er wel mee stoppen. Aandelen verkopen. Dat jullie het overnemen. Nou, dat heeft wat tijd gehad. Maar dat was wel in een tijd dat wij net gingen fuseren met een ander bedrijf. Nou, ik weet nog dat ik soms wel 24 uur per dag heb gewerkt. Toen de tijd, want toen moest je het een stukje. Ik heb het een jaar nog bij elkaar gedaan. Dan ging ik om 6 uur naar het bedrijf tot 11 uur. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, jongens, ik moet er van minder. Want twee bedrijven laten draaien en dat zit tussen je oren. Blijft dat ook spelen, dan krijg je geen rust. En je moet ook een beetje rust kunnen nemen af en toe.
0: Is die fusie in die periode dat u daar werkte nog afgerond?
1: Ja, die is afgerond. Ja, dat was heel, ik heb de twee spannendste weken van mijn leven meegemaakt. Ja. Om met dat bij elkaar te brengen. Maar dat is toen uiteindelijk wel gelukt. En uiteindelijk ben ik uit het bedrijf gestapt. En helaas is het bedrijf er nu niet meer. Maar oké.
0: Daarna was het fulltime wethouder.
1: Ja.
0: 14 jaar.
1: 12 jaar.
0: 12 jaar. Een stabiele factor heb ik gehoord. Een monument heb ik gehoord. Feestbluis heb ik gehoord. Ik heb van alles voorbij horen komen. Daar wil ik het straks nog wel even over hebben. Stabiele factor. In die 12 jaar zijn er, en dat heeft u zelf gememoreerd, ongeveer 11 of 12 wethouders gepasseerd. Waarom bent u dan de stabiele factor?
1: Dat komt mede omdat ik zelf altijd wel verbind. En niet zo ga uit het veld bent geslagen als ik iets aan het doen ben. En ik voorzie vaak als er problemen zijn en dan ben ik ze gewoon voor. Kijk, je moet in gesprek blijven met degene waarmee je dan een probleem hebt. En als je dat niet doet, dan ga je uit elkaar en dan groei je uit elkaar. Nou, dat is een gave die ik heb. Want ik heb natuurlijk altijd een bedrijf geleid met op een gegeven moment met 50 mensen. En dan wist ik ook wel precies wie wat kon. Dus bijvoorbeeld zorgen dat je on speaking terms met iemand bent... terwijl je weet dat die er anders over denkt. Dan moet je toch, zou je ook wat water bij de wijn moeten doen. En je moet mensen dan ook niet de dingen laten doen of laten gebeuren... waar ze niet helemaal happy mee zijn of geschikt voor zijn. Nou, dus je moet dat goed regelen. En dat kon ik goed. En ik had een partij, CDA, die daar stabiel, heel stabiel in is. En ja, politiek, zei ik al, het is een kat- en muisspelletje... Ja, dan moet je toch maar zorgen dat je meer de kat soms bent als een muis. En dan gaat dat goed.
0: Wat was in die 12 jaar de leukste periode? Drie?
1: Eigenlijk de leukste. Ja, dat was toch de eerste periode met Gerard Kuipers erbij. Was ook heel bijzonder, hè, want ik begon met Han Cohen. Nou, dat was binnen de kortste keren was dat één groot feest. Toen kwam Lisbeth Tjalk. En daarna nog een keertje in een wissel. Dus eigenlijk was maar we namen eigenlijk een... de gemeente Zandvoort. Ja, daar was eigenlijk... Het was er wel, maar het was er ook niet. Financieel stond het er niet goed voor. De organisatie was helemaal uitgekleed ondertussen. Er was wel besloten iets in het sociale domein met Haarlem te gaan doen. Dus eigenlijk hebben we samen met Gerard Kuipers daar echt gewerkt en gebouwd. Hè. Ja, we willen gaan investeren. Ja, hoe doen? Nou, was de boulevard bijvoorbeeld. Hadden we 300.000 euro voor. Ja, wat gaan we dan doen? Nou, toen hebben we onder andere die kiosken die er nog steeds aan neerzetten. Maar we zeiden, we hebben een structuurvisie. Waarvoor doen we dit niet meer mee? En zo is die strategische investeringsagenda ontstaan. En er is er geld gevonden en gespaard. En,
0: die ja, strategische investeringsnood is eigenlijk wel een erfenis van u.
1: Ja, is erg. Degene die we hadden, die is af. En ze hebben nu weer een nieuwe gemaakt. En dat geeft wel een beetje ook focus dat dat geld er is. En het is ook voor de gemeenteraad dan fijn dat ze daar dan wat mee kunnen. Dus
0: grappig is dat u haalt de boulevard af aan.
1: Ja.
0: En in 2005 is er een projectleider aangesteld. Dat vond ik wel grappig. Ik vond dat gisteren bij het boek van Thijs. Gerard Kuipers, ja, die was u al na aan het hart. Dat bleek ook wel in de gesprekken toen de tijd.
1: Ja.
0: Zandvoort gaat door en gaat fuseren met Haarlem. Wat was uw gedachte daarover toen?
1: Nou ja, kijk, Zandvoort, toen wij kwamen, was het sociale domein was al geregeld. Ze wilden toen alles doen al. Nou komt het leuke. Ik heb toen nog een interpellatiedebat als raadslid gevoerd dat ik dat niet wilde. Mm-hmm. Heb ik eigenlijk een stokje voorgesteld. Ik zeg, we gaan niet zomaar fuseren zonder. En dat doet het allemaal goedkoper. Ik zeg, dat kan helemaal niet. Ik zeg, Haarlem is helemaal niet goedkoper. Zo'n bedrijf, hè, zo'n, is dat niet. Maar ja, toen waren we ondertussen met het sociale domein. En dat ging goed. Ja, en toen kwam het verhaal hoe ze het over hadden gedragen. En toen kwam ik er natuurlijk achter van, ja, dan moet op, als je dat definitief doet, dan krijg je overheidskosten. En toen bleek gewoon dat het bedrijfseconomisch gewoon helemaal niet meer terug kon. En dat was de reden. En dat wij de capaciteit niet hadden. En dat is eigenlijk de reden dat vanuit bedrijfseconomische gronden ik ook gezegd heb van, we moeten doorgaan. Ja. En dat is gedaan. En ik denk dat we daar toch blij mee mogen zijn. En je krijgt wat en je laat wat. Maar ik denk dat we nu wel meer capaciteit hebben. En we ongeveer 4 keer zoveel aan ambities kunnen uitvoeren als dat de tijd toen ik voor het eerst kwam. Want het was echt een uitgeklede organisatie. Met weinig capaciteit, weinig slagkracht. En natuurlijk kan het altijd beter, ja. Maar als je ziet wat we nu doen, zo'n Formule 1, hè, trouwens, ja. Dat uit Gerard Kuipers de baas, maar die is er wel gekomen. Ook met trouwens middelen van de gemeente Zandvoort. En ik blijf het dan nog steeds teleurstellend vinden, ja. Hoe het circuit dan over die retributie elke keer praat. Maar dat zijn wel de afspraken die we gemaakt hebben. Maar het is er wel gekomen. En als je dan ziet hoe we dat organiseren, ja, dat kan je alleen maar als je dat in een grote verband doet. Dus ambtelijk gefuseerd met Haarlem heeft daar dan toch wel zijn vruchten afgeworpen. Ja, okay.
0: Tussentijds nog even een, mag ik zeggen, dieptepuntje in het schap, de krocht. In 2014 stond in alle raadsprogramma's, ook bij het CDA, dat de krocht verbouwd zou worden. Het heeft lang geduurd. Doet het zeer zoals het nu gaat?
1: Ja, dat doet heel zeer. Nou, niet zozeer dat
0: het is
1: zeer.
0: Wel, u hebt de aanzet gegeven.
1: Ja.
0: Het is redelijk gegaan en nu zijn er nog wat hobbels.
1: Ja, er zijn wat hobbels. Ja, ja, dat komt ook om. Ja, dat gebeurt. Ik vind het heel vervelend dat het zo gaat. Dat we ook de kosten niet helemaal in de hand hadden. Maar ja, aan de andere kant staat er wel iets moois. En een groot deel van die kosten zijn gewoon in de apparatuur gegaan. Ja. Alleen we hadden dat gewoon beter moeten begroten. En dat hebben we niet gedaan. Ja. En nou, ik vind dat daar ook iets tekort geschoten ben, helaas. Maar oké. Okay. Dat is dan een klein smetje. Het is wel jammer dat het aan het eind van de periode is. Maar er staat wel een fantastisch gebouw.
0: Er staat een mooi
1: om de hoek. Dus net zolang het er blijft staan. En ik kijk naar binnen, heb ik smaarlijk toch, denk, is toch gelukt.
0: U bent vaak heen en weer gelopen dinsdagavond.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja, wat al die flessen wijn en zo.
1: Cadeaus en leuke dingen. Theaterbonnen.
0: Het was hartstikke leuk.
1: Ja. En nog gesprekken en bezoeken die ik met mensen ga doen.
0: Nog een laatste vraag, want we moeten straks met de DJ verder. U praat over uitgeklede organisatie. Nu hekelt u een beetje de overdaad aan ambtenaren en ook het vele gesprek. Het is niet meer, we doen dit en we doen dat. Hoe voelt u dat?
1: Ja, nee, daarom moeten we goede bestuurders hebben die dat vanuit dat ondernemersgeest handelen. Want je kan het verschil wel maken. Ik kan een heleboel dossiers noemen waar echt het verschil gemaakt is. Uiteindelijk oplossingen zoeken. Het Watertorenplein, 5 meter is opgevallen. Opnieuw opgepakt. Ik heb het opgesplitst. En daar ben je als wethouder, kan je het verschil maken.
0: Dus niet blijven zitten wat de ambtenaren doen?
1: Nee, niet helemaal. Maar het systeem is, ons systeem is heel ingewikkeld. Onze regelgeving is nog veel te ingewikkeld. Want wonen is onze eerste levensbehoefte. En als iedereen goed woont, is de helft van de problematiek op allerlei gronden is minder. Maar toch hebben we een groot probleem met stikstof. We lossen dat niet op. Nou, daar mag meer power gegeven worden. Dus wat dat betreft, wethouders, daadkracht tonen. Dus ik wens de 3 komende veel sterkte. En ze kunnen altijd voor een adviesje bij mij terecht.
0: Wij wensen u namens ZFM, u bent vaak genoeg hier geweest, ook een eerste fijne vakantie. Dan als voorzitter van het CDA nog veel werk te doen. En in ieder geval terug naar Naaldenveld voor een mooi weekend. Dank u wel.
2: Ja, dat was Geert-Jan Bluis vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort. En uiteraard gefeliciteerd met het pensioen. Ja, met de pensioen. Verder namens ook de radio, zoals Ben Sonneveld dat ook zojuist zei. Nou, zo dadelijk gaan we weer naar Duintjesveld, want daar is wel heel veel gebeurd hoor. Eerst werd het 1-1 en uiteindelijk... eerst werd het 2-0, zo moet ik het zeggen. En uiteindelijk werd het 2-1 voor rust daar op Duintjesveld. En hoe het zo meteen verder gaat lopen, horen we uiteraard weer hier bij de radio van Piet Pijper. Maar eerst gaan we weer lekkere muziek voor je draaien. Het zonnetje schijnt inmiddels. En als de zon schijnt, dan komen ook de betere platen langs op de radio. In ieder geval bij mij. Zo ook deze platen die ik altijd draaide in het programma Tussen App en Vloed. Elke dag tussen 10 en 12 in de avond hier bij deze Zandvoortse radio. En dit was wel een van mijn favorieten destijds. Marillion, hier is Kelly. Do you

en Kelly. Lekker, de zon schijnt in Zandvoort. En ook de muziek is lekker zonnig zo op deze zaterdagmiddag. We gaan het hebben over een mooi etenfestival, wilde ik bijna zeggen. Wereldse smaken op het Gasthuisplein. Waar vroeger ook de Zandvoortse Radio trouwens zat. Op het hoekje met de Kruisstraat 2A hadden wij vroeger de studio. En ja, Wereldse smaken is daar weer terechtgekomen. Nog tot en met morgenavond. Je kan genieten van diverse hapjes. Onder meer Mexicaans, Indonesisch, Surinaams, Italiaans, Japans, Argentijns, Thais, Duits, Vietnamees. Even kijken, Nederlands uiteraard ook. Hongarije is vertegenwoordigd. Griekenland, de maaltijden uit Amerika terug te vinden. Frankrijk, België. Verder hebben we nog meer het wapen. En ja, nog heel veel andere dingen. Er staan maar liefst 25 punten opgesteld op en rondom het Gasthuisplein. En ook voor de evenementen, voor de omlijsting is verzorgd. Vanaf 4 uur heb je daar Streets Art tot 10 uur vanavond. Dan om 19:30 DJ Jenny Rose. Om 19:30 Laura Rivas. En dan om 8 uur weer DJ Jenny Rose. Om 20:30 William Rans Jans als Julio Iglesias. Probeert iemand me te pesten met de WhatsApp. DJ Jenny Rose om 9 uur. Om 10 uur is de muziek. En de band Kelder op, aan het eind van het festival van 22:30 tot aan middernacht. Dat wat betreft wereldse smaken. Zo dadelijk gaan we weer heel snel naar Duintjesveld. Want de tweede helft is daar inmiddels begonnen. Van de hele belangrijke wedstrijd tegen Sporting Ontdijk. Meer daarover horen we zo dadelijk van Piet Pijper. MUZIEK

0: En ook aan het begin van de tweede helft gebeurt er weer heel veel op Duitsersveld. Piet?
1: Ja, hier is Piet weer en we zitten er nog steeds lekker. Het zonnetje een beetje achter de wolkjes, het lijkt of hij nog doorkomt. Het zonnetje schijnt wel voor Zandvoort. Ja, iedereen roept om een strafschop voor Zandvoort, maar die krijgen we zo te zien niet. Maar ik ben jullie verlaten in de eerste helft bij een 1-0 voorsprong. En die is even later is hij door Jesse de Haan in de 40e minuut is hij verdubbeld. En vlak voor rust kreeg Zandvoort nog een beetje een vreemde penalty tegen door een hensbal. En dat kansje liet Andijk zich niet opnemen. En die scoorde 2-1, wat meteen het rustsignaal was. En inmiddels zijn we in de tweede helft. We zijn een minuut of 8 bezig. En zojuist was een hele vreemde bal. Er wordt de bal wel keihard tegen Jesse de Haan aangeschoten. Zo'n beetje 10 meter over de middellijn, denk ik. En die bal die krijgt een vaart en een gang en daar gaat de hoogte in. En die rolt van verre de goal en Andijk in. De keeper was gepasseerd. En dus we staan er na 8 minuten 3-1 voor.
0: Dat is lekker.
1: Dat is lekker. En het allermooiste wat ook nog is gebeurd is dat we toch contact hebben. En het gaat wel via heel veel schijven, maar we hebben contact met Purmerend gehad. En daar is de wedstrijd Purmerend SCW staan. Aan de gang, en, want alle wedstrijden zijn gelijk begonnen vandaag. En daar was de ruststand 2-0 voor Purmerend. En dat zou betekenen eigenlijk dat het vandaag inderdaad meteen helemaal klaar is met de veiligheid in de derde klas.
0: Oh, dat zou heel mooi zijn.
1: Dat zou helemaal mooi zijn.
0: Ja.
1: Maar goed, zover is het nog niet. We moeten voorlopig nog 35 minuten voetbal. Inmiddels gaat Andijk met lange halen naar voren, lange benen ook. Een grote kerel. Ja. En we gaan even iets vervolgen, dan heb ik dus de bal voor. Dirk Belekamp staat gewoon weer daar, toch. Zijn laatste wedstrijd, hij stopt vandaag na vandaag al met voetballen. Hij is inmiddels 48 jaar. Maar hij speelt nog steeds hier in deze afdeling. Overigens, vorige week hadden we ook een primeur, maar dat had ik ook verteld. Dan hadden we een scheidsrechter van 75 jaar, dus dat was ook heel apart. En inmiddels kort, Zandvoort 4-1. En het is niet te geloven, maar het is volgens mij weer Jesse de Haan. Toch? Of niet? Hans? Hans Botman zit naast me, dus erebezoek, zeg maar. 4-1 is het geworden.
0: Wauw, geweldig!
1: Hey. Ja, dus die kat lijkt wel een bakkie.
0: Zeker, en was hij inderdaad van Jesse?
1: Ja, volgens mij was hij van Jesse, ja. Houd het daar maar even op. Ik zal het navragen zo, dan hoor je het ook wel.
0: Zeker, helemaal goed. Nou, dat is mooi om er even tussenuit te gaan. En zo dadelijk horen we meer van je. Dankjewel, Piet, voor dit moment. En doe Hans de groeten van ons.
2: Wie was dat, Rob? Jij weet wie je moet scoren.
0: Ja? Nee? Ja, nee, de woorden straks.

De nieuwe single van Tyla en Sarah Larsson hoor je. She did it again. Ja, 4-1 daar op de Duitsersveld beginnen van te stotteren zeg. Een mooie tussenstand op dit moment voor de heren.

Michael Jackson met een van zijn betere platen wat mij betreft. The Man in the Mirror. Ja, ik kijk naar het klokje voor mij. Het is bijna 4 uur. Betekent dat we alweer aan het einde van de 2 uur van Zandvoort op zaterdag zitten. Dus zonnige zaterdagmiddag en maandagmiddag. Was er zeker ook mooi weer als je naar de herhaling luistert. Zo dadelijk gaan we het hebben over onder meer de groene hel. Ja, dat doen we samen met Randall Lawson. En wat dat allemaal inhoudt, dat hoor je gewoon zo meteen zo rond. En bij 4:15 voetbal is heel erg belangrijk.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen 10 minuten. 20 minuten op de A9 nog vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Er staat 13 kilometer file tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag met Jimmy Cliff en de Reggae Nights. Lekker zonnig daar ook op Duitsersveld, dus ik denk ik gooi er een beetje een reggae plaatje in, Piet.
1: Nee, inderdaad, het zonnetje is letterlijk en figuurlijk doorgekomen nu. Hè. Het is een groot deel blauwe lucht en in mijn gezelschap bevindt zich inmiddels ook onze topreporter Jaap Koper. Dus eigenlijk van hoger niveau kun je geen verslag krijgen, hoor.
0: Nee, en heb je Hans B. ook nog bij in de buurt of niet?
1: Nee?
0: Heb je Hans B. ook nog bij in de buurt?
1: Hans B. zit naast mij en Jaap K. zit schuin voor me.
0: Sowieso,
1: ja.
0: Een mooi gezelschap.
1: En daarna zit Arne Stolda en die kijkt op alles wat ik zeg juist is.
0: Dus, oké. Nou ja, vertel me wat dan, Piet, want hoe gaat het op dit moment?
1: Nou, we zitten in de 30e minuut en het is 4-1. En ja, we hebben wel wat kansjes gehad volgens mij om het verder uit te breiden. Maar dat gebeurt nog niet. Maar gelukkig houden we het achter redelijk dicht. Dus nu gaan we weer zo'n aanval. Met name Menno Liepenburg is snel. En Jesse de Haan is daar niet te houden natuurlijk. Met zijn drie doelpunten. En Menno Epenburg had dan die laatste gemaakt die ik net nog niet wist. Maar ook een mooie goal. Dus inmiddels een... Ja,
2: die was achter, hè? Ja, wel.
1: De speler van Andijk die gaat links helemaal door en loopt ook over de achterlijn met de bal zo goed. En dat levert dan de achterbal op. En zit in de 30e minuut. Dus het is, ik heb ook nog geen nieuwe stand gehoord uit Purmerend. Dus laten we vanuit dat daar nog steeds de stand voor is voor Purmerend. Dan zijn we straks rijk voor een volle glas bier. Omdat we vieren met z'n allen dat we een derde klassenschap gaan behouden.
0: Dus ja, zeker weten. Nou, als dat gebeurt, dan gaat het dak eraf zo meteen, hè?
1: De dag gaat er allemaal. Ik zie ze al, die jongens op het terras zat vol. Inderdaad, in het zonnetje staan ze allemaal. En ik kan hier vandaag niet zien of ze glazen bier in de handen hebben, maar ik zal net een filmpje voorbij gaan. Dat het wel zo is, dat daar wordt ook al een beetje de voorschot genomen op de handhaving. Nou, mooi allemaal. Ik laat het even hierbij. Ik kom zo nog een keer terug. En ze zitten inmiddels in de 32e minuut. Dus tot nader horen. Goed?
0: Oké, dankjewel Piet. En tot straks. Hoi.

Het is toch wel heel lekker voor SV Zandvoort. Momenteel tussenstand tegen Sporting Andijk 4-1. En dat zou betekenen dat ze gewoon in de derde klasse A ook volgend jaar weer actief zijn. Goed nieuws, en we houden natuurlijk de telefoonlijnen goed in de gaten hier. Of Piet weer wat van zich laat horen. Maar eerst gaan we ze dadelijk Pit reporten. De 24 uur van de Nürburgring is inmiddels van start gegaan. En Rendel Loosen die weet daar vast en zeker meer over. Dus zo dadelijk de Pit Reports na deze van Whitney Houston.

0: Rendel, even voor jou. SV Zandvoort speelt vandaag een hele belangrijke wedstrijd. Want ze hopen in de derde klasse A te kunnen blijven. En ja, we hebben goed nieuws, Rendel. Want het staat momenteel 4-1 hier in Zandvoort. In het voordeel dus voor de heren van Duitsersveld. Hoe vind je dat dan?
1: Nou, helemaal geweldig. Dan mogen ze dus blijven in de klasse waarschijnlijk.
0: Of... Ja, dan mogen ze blijven. En dan gaan er een paar potten bier zo dadelijk gedronken worden.
1: Ik wou zeggen, waar is dat honk? Dan gaan we er gelijk heen.
0: Ja, Duitsersveld. Ik zei de ploeg Duitsersveld, maar het is SV Zandvoort op Duitsersveld.
1: Oké.
0: Hey, Rendel, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Heb je hem aanstaan, de groene hel? Of niet?
1: Ja, nee, niet. Ik zit nu even achter mijn computer. Ik was met andere dingen bezig. Maar ik zit af en toe even te kijken natuurlijk op Viaplay. En daar is het rechtstreeks. Ja, jongens, ik weet niet waar de heren daarmee bezig zijn. Maar het lijkt wel een sprintwedstrijd in plaats van een 24 uur wedstrijd.
0: Want echt waar?
1: Er wordt een beetje gebumpt en gedaan en getoestand. En het is, het heeft helemaal niks meer met endurance te maken. Het is gewoon kwalificatierondje na kwalificatierondje, zeg maar.
0: Oké, maar is dat het max-effect op die race?
1: Nee, jongens. Ik vind het helemaal max-effect. Ik vind het leuk dat die er is, hoor. Maar het is zwaar overdreven. Er wordt altijd zo gereden daar. Ah. Dus zeker in die hogere klassen. Kijk, tijdens deze wedstrijd hebben ze meer klassen dan de auto's rondrijden, zeg ik op het maar. Want soms weet ik helemaal niet meer in wat voor series ze zitten of waar ze bij horen. Die SP9 is natuurlijk de zware jongens, hè. Dat zijn al die Mercedes, de Lamborghinis, dikke BMW's, Audi's, verzin het maar. Nou jongens, daar wordt serieus wat gereden. Maar ga nou niet denken

0: is niet de meest ideale omstandigheden. Het is wel zo, als de heup een beetje vochtig is, vindt de motor heel erg lekker. Dus als het niet regent, maar een beetje dampig is, dat vindt de motor heel erg lekker bij de inlaat. Maar ook de koude temperatuur vindt de motor heel erg lekker. Want hoe kouder de lucht is die naar binnen gaat, hoe meer vermogen ze uit zijn motor halen. Alleen, als dan de asfalttemperatuur ook heel erg omlaag gaat, ja, dan is de grip opeens weer weg. Dus ik weet niet wat het deze nacht gaat doen met het hele gebeuren. Maar dat ze hun bandjes heel erg warm moeten rijden als ze voor de eerste keer weer de baan op gaan naar een pitstop, dat is wel heel erg duidelijk.
1: Ja, zeker weten. Wacht heel even, Rendel. Ja, de voetbalwedstrijd zat er tussendoor, maar die heeft inmiddels opgehangen. Dus niks aan de hand. Ik denk misschien belangrijk nieuws. Excuses.
0: Ja, het biertje staat klaar, denk ik.
1: Ja, nou, bijna. Ze zijn bijna zover. Dus,
0: Oké.
1: Ja. Nee, Rendel, we gaan gewoon door met waar we het over hadden. Die Nürburgring. En Max is niet de enige Nederlander trouwens, hè, die meerijdt.
0: We hebben er 26, jongens. Maar, het is ook niet zo dat er maar een paar Nederlanders heen gegaan. Nee, er is een hele toernooi vol heen.
1: Echt waar? Dus, 26?
0: Ja, gewoon 26 rijders. En er zijn een heleboel namen die zullen niemand kennen. Maar als ik even een paar grote namen noemen, van die jongens die er ook rijden. Tom Coronel natuurlijk, die rijdt bij Max Kroes Racing in die Audi. Duncan Huisman, hebben we tijd niet zoveel van gehoord, maar die rijdt gewoon weer lekker mee. Morris Schuring, hele jonge jongen, die kent ook een hoop mensen al inmiddels. Rijdt in een heel dikke Porsche GT3 R, ook in zware klasse. Thierry Vermeulen natuurlijk, hij ligt er volgens mij op het moment met die Ferrari aan de leiding. En dat is natuurlijk ook heel erg knap, of zijn teamgenoot zit nu gewoon achter zijn stuur. We hebben wel meer. Poelrenger van de Zand. Nou, die kent iedereen wel van de tv, denk ik. Conny Carasani is ook geen onbekende in de touringcarwereld. Robin Freins is er. Carlo van Dam. Nicky Katsburg. Al die jongens die heel vaak in Amerika rijden. In allerlei kampioenschappen. Ja, die zijn er toch even overkomen. Jeroen Blekemolen. Jongens, hij doet ook mee, hè?
1: Oké.
0: In de SP10-klasse met een BMW M4 GT4. Gaat niet voor de eindoverwinning. Hoopt wel natuurlijk zijn klasse te winnen. Dan hebben we een heleboel onbekende jongens. Hoor. Philip Hoenjet heeft nog nooit iemand van gehoord. Piet-Jan Oomstel niet. Thomas Verhoek ook niet. Maar allemaal jongens die uiteindelijk in BMW'tjes en Toyota Supra's en dat soort dingen. Ook een van die 100, wat is het, 170, 180 deelnemers zijn. De auto's die op de baan zijn.
1: Jeetje.
0: Ja, Patrick Huisman trouwens ook. Rijdt ook nog. Maar ook een bekende. Hè. Die heeft ook een hele lange carrière. Ook lekker in de Porsche aan het gummen. Dus ze zijn enorm veel Nederlanders actief in kleine klassen, de middelklasse, maar ook een heleboel in de SP9-klasse. En dat zijn toch wel de grote jongens, zeg maar.
1: En heel veel mensen die erheen gaan om te kijken. Compleet uitverkocht, las ik. Maar is het dan ook zo, Rendel, dat gewoon in de nacht ook gewoon die mensen daar nog aan het kijken zijn?
0: Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt afgelopen week. Op maandagnacht stonden al de files op de Nürburgring. Voor mensen die een campingplekje zochten langs een van de campings langs de circuit. En dat zijn hele grote campings, kan je vertellen.
1: Jij?
0: Hele grote campings. En die zitten allemaal bomvol. Maar de mensen beginnen al op maandag al met bouwen, jongens. Er worden tribunes gebouwd. Er worden hele restaurants gebouwd hè, op die campings langs de baan. Waar gewoon, Michelinsterren nog net niet aan het koken zijn, maar waar wel gewoon voor 50, 60 man gekookt wordt. Dat gaat natuurlijk vanavond straks komen. Hè. We zitten nou nog iets te vroeg, maar over 2-3 uurtjes gaat die barbecues aan. Ja, dat gaan die rijders gaan dat merken. En dan krijg je serieus honger van. Want dat is het mooiste moment van de hele 24 uur. Als s'avonds al die barbecues aangaan, dan rijden ze door die lucht en die rook. En daar heb je dan wat spekklapjes erop zitten. En daar heb je natuurlijk de braadvoers erop zitten.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, als je het hele rondje hebt, heb je 5 hangerminuten, zullen we zeggen.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, wij hebben hier in Zandvoort hebben wereldse smaken op het Gasthuisplein. Op de Nürburgring is het een beetje hetzelfde, begrijp ik.
0: Ja, en het mooiste is dat, niet de topjongens hoor, en Max Verstappen gaat daar niet heen. Maar ook de wat mindere rijders, of onbekende rijders, heel veel Duitse rijders zijn natuurlijk. Die hebben natuurlijk ook familie, vrienden, toestand. Die gaan daar gewoon mee zitten eten, naast de baan, en ook een beetje naar de wedstrijd zitten kijken. Want ze kunnen er allemaal komen. Dus ja, ik vind het wel prachtig hoor. Het is eigenlijk gewoon een 7-daagse campingfeestje, zo moet je het zien. En alleen, ja, ze hebben zulk slecht weer gehad. Dus ik weet niet of je de modderpoel hebt gehad. Nou, als je het wereldkampioenschap modderduiken wil hebben, moet je nu naar de Nürburgring gaan.
1: Oh joh, dat is dan weer erg gewoon voor de mensen die
0: en
1: komen.
0: Koud. Ja. En koud geweest. Het heeft vannacht gevroren, hè, de Nürburgring. Dus als je daar in je tentje ligt, daar in zo'n pubtentje, dan moet je heel veel slaapzakjes bij hebben, anders heb je het echt heel slecht hoor. En dan ben je al nat en vochtig en alles wordt ook niet meer droog dan. Hè. Ze hebben het nu mooi weer, geloof ik, maar het is nog steeds koud.

0: gespeeld, hè, 7-8 graden. Ja, die krijgt het allemaal niet meer droog. Dus ik denk dat volgende week een hoop ziekmeldingen bij de diverse bedrijven zijn. Zullen we dat moeten houden?
1: Oh ja, ja, ja. Van, oh, jij was er ook, zeggen ze dan.
0: Jij was daar ook. Meegemaakt.
1: Ja. Ja.
0: Jongens, de enige die heel goed hebben, de boeren dadelijk weer, die kunnen met tractors al die auto's uit die modder halen. En ik zag gisteravond op Duitsland beelden van een vracht, of eigenlijk van een autobus die er stond. Nou, die stond niet met tot zijn assen in de modder, die stond gewoon van, zeg maar, tot de vloer van de vrachtwagen in de modder. Hè. Om die eruit te halen hebben ze een serieuze takel nodig, zo maar zeggen.
1: Oké, okay, ja, nou, hier in Zandvoort is het lekker zonnig op Duitsersveld. Maar is het ook nog zonnig qua stand daar? Piet? Veren? Wie heb ik? Wie heb ik? Nee, echt helemaal niemand dus, Renold. Dus wij gaan gewoon weer door.
0: Ja, die zit al aan bier, joh.
1: Volgens mij wel, ja. Ik hoorde ook een beetje van die feestgeluiden, hoorde ik al langskomen.
0: Want heel eerlijk, als jij 4-1 voorsprong weggeeft, dan ben je... dan mag je van mij uit de klasse zetten. Ja, klaar. Ja, toch?
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Houden, ja, ja, ja. Hé, hey, maar ja, nou, de Nürburgring gaat goed volgende week weer. Eindelijk weer Formule 1.
0: Ja, ja,
1: dat gaan we. Wat ga je daarvan verwachten na die race in Miami?
0: Ja, nou ja, Miami, ik moet zeggen, ik was wel verrast dat het inhalen nu toch een beetje een ander verhaal is geworden. Hè? Niet meer gelijk terugpakken, toes en dat soort dingen, dat was gast. Ik ben niet, waar ik wel teleurgesteld over was bij Miami, dat ja, jongens, even heel eerlijk. De afstanden tussen de teams is nog steeds heel groot. Maar, het is heel goed dat Red Bull natuurlijk nu een beetje bijgekomen is. Maar dan kijk je naar het middenveld, ja, ze zitten er nog steeds ver achter. Dus wat ze al in die halve week hebben gedaan, het is niet dat het bij elkaar is gekomen of makkelijk is geworden voor de kleinere teams om uiteindelijk ook gewoon een beetje die inhaalslag te doen. Ja, en als je zelfs een Aston Martin langzamer tijdens het rijden als GP2... Nou, dan heb je wel zoiets van, gaat niet helemaal goed daar. En er moet nog heel veel gebeuren. Ze zijn op de goede weg, maar ze zijn er nog lang niet. Laten we daarop houden.
1: Nee, ze waren even de weg kwijt, zullen we zeggen.
0: Nou, ja, vanaf dag 1, hè. Het is niet vanaf twee of drie kampies geweest. Vanaf dag 1 waren ze de weg kwijt. Eigenlijk al bij de eerste test bleek dat al een beetje. Maar oké, er worden maatregelen genomen om gewoon uiteindelijk het veld bij elkaar te krijgen. Er worden maatregelen genomen om uiteindelijk, moet ik het zeggen... dat ze toch weer gewoon het inhalen en de show mooier gaat worden. En het was een mooie wedstrijd, maar ik had nog wel steeds, het voelt nog steeds heel erg kunstmatig. En dat vind ik een beetje jammer.
1: Ja, dat is wel zo, maar toch zat ik er al veel meer in dan die race daarvoor.
0: En de rijders waren meer tevreden. Hè?
1: Ja.
0: Dat is ook heel belangrijk. De teams zijn tevreden, de rijders zijn tevreden. En ze weten dat er nog een lange weg te gaan is. Nou ja, geef ze nog 4-5 kampries en dan moeten we misschien een oordeel gaan verder hoe het er dan bij staat. Het is allemaal elektronica waar het over gaat. Het gaat allemaal het gebeuren tussen dat motortje en tussen al die energiebenden die er omheen zitten, zo noem ik het maar. Nou, volgend jaar gaan ze dat al in plaats van 50-50 gaan ze dat 60-40 maken. Hè? Dan moet de motor weer meer zeg maar, zijn best gaan doen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus dat is wel de planning waar ze naartoe gaan werken. En of ik weet het volgend jaar is of het jaar na, maar daar gaan ze toe werken. En het mooiste is eigenlijk dat de baas van de VIA, die door iedereen verguisd wordt, die heeft gezegd, we moeten eigenlijk maar gewoon weer terug naar de V8 motoren. Kijk, daar ben je gelijk met vriendje.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: dat, dat begint al een beetje op gegild te lijken dan weer, hè?
0: Ja, ja, weet je. En als hij nou eens een keer echt... En hij drukt met al zijn zin door. En dit ook door. Gewoon zegt van jongens, we gaan ervoor. Ja, dan wordt het wel een stukje leuker. Maar ja, een beetje afwachten. Een beetje afwachten.
1: Zeker. Dus, nou, historische auto's ook binnenkort op Zandvoort. Of binnenkort. Dit weekend, hè? Volgens mij zelfs.
0: Ze zijn nu bezig.
1: Maar ik heb ze helemaal niet gehoord. Dus vandaar dat ik dacht... Volgende week, maar deze week.
0: Ja, maar ze mogen geen lawaai maken. Dus dit is geen lawaai weekend. Dus ze mogen maar 96 dB maken.
1: Oh.
0: Nou, hey, dat maak jij in de microfoon nog meer. Dus.
1: Zeker weten.
0: Klaar.
1: Ja, de Historic Zandvoort Trophy. Wat voor auto's kunnen we daar zien?
0: Nou, er rijden een paar klasses, maar ze hebben niet heel veel. Wat ik een hele mooie klasse vind die er rijdt. En ze hadden de 47 aan, dus dat is de Kampf der Zwerken. Nou, dat zegt al een beetje de Zwerken. Het zijn de kleine autootjes en dat betekent Fiatjes, 500 jongens. NSU TT'tjes, Defiance, heb je nog nooit gehoord. Maar een prachtig sportautootje uit Engeland. Allemaal dat soort auto's die daar rijden. En dat is echt gewoon deurkruk aan deurkruk. Het zijn voornamelijk Duitse rijders die er rijden. Ja, dat is zo mooi. En ik hoop dat ze met geluid wegkomen. Want meestal, als ik ze zie rijden op andere evenementen in het buitenland waar geluid mag... Oh, die maken een serieuze herrie. Dus ik denk dat er heel veel geknutseld is met uitlaatjes. Maar dat is gewoon het prachtige veld van 47 auto's. Het NK8290 rijdt dat. Die klasse van de Hark. Gewoon dat ze 30 auto's aan de start hebben. Is ook een mooi veld. Hm. En ze hebben daar nu de 90's, een nieuwe serie. Maar dat wil nog niet van de grond komen. Dan hebben ze pas 14 auto's. En, waarvan ook een heleboel toch wel jaren 80 auto's zijn. Dus dat is nog even een kind wat even moet opgroeien.
1: Is dat nog een beetje voor het... Escort en dat soort auto's.
0: Nou, Mindus is het namelijk de BMW's wat daar rijden. Dus het zijn de M3 van de E36-klasse en dat soort auto's allemaal. Die er meedoen. Maar gewoon de NK8290 is heel veel Mazdaatjes, heel veel E30 BMW's. Het zijn die oude vierkante BMW'tjes met M3'tjes erbij. En nog wat ander spul ertussen, wat ertussen zit. Ja, het is een mengelmoes van alles. Alleen ja, geen geluid. Dus ze komen heel zachtjes voorbij. Helaas wel. Ja, toch?
1: Ja, nou ja, ik heb het niet gemerkt. Dus, ja. En ik verwandde echt bijna op het circuit. Dus,
0: Ja, en ik weet niet hoe het weer nu is. Ik weet niet eigenlijk of ze dan zijn, maar volgens mij morgen is dan ook nog een keer het 402-event daar. Dan is er sowieso een rally die gaat met een stuk of 30, 40 auto's geloof ik, die stopt op het circuit met allemaal hele mooie klassiekers. En die hebben een plekje op het circuit. En het 402-event heeft dan zijn grote evenement met allemaal de mooiste auto's. En die komen ook op een toe. En dan verwachten ze 1000 auto's. Dus ik denk dat er morgen wel een filetje richting Zandvoort staat.
1: Oh, dat is wel leuk. Op de Verlennepweg file kijken.
0: Weer file kijken op de Verlennepweg. Dat moet kunnen. En ik hoop het een beetje mooi weer. Dus dan komen al die mooie klassiekers. Die komen allemaal naar Zandvoort. En die komen worden allemaal op het paddock worden hier neergezet. En dan kan je ze lekker gaan bekijken. Dus het is prachtig.
1: Helemaal mooi. Ja, en dan volgende week hebben we weer Duitse degelijkheid op het circuit natuurlijk.
0: Ja, dan komen volgens mij komt de echte jongens, hè?
1: De echte jongens, ja. Daar komen Porsche Carrera Cup en de DTM natuurlijk.
0: En de DTM. En dat is eigenlijk, jongens, een hoop van die DTM-auto's moet je een beetje zien wat nu ook op de Nürburgring bezig is.
1: Ah, dus, dat, oh, wel
0: dat, allemaal, dat zijn allemaal dikke, de hele dikke kronen.
1: Ja.
0: Hele dikke kronen.
1: Zeker, en die mogen wel herrie maken, toch?
0: Die mogen herrie maken. Oké. Okay. Is dat een geluidsevenement? Ja, want anders gaat het niet lukken. Die krijgen niet 96 dB voor elkaar. dat is, dan staan ze net stationair te draaien, zullen we dat houden?
1: Ja, precies. Nou, weet je wat wij gaan doen, Rendel? Volgende week spreken we elkaar weer. En dan weten we ook hoe Max het gedaan heeft met zijn 24 uur race en dergelijke. En dan zitten we natuurlijk in Canada.
0: Het is een hele lange rit, de 24 uur. Dus,
1: maar hij verheugt zich op de nachten, begreep ik. Dus,
0: ja. Hij verheugt zich op de nacht. Ook met regen. Hij vindt alle omstandigheden mooi. Maar dat vindt ook de Tom Coronel leuk. Hè? En dat vindt ook een Max Jansen en een mooie Schuring leuk. En ook een Jerry Vermeulen. Dus jongens, laat het zo zeggen. Iedereen kan de 24 uur winnen als je in die SP9-klasse zit. Iedereen.
1: Nou, ik zou zeggen, je never kent el, toch?
0: Maar dat net nog even gezien. Ik weet niet of jij het gezien hebt, denk ik niet. Maar Max ging echt net serieus echt af, hè, door het gras heen.
1: Oh?
0: Hij is gewaarschuwd. Laten we het zo zeggen.
1: En er was een valse start voor die op de eerste plek lag.
0: Dat ging ook niet helemaal goed. Dus die kreeg gelijk een lekker band. Dus dat was ook niet helemaal zo goed.
1: Hey.
0: Dus, ja.
1: Nou ja.
0: Ja. We hebben wat... het is een hele lange wedstrijd. En ik ben heel benieuwd. En ik weet niet of ik de hele nacht ga kijken. Maar jongens, alleen al het feestje eromheen is prachtig.
1: Zeker weten. Nou, volgende week zijn wij er weer gewoon, toch, Grendel?
0: Absoluut. Kom,
1: oké, tot dan. Een heel mooi weekend, hè. Dankjewel, hè.
0: Hoi. Drink ze straks, hè. Drink ze.
1: Ja, uiteraard. Op SV Zandvoort. Hoi. Hoi.

kwam weer even uit mijn platenkoffer. Lekker hoor, de muziek van uiteraard de Magic Touch van Midnight Star. Loose Hands. Ja, hoe kom ik nou Midnight Star? Nou goed, gaat lekker in ieder geval Max Verstappen druk onderweg. Daar op het circuit van de Groene Hel, zoals dat genoemd wordt. Dat komt door een naamgeving van Jackie Stewart uit de jaren 60. Hij noemde dat circuit de Groene Hel en dat is een beetje blijven hangen. Nou, ze rijden 24 uur, dat betekent de finish om 3 uur morgenmiddag. En allemaal live te volgen uiteraard op de tv-kanalen van Viaplay. Dan gaan we een lekkere plaat draaien en die gaat over Zandvoort in de zomer. Moet ik die ook wel kunnen vinden? Ja, hier hebben we hem. Zandvoort in de zomer. Gebracht door Keten. En hier is inderdaad de nieuwe single Zandvoort in de zomer. Keten live op ZFM.

is hij mooi of mooi? Ja, toch? Keten hoorde je met Zandvoort in de zomer. Wij draaien hem als een van de eerste hier op de Zandvoortse radio. En dan hoort hij natuurlijk ook gewoon, hè? Zandvoort in de zomer. 1975, toen ging het heel goed voor Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival. Wij wonnen zelfs daar in Stockholm en dat deden we met die hele bekende platen. Die ook later nog leuk is om te draaien van Teaching en Dingedong.

tot de boel, maar ja, 75 deden we dat niet. En er won Tietje in, uiteraard, met Ding Dong. De Zuiderburen wens ik heel veel succes vanavond in de finale. Bij 1 tegen die 25 landen die meedoen.

geen stem meer heb. Maar goed. Je hoorde, don't stop the music. Doen we zeker niet. Na 5 uur veel meer lekkere muziek hier bij de Zandvoortse Radio. En ik zou zeggen tot volgende week voor een nieuwe Zandvoortse Radio.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel korte files, zo aan het begin van de middag in de regio Noord-Holland. Iets meer vertraging heb je op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 10 minuten bij Utrecht Centrum. Kwartier vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En ook een kwartier vertraging op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk. Bij de Beatrixbrug 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Het weer vanavond opklaringen en vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file nog in onze regio. De files met de meeste vertraging vinden we nog op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. 7 kilometer met een kwartier op onthoud. Kwartier vertraging heb je ook op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht tot aan knooppunt Ouderijn. Nog eens 4 kilometer file. Dan de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk bij de Kogerpolderbrug. 4 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

dus eigenlijk een opgenomen uur is. Maar op een of andere manier heeft het systeem dat dus niet helemaal in de gaten gehad. Dus daarom doe ik nu even een ingreep. Geen Kiwi Club, maar wel gewoon het non-stop verhaal. Daar ben ik even nog mee bezig, want om 8 uur start ik echt. Clockwork van The Cosmic Carnival. En de volgende is The Pact of Steel van Summerhouse.

0: download.
1: Ja, dat was hem dus. Deze Anna. We hebben hem eventjes weggedraaid. Want ik ga het vanaf nu even gewoon overnemen. En dat doen we. Want ja, de eerste uur zit erop. Ik had het eigenlijk van tevoren had ik dit helemaal voorgeproduceerd. Omdat ik bezig ben geweest in het Zandvoortmuseum. En dat had alles te maken met Festival Vloed. Dat ook een beetje, nou, ik zal het niet zeggen, helemaal in het teken staat van de Alternative FM wat hierna komt. Want ja, van 8 tot 10 is er gewoon live een uitzending, want anders hoor je mij niet. Maar ik had toch nogthans aangekondigd dat ik hier een herhaling zou doen van de Kiwi Club. Dat is dus niet gebeurd. Dat spijt mij. Dus dan ga ik dat uiteraard herstellen op de website. Dus dan weet iedereen, hey, op de Alternative FM wordt maandag dat uur wat ik heb opgenomen, wordt nog een keer herhaald. Maar ja, dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Want het is een beetje een herhaling van zetten. Maar goed, we doen het toch. En dat is dan het uur wat je normaal gesproken zou moeten horen. Dus dat ga je vanaf de website komende maandag terug horen. Dus, en de herhaling van dit, wat je net hebt gehoord het afgelopen uur, dat is dan gewoon voor de radio. Des radio's dus. En we hebben nog iets wat we voorafstukken. Want ik bedoel, vorige week heb ik hem al laten horen. Een nummer van Wave Zero staat op het titeloze album, eigenlijk het gelijknamige album van Wave Zero 2009. En dat is dit nummer, She Loves Me. En daar sluiten we dit eerste uur gewoon even mee af.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker €67.000 aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

Het is inmiddels al het tweede uur van Alternative FM. Ja, het non-stop uur ging grandioos de mist in. En dat dan een opgenomen uur, wat ik had in elkaar geschroefd. Maar op een of andere manier is dat het in het systeem niet helemaal goed terechtgekomen. The Sign of Leo, dat was de aftrap van uur nummer 2 van deze Alternative FM op 14 mei. Heeft een reden waarom ik het de eerste uur er niet was. En dat had te maken met Festivalvloed. Want ik werd gevraagd of ik tussen 5 en 7... Ja, ik kan niet van daaruit, van het Zandvoort Museum. Dan moet ik echt... Nou, dan moet ik een soort van wereldsprinter zijn van die plek om hier te komen. Dat gaat hem nooit lukken. Dus daarom had ik eventjes een uur ingebouwd. En dat is totaal de mist ingegaan. The Sign of Leo die trapte dus dit tweede uur af met Tell Me. Opvallend aan dit nummer is dat hij niet nergens meer terug te vinden is op streamingsdiensten. Dus daar zal ik Martin Irigeris even over vragen. En over The Sign of Leo gesproken. Die jongens, eigenlijk is het alleen Martin Irigeris zelf. Die is bezig om een, volgens mij een EP of een album, daar wil ik even vanaf zijn. En dat zou een deze dagen uit moeten komen. Dus dat was de reden waarom ik ermee mee begon. Nou, wat hebben we allemaal in dit uur? Wij gaan straks praten met Bent Langerak. Want hij is van het duo Dingel en Bert. Bent. Ik kom er bijna niet uit. Dingel en Bent. En die gaan morgen, of het beter gezegd, die hebben vandaag een single uitgebracht. En daar gaan we over hebben. En ook die vorige single die ze al eerder hebben uitgebracht, die ga je ook horen. Dat is voorafgaand aan het gesprek. Want die hebben we bijna gemist. Nou, de reden waarom ik er niet was, dat had te maken dat er iets was in het Zandvoort Museum. En de mensen die daar waren, de videoopnames, die komen op YouTube binnenkort online. Dus dat is één ding. Dat waren Bieke, Sterre, Weldering en Mesius. Dus die ga je ook in dit uur horen. Maar eerst nog even het stevige werk. Dus Hunk met Blanc.

En dat was nu nog een keer Niels Buis met The Professional. En dat gaat ook een opvolging krijgen. Want Niels is alweer bezig met de nieuwe single. Runaway, die komt als het goed is tussen nu en 1 of 2 weken uit. Dat wil ik even verrast zijn, want hij heeft hem aangekondigd op de sociale media. Dus betekent dus dat er meer werk van deze Volendammer aan zit te komen. Daarvoor hoorde je Hunk met Blond en Joan de Bruinkops was samen met Vic Hament een van de mensen die gisteravond gespot zijn tijdens het feestje van Rodon Cerise, want die had haar eerste headline optreden, maar er was ook nog iets anders. Het was ook nog haar afstudeeropdracht. Het is privé, maar ik zeg het toch, Rodon Cerise is met vlag en wimpel geslaagd. Dus dat was dan weer de andere kant van het verhaal. Dus het was ook nog een gelukkig avond voor Rosa Graal. Want dat is degene die achter Rodon Cerise schuil gaat. En een van de nummers die zij gisteren liet horen, dat was dit nummer, God May Forgive You.

hij was dus een van de bespelers die ik vanmiddag en aan het begin van deze avond ben tegengekomen in het Zandvoortmuseum, waardoor wij als platform hier in Zandvoort

We ook een bijdrage hebben geleverd voor Festival Vloed. Wat dit weekend aan de gang is, duurt tot en met zaterdag, geloof ik. En er is nog iets anders, Wereldse Smaken. En ik heb me laten vertellen dat de twee evenementen of festivals, dat die elkaar aanvullen. Dus het is wel heel erg mooi geregeld dat dat toevallig in dit hemelvaartweekend is. En tussen de buien door is het gewoon droog weer en is het gewoon hartstikke mooi. Daarvoor hoorde je Rodon Series en God May Forgive You. We gaan zo dadelijk al proberen te praten met Dingel en Bent. En dan met Bent Langerak, want daar heb ik de afspraak mee gemaakt. Maar voordat het zover is, ga ik eerst nog aan een van de mensen die meedoen in deze Festival Vloed. En die gaat de muzikale omlijsting van de avondroute verzorgen. Dat doet zij vanavond met compleet met Bent. Alleen Jette Alink is er niet bij, maar voor de rest is iedereen compleet. En dan heb ik het over Koos en die is bij ons geweest. En dit is het nummer, het eigen opname van februari 2025 en Not That Deep.

En dit was de uitvoering met Eline en Jet. Ja, want die zaten er toen bij. De viool van Eline Heemskerk en Jet Haling op de piano. Dus. En die twee, die vormen samen ook nog een duo. En daar zijn we mee bezig om die hier naar de studio te halen. Dat zal dan ergens waarschijnlijk in juli gaan worden. Want Jet is nog bezig met een opleiding ergens in Gent. Dat heb ik gisteren gehoord van Eline. Want die was er ook bij het feestje van Rodon Series. Dus daarom weet ik dat. En daar zijn we dus mee bezig. Not That Deep van Koos. En ik weet dat er ook nog een andere uitvoering is. En die heeft ze gedaan met Tinko Bollendijk. Dat is ook een onderdeel van de band. En die klonk weer iets anders. Daar zat de viool van Eline namelijk niet in. En die merkte ik toch wel een beetje dat er niet in zat. Maar goed, smaken verschillen. En de uitvoeringen zijn ook divers. Dat mag de pret niet drukken. We gaan zo dadelijk even met Bent Langerak praten. Want hij is van Dingel en Bent. Ik heb net even een... ja, ze zitten er klaar voor. Dus dat gaat helemaal goed komen. En de eerste single die ze al dit jaar hebben uitgebracht, die hebben we even gemist. En bovendien, die is niet te vinden op de streamingsdiensten. Dat is ook heel apart. Dus daar ga ik wel even een vraag over stellen. Dat is op Bandcamp, want daar kun je die single wel vinden. En dat is de single Never Stops.

0: dat was Dingel en Band met Never Stops. En we hebben ze ook alle twee aan de telefoon. Zowel Diederik Ingel als Bent Langerak. Heren, goedenavond.
1: Goedenavond,
0: ja. Ja, ja, ja. Want ik zei net tegen Bent al van hoe lang is het alweer geleden? Maar Bent, dat weet jij wel beter dan ik. Want ik denk, nou, het is 2023, maar jij zegt het is nog langer geleden.
1: Ik dacht dat het 2022 was.
0: Ja. Ja, ja. Weet je ook nog waar het over ging? Want het was iets met jouw eigen materiaal, geloof ik nog.
1: Ja, oh ja, dat was met Ben met een T.
0: Ja, ja.
1: En daar hebben we verschillende singles uitgebracht. Dus één was Tom Houdt van Koken.
0: Ja, ja, dan weet ik het weer. Ja, inderdaad.
1: Ja, Tom Houdt van Koken. En Sam, ik weet niet of, of wij het ook daarover hebben.
0: Nee, nee, maar we gaan het nu gewoon even fijn over Dingel en Band hebben. Want ja, jullie zijn weer terug, heb ik begrepen. Want dat is ook, ook dat is een tijdje geleden, denk ik. Want Diederik, hoe lang is dat al weer geleden dat jullie samen nog iets hebben uitgebracht?
1: Nou ja, 3 weken geleden dus.
0: Ja, dat is... Ja, ja, Never Stops. Maar je, daar hadden jullie mij niet over geïnformeerd. Maar ik bedoel daarvoor nog. Voor de Never Stops.
1: Wide Open, ik denk dat dat 2 jaar geleden is.
0: Ja, zie je. Ja.
1: Ja. Maar we hebben niet stilgezet, ja.
0: Nee, nee, nee. Want, allereerst... Wat voor muziek maken jullie? Want Band heeft wel Nederlandstalig... maar jullie met z'n tweeën maken Engelstalig werk.
1: Zeker, ja, dat klopt. Nou ja, je hebt net al een voorproefje gehad.
0: Ja.
1: En ik denk dat maakt het ook heel leuk, want zodra wij samen zijn, dan maak ik ook andere muziek en andere keuze. Want dan merk ik een beetje wat bij hem werkt.
0: Uh-huh.
1: En toch vaak de opzetjes beginnen meestal bij Diederik, de opzetjes voor de songs. En daar zit toch, ja, kun je niet ontkennen, zit vaak toch ook wel een portie Beatles in.
0: Uh-huh. Dat hoor ik hier ook in deze dus terug.
1: Ja, daar ben ik zelf ook wel gek van. Maar waar klinkt het naar? Ja, toch wel, ik zou zeggen, een beetje invloeden van eind jaren 60 pop.
0: Ja.
1: Maar voor de rest zeker niet puristisch. Er zit er altijd wel een gekke wending in.
0: Ja. Als ik zeg alternatief, dat is één ding. Maar ja, jullie hebben wel een voorliefde voor alles wat met de late jaren 60 te maken heeft. Dat heb ik nu al wel even te...
1: Zeker. Nou ja, ja, alternatief is inderdaad ook zo'n... Dat is inderdaad, klopt eigenlijk wel, maar ik merk dat... Zelf zien we dat niet zo heel erg, maar dat hoor ik dan inderdaad vaak van anders. Van, oh ja, best wel alternatief. Maar voor mij, ja, voor mij, of ik denk misschien ook voor ons, ja, klinkt het best normaal. Maar misschien is dat ligt waarschijnlijk ook een beetje aan ons.
0: Aan jullie zelf.
1: Maar het is niet super mainstream of zo gelikt, dus dat zeker niet.
0: Nee. Willen jullie er ook iets mee? Dat is de vraag aan Diederik. Uiteindelijk. Optredens of wat dan ook?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, Jaap. Dat heb ik heel lang geleden een tijd gedaan met een band.
0: Ja.
2: En dat vond ik leuk voor 6, 7 jaar, maar ik hoef niet meer zo nodig 1, 2, 3 in busjes te stappen en 's morgens om 6 uur thuis te komen.
0: Met een band, zeg je? Maar die zit naast je, toch?
2: Nou, dat is een andere band. Ja,
0: kijk. Dat is even een beetje een flauwe voortgraf er even tussendoor.
2: Nee.
0: Ja,
2: die moest even. Maar die moest even.
0: Ja, maar...
2: Ik vind eigenlijk nu gewoon het creëren, het componeren, het opnemen samen met band en dan uitbrengen, puur als studio, muzikanten, op het moment het leukste en het meest interessant.
0: Ja.
2: Dat we gewoon de ruimte en de tijd nemen om dingen te doen, te ontdekken, te experimenteren. En het is een grote variëteit aan songs die er nog aan zit te komen.
0: Ja, want Never Stops, dat is weer na lange tijd weer het stilzwijgen verbreken. Ja. Dan ook nog die vraag, want jullie singles die zijn niet op streamingsdienst Spotify te vinden. Wat is daar de achterliggende reden van?
1: Ja, klopt. Nou... Dat komt eigenlijk omdat nou ja, onze muziek, daar stoppen we heel veel hart en ziel in. En we genieten ook heel veel van andere mensen hun muziek. En we merken dat, ja, die verbinding raak je soms een beetje kwijt als je het in de grote vijver op Spotify gooit. Ja. Zeker vandaag de dag. Dus dan moet je dat of echt super serieus promoten.
3: Ja.
1: Of het is weer een doel om gigs te krijgen, wat dus voor ons niet zo interessant is.
3: Ja.
1: En dat is, ja, is gewoon niet meer zo. En in het beste geval, als het goed gaat, dan zie je dan een paar nummertjes en dan kun je denken, nou, die heeft het goed gedaan. Maar op de platform Bandcamp, daar, weet je, er zitten misschien iets minder mensen, maar dan kunnen in ieder geval de mensen die we daar naartoe leiden, iedereen kan het gewoon luisteren. En als je het leuk vindt, kan je het kopen. En ik denk ook dat je daarmee een sterkere binding krijgt. Zeker als ik ook weer denk nog aan de tijd dat ik vooral veel cd's kocht.
3: Mm-hmm.
1: Weet je, dan vond ik iets tof, maar misschien niet alle nummers direct. Maar na een tijdje was ik van, oh ja, dan vond ik misschien het nummer waardoor ik het album kocht, sla ik over, maar blijf ik juist hangen voor de rest. Dus dat is een beetje de reden om soort van zelf iets meer verbinding met de fans te krijgen. En ook de fans dat te gunnen, als het ware. Ja,
0: ja. Maar het is nog steeds, het is nog niet het laatste wat van jullie te horen en te zien krijgen. Want...
1: Ja, zeker niet. Ja, we hebben nu dus ook de reden dat eigenlijk zo'n lange gap in heeft gezeten. Dus ook omdat wij erkennen onze sterktes en zwaktes. En marketing is dat niet per se. Dus toen dachten we, weet je wat, laten we ons echt focussen. En gewoon lekker alles afmaken.
3: Mm.
1: En dan hoeven we ons daar niet op te focussen. Of dan kunnen we ons gewoon direct op het promoten focussen. Want als we samen zijn, dan gaan we natuurlijk altijd liever muziek maken dan over social media praten.
3: Ja.
1: Dus er komt dus een album aan heel binnenkort.
3: Ja.
1: 7 juni komt die uit.
3: Ja.
1: En daarop komen onder andere Never Stops, die je net hebt gehoord. En natuurlijk ook de volgende single, die staan daarop. Samen met nog 10 andere nummers.
3: Ja.
1: Dus
0: jullie zijn wel aardig bezig geweest. Dan de vraag aan Diederik weer. Wat heb jij met J.J. Cale?
2: Ja, wie niet, zou ik zeggen. Als je muzikant bent, moet je bijna wat met J.J. Cale hebben.
3: Mm-hmm.
2: Dat is natuurlijk een van de muzikanten die voorbij komen. Die je op een gegeven moment hoort en denkt van, wauw. Gewoon de hele sfeer van zijn muziek. Zijn manier van spelen, zijn sound, het heeft altijd een groove.
1: Ja, die groove.
2: Die groove is altijd goed bij hem en ik hou gewoon van dat soort muziek.
3: Ja.
2: Zoals hij dat op kon.
0: Ja, en is Love Life dan een soortement van hommage ode, hoe moet ik het zien?
2: De oorsprong was eerlijk gezegd heel anders, Jaap. Want ik kom natuurlijk wel eens bij binnen met ideeën voor een nummer.
3: Ja.
2: En dan ga je zitten. En dan komt Ben natuurlijk, als de wieden gaan, dan komt hij erbij. En denkt, ja, maar we kunnen ook dit en we kunnen ook dat eventueel.
3: Ja.
2: Het was eigenlijk, in het beginsel was het idee, was het echt wel echt een beetje een rockachtig nummer puur. Down, down, down, down, down, down. En toen ging ik het hier akoestisch spelen en toen veranderde de sfeer heel erg ineens richting J.J. Cale.
1: Ja, ik weet namelijk dat toen dat gebeurde, ik weet dat ik me heel erg moest inhouden, want je was dat inderdaad aan het spelen. En zoals ik dat net uitgelegd, meestal dan komt Diederik met de beginnetjes van de song en dan ben ik meer betrokken bij de precieze productie ervan. Nou, we doen het wel altijd samen, maar ik ben dan net iets meer van de knoppies. En dan... hij speelde iets en er zat iets in die akkoorden en manier waarop ik dat speelde, dat ik dacht van ja, dat zou echt heel lekker met zo'n J.J. Cale groove zijn. Maar ik wilde dat nog niet verklappen als het ware, want dan ga je dat ook horen. Dus ik dacht, ik zeg van, oh, wat nou als ze dit tempo doen? En dan had ik even snel een beat geprogrammeerd als, misschien juist wat milder zingen. En toen we eenmaal bezig waren, ik weet niet hoe lang het nou duurde voordat je overtuigd was, maar ik dacht ik wilde dat eerst even proberen. Ja, dus in die zin meer een muziek, ja, gewoon een sound ode aan J.J. Cale dan misschien per se
2: hoe het geschreven is, maar dat was niet het uitgangspunt.
1: Nee, ja. Maar dat is zo gegroeid en bent dus heel slim om mij een andere weg in te laten slaan.
0: Ja, waar gaat het over, heren, dat nummer?
2: Nou, Love Life, ik bedoel, de titel klinkt natuurlijk heel lieflijk. En de tekst begint eigenlijk wat deprimerend, moet je zeggen.
0: Mm.
2: Maar het laat wel, nou ja, het leven heeft altijd meerdere kanten. Het is niet alleen maar leuk, je hebt ook je dieptepunten. Die maken net zoveel deel uit, waardoor je gaat beseffen dat je eigenlijk van het leven moet houden.
0: Dan gaan we... Ja?
2: You only got one, sir.
0: Ja? Nee, maar wat... maak even je zin af.
2: Ja, maar dat is gewoon op een gegeven moment... Ja, je bent net een soort etappefietser. Ik voel me net een wielrenner. Berg je op, berg je af. En ik denk dat uiteindelijk voor de meeste mensen geldt.
0: Dan gaan we hem nu even laten horen. De nieuwe single van de heren Dingel en Bent. En dat nummer dat heet Love Life.

En dat was... En dan moet ik eventjes nadenken. Gina was dat met Point of View. En dat komt van Crossing the Lines, heet dat, de EP. Daar heb ik nog niks over geschreven, maar dat moet nog wel gaan gebeuren. Dan aandacht voor het volgende. Want er is al een tijdje dat ik bezig ben om de muziek van Waves Zero weer onder de aandacht te brengen. Maar er is nog iets bijgekomen. En vandaag heb ik toch het zover voor elkaar gekregen dat Tim Hamaker, moet ik zeggen, dat is degene die ook iets gedaan heeft. Want hij heeft het nummer Golven gemaakt. En dat heeft ook te maken met zijn herinnering aan Tom Gaasbeek. Hij was ontroerd door de vele mooie verhalen over hem en de liefde voor hem. Niet alles wat hij wilde kon en lukte, maar alles wat hij ondernam, deed hij met toewijding. En dat maakte tot hem wie hij was. En daarbij moest ik ook terugdenken aan onze tijd. Tot zover de woorden van Tim Hamaker. En hij heeft ook wel degelijk iets met Tom Gaasbeek te maken. Want, zo zegt hij, want ons leven begon bijna hetzelfde als vroeggeboren couveuse baby's. Daar heeft het mee te maken. Nou, het liedje wat hij geschreven heeft en gemaakt, dat is nu nog een demo-versie. Maar het is wel de bedoeling dat hij het levenslicht gaat zien. En dit is het nummer wat het uiteindelijk is geworden. Het nummer dat heet Golven.

0: tuinen.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
3: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
2: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

Naast het nummer van Alaska Never Cry Wolf plaats ik deze ook in de Alternative FM klassiekers Wave Zero en Secure the Shadow. Want dit nummer hebben we zelfs nog in onze begintijdperk gedraaid van het programma. We begonnen ergens in 2008. En we begonnen echt pas met bandjes te bemoeien toen we in het jaargang 2009-2010 de Rob Agda-woord in het vizier kregen. En wie zaten erin? Wave Zero. En toen hadden ze net dat album uitgebracht waar dit op stond. En toen hebben we hem zeker meerdere malen laten horen. Toen al. En toen zaten we nog in de studio op het Gasthuisplein. En ze waren ook nog eens de huisband van de bakkerij in Castricum, heb ik me laten vertellen. Want er is één iemand die ook betrokken is bij het Uit Je Bak Festival. Dat is toch inmiddels toch wel een kleine makker van mij geworden. Dat is Sander Zwikker. En gisteravond, ook hij was aanwezig bij dat hele verhaal van Rodos Ries. En wij stonden daar nog even over te praten. Over het werk wat Tom Gaasbeek met de band heeft achtergelaten. En wij stelden vast dat Secure the Shadow toch tot een van de beste nummers is die van Wave Zero afkomstig is. En al is het dan van de hand van Tom Gaasbeek geweest. Dus deze alternatieve FM-klassieker wordt er gewoon afgepoetst. Of zeg ik, opgepoetst en afgestoft. En opnieuw gewoon in de markt gezet, om het dan maar even zo te zeggen. Want ja, dat nummer dat hoort gewoon nog steeds in de underground scene gehoord te worden. En dat is de reden waarom die nu al voor, volgens mij, de vierde week, waarmee we de derde uur mee beginnen. Dus dat is de reden waarom ik hem nog een keer draai. Ja, en misschien zal ik hem volgende week nog een keer draaien. Het zal gerust nog wel een keer voorbij gaan komen. Net als bijvoorbeeld Alaska en Never Cry Wolf. Want wie zal het zeggen dat ik straks met dit fijne uur daarmee ga afsluiten. Ja, zo is het dan toch ook maar weer. We gaan nog even een schepje erbovenop doen. Want dit komt weer uit eigen dorp. De krokodillentranen van Wendy Moore.

zo ga je van het meest stevige weer een beetje terug. Hoewel hier dat toch het dynamische element wel degelijk erin terug te horen is. In het nummer van Wolfgang met Wishful Way, dat is onze eigen uitvoering. Die heeft bijna 7 minuten geduurd. 6,5. Dan is dat een beetje de echte tijd die ervoor staat. En deze Wolfgang, die is net als Wendy Moore, hier de voorwoorden te zien in de popronde van 2026. Dit najaar kun je ze dus zien op verschillende plaatsen. Of dat nou Den Bosch is, Zwolle, Groningen, Nijmegen, noem ze maar op. Alkmaar, Leiden, je kan het zo gek niet bedenken. Ik geloof zelfs ook in Woerden, daar hebben ze er ook nog een. En daar zou ik dus ook nog deze mensen dus aan kunnen treffen. Goed, we gaan verder. En dat is weer dichter bij huis, want die heb ik vanmiddag nog gesproken. Tussen 5 en 7 was zij te gast in het Zandvoort Museum. En toen speelde zij ook dit nummer. Sterrenweldering en Sundown.

We gaan er een samenvatting van maken van alles wat wij gedaan hebben tussen 5 en 7 in het Zandvoort Museum vandaag. Wat een aanvulling is, of beter gezegd misschien eigenlijk ook een onderdeel van Festival Vloed, wat dit weekend aan de gang is, samen met Wereldse Smaken, want dat is er ook bij, maar de Wereldse Smaken is meer entertainment. En voor de echte kunstliefhebber moet je dus naar Festival Vloed gaan. En ik kan je vertellen,

zeker er drie, staat er één in de line-up. En dat is Koos. En die is bij ons geweest in februari 2025. En die speelt morgen ook. Moet je maar meedoen met de avondroute. Want dan kom je er langs. En dan zal ze daar wat gaan laten horen. En ik mag er morgen bij zijn. Dus dat is dan morgen. Maar zo dadelijk gaan we praten met Donja Meijnen. Want haar nieuwe EP, haar debuut EP, is binnenkort echt een feit. Dat is morgen. En daar gaan we met erover praten. Eerst een van de singles die op dat op die EP staat. Dat is Next Big Thing.

0: zijn de geselecteerden bekendgemaakt voor de popronde van 2026. En deze zat in de popronde van 2025. Dus dat is nog maar kort geleden. En de persoon in kwestie van Wabi Sabi, die hangt aan de telefoon. Dat is Donja Meijne. Goedenavond.
1: Hoi.
0: Hoi. Ja, want jij bent een voormalig popronde geselecteerde geweest. En je hebt ook keurig netjes de uitnodiging gekregen van de selectiecommissie om toen ook mee te mogen doen. Hoe is je dat bevallen eigenlijk? Want sinds daarvoor heb ik alleen nog je even gesproken. Maar voor die pop...
1: Ja. Ja, het was. Ik heb een hele erge burn-out gehad aan het einde.
0: Ja, zie je nog bij te komen daarvan, of niet?
1: Nee, gelukkig is alles wel weer helemaal oké. Okay, maar het was me nogal wat.
0: Ja, ja want er staan hele grote dingen voor jou stapel. Want er zit een EP aan te komen. Een debuut-EP wel te verstaan.
1: Zeker.
0: Ja, hoe lang ben je ermee bezig geweest? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Ik ben er veel te lang mee bezig geweest. Ik ben er iets van 4 jaar mee bezig geweest.
0: Wat heb je nou gedaan in die 4 jaar? Zat je zelf in de weg of wat dan ook?
1: Nee. Ik denk dat ik... Ik vind het ook wel ergens mooi, want ik denk dat dit album ook een soort tijdcapsule is of zo. Van mijn proces, die 4 jaar terug, 5 jaar terug, zeg maar.
0: Ja.
1: Want het proces ging heel organisch en langzaam. En eerst had ik helemaal niet het idee dat ik een EP wilde maken. Maar toen had ik zo een soort mooie rode draad door een aantal songs. En ik dacht, nou, misschien is het toch wel nice. En ik vind het wel heel leuk dat je daarin ook een soort van mijn groei in kan terugzien. Want mijn focus track, die we zo gaan luisteren, is de laatste die ik heb gemaakt.
0: Ja.
1: En de opener van het EP.
0: Oh, dat is gelijk ook het openingsnummer van de EP die je gaat... die gaan we straks wel horen. Ik zei het net gekscherend, heb je jezelf in de weg gezeten. Maar heeft dat ook iets te maken met een bepaalde vorm van perfectionisme bij muzikanten? Want ik heb het wel eens vaker gehoord dat nog wel eens de kop op wil steken.
1: Nou, ja, tuurlijk. Ik heb ook mijn eigen gezonde dosis perfectionisme, ondanks dat ik Wabi Sabi heet.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ik heel erg heb genoten van het proces, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik wilde gewoon heel erg het proces vangen in het eindresultaat. En ik denk dat dat heel erg is gelukt. En gewoon eindeloos lopen knutselen en nieuwe dingen erbij bedenken.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het daarom ook zo lang heeft geduurd.
0: Het klinkt zoiets in mijn oren als een dagje naar de speeltuin en dat eindeloos willen doen. En eigenlijk dat er helemaal geen einde aan moet komen als een dagje in de speeltuin. Zoiets.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ik kan me er iets bij voorstellen dat je dan op een gegeven moment denkt, ja, maar dit kan er ook bij. En vervolgens ben je weer enorm veel tijd weer kwijt aan datgene wat je er dan weer bij wil doen. Er zit iets van herkenning bij mij, wat dat er gaat. Ik heb het namelijk ook wel eens af en toe, hoor. Dat ik denk, nou, weet je, dit kan er ook nog wel bij in een stukje tekst dat ik dan aan het maken ben. En vervolgens ben ik, weer een half uur later ben ik nog bezig met het hele verhaal. Dus... Maar ja, het is een beetje herkenbaar wat jij ook schetst. Ja, maar uiteindelijk is het dan toch gekomen, dit hele verhaal.
1: Yes.
0: Heb je ook mensen om je heen gehad die dan op een gegeven moment de knopen voor je door aan het hakken zijn? Of moet ik het zien?
1: Ja, mijn producer at the time, Jasper Meurs, die nu ook in Honey I'm Home zit.
0: Ja.
1: Hij was mijn producer. We hebben samen een soort van de puntjes op de i gezet. En hij was wel uiteindelijk concreet van... Oké, we gaan nu een paar liedjes uitzoeken. Dat gaat op het EP komen. En we moeten hier toch even wat knippen. En we moeten daar wat knippen, zeg maar.
0: Hm.
1: Hij heeft er wel nog een beetje de cohesie in gebracht, inderdaad.
0: Ja. Jij doet je studie volgens mij in Utrecht. Of hebt gestudeerd in Utrecht?
1: Nee, in Amsterdam.
0: Toch in Amsterdam? Maar je komt uit Utrecht. Ja, zie je? Ben ik weer helemaal... ben ik weer. Maar wat heb je dan gedaan? Want dan is het een nieuwsgierige vraag van deze kant. Waar heb jij dan je opleiding gedaan? Je muzikale opleiding?
1: Nou, leuk. Leuke fun fact is dat ik eerst een jaartje op Artes op het conservatorium heb gezeten.
0: Ja.
1: In Enschede.
0: Ja.
1: En toen heb ik het tussenjaar genomen en nu zit ik in jaar 3 op het CVA Pop.
0: Conservatorium van Amsterdam, zowaar.
1: Yes, sir.
0: Ja,
1: yes.
0: Ja, dus dan kom jij ook wat ik zeg, de Hanne Brunnekreeft en de leden van Sumuta, denk ik, tegen.
1: Zeker weten.
0: Ja, ja, is dat ook zo dat je dan aan elkaar optrekt in zo'n opleiding?
1: Aan elkaar optrekt?
0: Ja, aan elkaar optrekken. Dus in de zin van dat je elkaar een beetje, ja, moet ik het zeggen, helpen in een bepaalde zin van het woord, zoiets?
1: Ja, ja, I guess so. Het netwerk is altijd wel heel fijn, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik vind het ook heel fijn dat er zitten zoveel getalenteerde, vette mensen op mijn school, dat je constant tegen jezelf zegt van, shit, ik moet ook. Hm. Weet je, ik moet ook meer mijn best doen. En dan wil je, het is echt, ja. Het is heel fijn en gezond om zo'n uitdagende omgeving ja. te hebben.
0: Ja, en is het ook zo dat je door deze opleiding ook dingen toepast in je muziek? Lijkt mij wel, denk ik.
1: Ja, wel minder dan ik dacht eigenlijk.
0: Ja. Oh, toch? Dus je hebt toch een beetje je eigen koers in dat...
1: ja,
0: dat
1: op... zeker. Ja. Ik ben notoriously eigenwijs.
0: Ja, zeggen docenten dat ook tegen je, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja, want dat vind ik ook zoiets. Nou, maar ja, ik bedoel, kijk, er zijn docenten en docenten. Want gisteren ben ik bij het verhaal van Rodon Cerise geweest. Maar ja, dat is een persoonlijkheid, vind ik. Maar goed, die docenten zagen dat ook. Is dat bij jou ook het geval? Zijn er ook docenten binnen de Conservatorium van Amsterdam die zeggen, nou, Wabi Sabi is toch iets waarvan we zeker over een aantal jaren nog wat gaan horen?
1: Ja, ja, ja, ja. Toevallig de vader van mijn toetsenist, die geeft les op school. En die is altijd heel enthousiast daarover. En zegt, nou, als jij op het podium staat, dan gebeurt er echt iets magisch. Vind ik super lief.
0: Ja, ja, maar je kan het ook helemaal gewoon zo'n avond ook zelf organiseren. Hè? Dat heb je gedaan in de Okkie, kan ik me nog herinneren. Dus...
1: Ja.
0: Ja, en dat heeft best wel even wat op je ingehakt. Maar goed, uiteindelijk ben je ook natuurlijk zelf bezig geweest. Die openingstrek, die gaan we nu zo langzamerhand een beetje klaarzetten. Ja. Waar gaat het over?
1: Het gaat over... Het is een beetje een paraplu van een hoop gevoelens waar ik op dat moment mee zat.
0: Huh?
1: Ik zat heel erg met... Met gewoon hele van trauma's en weet je, omgaan met verlies en tegelijkertijd soort van je sterk willen opstellen naar je omgeving.
0: Uh-huh.
1: Eigenlijk een soort masker opdoen van ik wil toch een beetje de heldin zijn en dat mensen nog steeds op mij kunnen bouwen ondanks dat het met mij niet zo goed gaat.
0: Ja. Dus dat is een beetje gewoon de inhoud en de strekking van Infinity.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: De allerlaatste vraag. Waar kunnen we Wabi Sabi vinden op het wereldwijde web?
1: Instagram, WhatsApp, dubbel B. Op Spotify, op alles eigenlijk. En TikTok ook WhatsApp.
0: Helemaal duidelijk. We gaan hem laten horen. Hier is Infinity van Wabi Sabi.

Nu we weten hoe het opgesteld moet worden in het Zandvoort Museum, smaakt het denk ik wel een beetje naar meer. Om wellicht wat meer van deze videoproducties te draaien. Want deze Bieke was vanmiddag te gasten daar bij het Zandvoort Museum. In het kader van het Festival Vloed. Wat hier in Zandvoort zich afspeelt. En waarom is dat? Dat is 200 jaar Zandvoort. Daar heeft het mee te maken. En ja, dan worden de verhalen verteld. En wat ik eigenlijk het meest mooie vond, is dat ik op het moment dat ik binnenkwam, dat zij er nog niet waren. Maar ze waren er wel, want ze hadden al hun spullen neergezet. En ik stond te wachten. En de rest van het spul had al een beetje alles klaargezet. Dan heb ik het over Marcus en over Leon. Want die doen dat. En ineens zie ik in mijn ooghoek bij het busstation, of beter gezegd de bushalte, waar de bus hier in Zandvoort centraal stopt. Dat is op het Louis-Davidsenstraat. Dat is in Zandvoort een beetje het middelpunt. Dus zag ik ze met z'n drieën aankomen zetten. Meisjes, Bieke en Sterre Weldering. En ze waren behoorlijk met elkaar in gesprek. Dus de verbinding werkt dan dus ook. En dat vond ik heel mooi om te zien. Maar dat ben ik dan weer. Over de verhalen, want daar gaat het over. Van wat is er allemaal gebeurd in die 200 jaar badplaats. We hebben nog iets wat heel recent eigenlijk is geweest. En dat is denk ik nu al, denk ik, 10 jaar geleden dat dat is gebeurd. Dat was het moment dat er een Zambiaanse meisje, of beter gezegd, ja, Zambiaans meisje, met een Duits gastgezin hier naar Zandvoort kwam. De zee inliep en dat zo geweldig vond. En op een gegeven moment tegen het Duitse gastgezin zei van, ik wil eigenlijk nog een keer. En dat was het meteen het fatale moment. Zij is nooit meer teruggekomen. En dat aangrijpende verhaal is gevat in een liedje. En dat liedje is uitgevoerd door Ruud Houweling hier uit dit dorp. Want Ruud woont inmiddels ook alweer meer dan 30 jaar in Zandvoort. En die heeft dat weten te vatten in Night Falls on the Town.

Een uiterst kwetsbaar liedje van Ayon met Straight Line. En Ayon komt oorspronkelijk uit Dedam. Haar moeder, die ken ik ook. En die woonde hier ooit in deze buurt, in deze contraille. Dus ja, en dan is het altijd leuk als je dan op een gegeven moment elkaar tegenkomt in de piers. En het daarover hebt. En er zitten een aantal mensen. Oh ja, is dat zo? Ja, want wij komen uit dezelfde streek. Dat is dan altijd wel weer grappig. Ja, daarvoor hoorde je natuurlijk Nightfalls on the Town. En daar ontkom je in dit weekend natuurlijk niet aan. Als je de verhalen wil vertellen van een badplaats. Of beter gezegd, van een plaats aan de zee. En dat is deze Nightfalls on the Town. Ik kan volgende week ook nog wel iets doen daarmee. En dat is een bewerking wat Fabiana Dammers heeft uitgevoerd. Maar dat doe ik volgende week wel. Nu, afsluiting met deze van de vrienden van Alaska. Want ik denk, ja, dat, ik heb het gezegd. En dan laat ik hem ook weer horen. Never Cry Wolf. Ik zeg tot volgende week. Dag!

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Hoi, dit is Jero van Once Mortals.
5: En ik ben Glenn en je luistert naar Play It Loud. Marcel is een goede vriend van de band en heeft ons veelvuldig support. We mochten bijvoorbeeld een keertje langskomen om te vertellen over onze achtergronden. En dat maakt Play It Loud zo leuk. Het is een totaalplaatje. De beste man doet het al ruim 5 jaar, dus felicitaties zijn aan de orde. Dus gefeliciteerd, Play It Loud.

0: which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams.
1: Je hoort het. Goedenavond, mede metalheads. En welkom bij Play It Loud. Mijn naam is Marcel van Kuik. En jullie luisteren alweer naar een nieuwe uitzending van Play It Loud Live. Het programma dat volledig is gewijd aan de band achter onze favoriete muziek. En met ons biografische interviews praat ik met muzikanten over hun band. Hun carrière, een nieuw album of EP-release. Duik ik dieper in de betekenis en achtergrond van hun muziek. En draai ik uiteraard ook indien mogelijk hun hele oeuvre of een grote selectie daarvan. En vanavond heb ik een mooie, goed gevulde uitzending voor je klaarstaan. In het eerste uur duiken we in de wereld van de Amsterdamse alternatieve metalband Gaxfire. Een band die invloeden haalt uit grootheden als de zojuist gedraaide Rage Against the Machine en Pantera. En in het tweede uur schuift niemand minder dan lichttechnicus Jasper van Zweden aan, die al meer dan 20 jaar het licht verzorgt bij metalshows in de N201 en Aalsmeer. En dat binnenkort ook weer doet tijdens Metal Assault. Maar first things first, bij mij in de studio dus aangeschoven vanavond, is de volledige band Gaxfire. Heren en dames, welkom bij Play It Loud. En leuk dat jullie over Gaxfire komen vertellen vanavond. Welkom.
2: Ja, hallo.
3: Hey.
1: leuk dat jullie vanavond hier zijn. Voor we echt met de vragen voor u gaan beginnen, lijkt me leuk om eerst even kort te beginnen met een voorstelrondje voor de luisteraars thuis die niet bekend zijn met jullie. En ik kan me voorstellen dat dat best wel wat mensen zijn. Ja. Wie zijn jullie en wat doen jullie zoal binnen de band?
2: Zullen we zo gaan? Of,
1: ja, doe maar met de klok mee.
2: Met de klok mee? Ik weet niet wat het dan...
1: Doe maar met jou beginnen.
2: Maar ja, maar met de klok mee is dan weer anders.
1: Ja, kapitie. Andersom. Geen
2: goed.
1: Woord.
2: Mijn naam is Six en ik doe zang bij Gaxfire. Ik ben de screaming vocalist.
1: Oké. Okay.
2: Ja, dat.
1: Dat, oké. Okay.
4: Hallo, ja, ik ben Christian en ik ben gitarist in de band. En ik doe ook wat backing vocals.
1: En backing vocals, alright, nice.
5: Ik ben Aaron, ik ben de bassist. En poging backing vocals.
1: Poging backing vocals. Ja. En tot slot.
6: Ik ben Yara en ik drum.
1: Jij drumt. Ja, mooi. Dank jullie wel. Hoe lang spelen jullie al in de band, even individueel?
2: Goh, we zijn in maart 2025 begonnen.
1: Oké. Okay. Ja.
2: En het komt voornamelijk omdat we samen ook op een muziekopleiding zitten in Amsterdam. Ja. En zo kennen we elkaar ook. Dus. Ja. Dus dat een beetje, in maart is ongeveer deze samenstelling een beetje zo gevormd.
1: Oké, okay, dus jullie kenden elkaar dus via de school?
2: Ja.
1: Oké, okay, allemaal dus ook?
2: Ja, allemaal. Ja, allemaal.
1: Oh, ja. Ah, ja. Oké, okay, en wat doen jullie qua studie of qua opleiding?
2: Een muziekopleiding.
1: Een muziekopleiding, ja.
2: Ja, we doen een muziekopleiding.
1: Oké. Okay.
2: Pact Plus, het is een artiestenopleiding eigenlijk. Uh-huh. En ja, dus daar leren we over... gewoon het artiest zijn, ook het business gedeelte. En we zijn in de... Want dan krijgen we samengestelde bandjes ook. Mm-hmm. Eens in de zoveel tijd. En toevallig waren dat Yara, Aaron en ik.
1: Okay.
2: En toen hadden we ons eerste nummer geschreven eigenlijk in die periode. Ja. En toen kwam Chris er later bij. En die heeft alles een beetje opgebeurd... En dat kwam, toen kwam echt een beetje de groove metal feel erin.
1: Ja, ja, ja. Jullie zijn uit, als grunge bandje begonnen, begreep ik? Of,
5: dat stond wel een beetje.
2: Ja, we zijn wel met een soort van grunge-achtig iets begonnen. Start, ja.
1: Ja, maar
5: dus het is daaruit gegroeid.
6: Een van de demo's die we straks gaan luisteren, dat is ons eerste nummer. Dus
1: okay.
6: Je kan horen dat het een beetje anders is geworden.
1: Ja, ja. En het tweede nummer heeft dan alweer wat meer groove metal invloeden dan.
2: Ja, dat was toevallig volgens mij het eerste nummer dat we echt met elkaar allemaal hadden geschreven.
1: Oh, okay.
6: Ja.
1: Ja.
6: Okay.
2: Het was, we hadden onze eigen partijen ook gewoon met onze respective instrumenten zo.
1: Okay.
2: Dan bedacht.
1: Ja. Alright. En wat maakt Gaxfire voor jullie persoonlijk zo bijzonder?
2: Zal ik beginnen?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Nou ja, ik ben zelf eigenlijk helemaal niet zo'n enorme ruige metal fan. Ik ben opgegroeid met dingen zoals Kiss en Motley Crue. Echt dat glam-achtige,
1: glam metal,
2: ja, 70s, 80s-achtige dingen.
1: Okay.
2: Dus, ja, en ik vond het daarvoor vond ik het ook helemaal niet zo tof. Ik had niet zoveel met Pantera of zo.
1: Nee.
2: Maar toen ontmoette ik deze mensen. En, ja, eigenlijk door Gaxfire ben ik het wel heel erg gaan waarderen. En
1: toch wel.
2: Ben ik het wel heel leuk gaan vinden om het ook te maken.
1: Ja. Dus ja. Waren de grunge-invloeden waar jullie aanvankelijk mee begonnen ook echt jouw deel, zeg maar, van de band?
2: Ja,
1: of komt dat van iemand
2: dat
1: anders uit?
2: Komt wel vooral van de bassist, van Aaron. Dat is wel, daar komt de grungy feel komt daar wel echt vandaan.
1: Okay.
2: Bij mij was het meer nog ja, een beetje de rejection van... Ik wil eigenlijk geen harde metal maken, maar Dus dan werd het een soort van grunge feel inderdaad.
1: Ja, precies. Dus daar voelde jij je wel prettiger bij eigenlijk.
2: Ja, inderdaad. Okay. Ik wist toch niet precies hoe ik dat haar hele ruige moest doen. Dus
1: nee.
2: Okay. Toen bleef het daarbij.
1: Ja. En jij, Christian?
4: Ja, ik ben dus opgegroeid met Metallica en Megadeth en alle Slayer en zo. Mm-hmm. En dat soort bands.
1: Echt old school trash.
4: Ja, echt toen ik begon met gitaar spelen. Mm-hmm. En dus ik wou altijd in een metal band spelen.
1: Ja.
4: En ik had nooit zeg maar de juiste mens gevonden tot ik zeg maar op die opleiding kwam. Uh-huh. Want om toe te voegen aan het verhaal hiervoor. Mm-hmm. Ik zou hun drie hadden dus een nummer gemaakt. En dan aan het eind van elke periode moeten ze die presenteren.
1: Ja.
4: En toen zat ik daarbij, ik zat te luisteren was van holy shit, dit is echt geweldig. Ik hoor hier aan meedoen.
1: Ja.
4: Dit moet echt een ding worden. En daaruit wou ik dus Gags bij beginnen.
1: Ja. Dus jij bent echt de founder, zeg maar.
4: Ik ben niet de founder.
1: Nee?
4: Dat,
1: nee,
4: dat is Aaron, dat is mijn
1: Aaron, ja.
4: Maar samen.
1: Co-founder, zeg maar. Ja, okay.
4: Dat kan je zien.
2: De founding fathers.
1: Ja, precies. Ja. Two founding fathers. En jij dan, ja. Aaron?
5: Ik ben niet echt opgegroeid met metal, maar toen ik denk naar de middelbare ging, toen leerde ik ook bas spelen. Dat was vooral, het was van, oh, dit nummer vind ik echt heel cool. Dus From the Beltles van Metallica vond ik echt gewoon geweldig.
1: Yeah.
5: En toen ben ik gewoon uitgebreid naar gewoon alles. Dus ik vind echt alles cool.
1: Ja.
5: En toen ging ik naar die opleiding. En toen ging ik van, oh, ik kan het nu ook gewoon maken met mensen. Ja. Eerst deed ik gewoon zelf, maar nu kon ik met mensen doen.
1: In samenstellingen.
5: Ja, dat vind ik wel.
1: Een uitwerk, ja.
5: Ja.
1: Dus toen begon, had je al een droom om een band te beginnen ook echt?
5: Zeker, ja. Ja? En toen hoorde ik van, oh, hij wil ook in een band zitten. Dus Christian wil ook in een metal band zitten. Van, oh, dat doen we.
1: Ja.
5: En toen is dat dit ontstaan.
1: Oké. Okay. En hoe oud of hoe jong was je toen je bas leerde spelen?
5: Ik denk 13.
1: En je bent nu?
5: 18.
1: 18, okay. Dus al 5 jaar.
5: Nee, laat maar. Ik was 11.
1: 11, nog jonger. Dus je was er vroeg bij. En voor jullie trouwens, waren jullie vroeg actief met instrumenten? Nou, jij zinger dan, maar ja, in jouw geval gitaar.
4: Ja, ja, ik was denk ik 12 ongeveer toen ik begon.
1: Ja, ook jong dus.
4: Ik herinner me mijn eerste optreden. Toen wou ik voor het eind van de basisschool. Mm-hmm. Dan moeten we een optreden doen voor iedereen. En dan kan je gewoon wat leuks doen.
1: Ja.
4: En ik dacht dus van, ja, ik ga even gitaar leren in een maand.
1: Ja.
4: Dus ik had een hele goedkope akoestische gitaar.
1: Mm-hmm.
4: En toen ging ik het Mario-nummer. Dat ging ik performen voor mijn klas. Klonk helemaal niks naar. Maar dat is wel hoe ik ben begonnen.
1: Oké, okay. Dat was je allereerste muzikale input. Oké. Okay. En voor jou, Sik, het zingen?
2: Het is eigenlijk, ja, het is moeilijk om te zeggen met zingen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
2: Want ja, iedereen doet het eigenlijk. Weet je? Ja. Of nou onder de douches, ja, of op een podium.
1: Of onderweg in de auto.
2: Ja,
1: of
2: precies. Ook, ja. Onderweg naar werk.
1: Ja. Ja,
2: iedereen doet het. Maar ik ben wel heel vroeg begonnen met echt gewoon, ja, ik wil niet per se zeggen professioneel gedreven, maar
1: nee.
2: Ik had wel een vader. Ik heb wel een vader en die is gewoon heel muziek gedreven. En die leerde mij ook gewoon, toen ik heel erg klein was, leerde hij me in het bad gewoon de toonladders en zo.
1: Okay.
2: Toen, daar moest ik dan naar luisteren, dus dat ik zo. Dus ik, dat is gewoon vanaf heel jongs af aan is dat gewoon met de paplepel gewoon erin gesmeten.
1: Ja.
2: En dat is gewoon zo gebleven.
1: Gewoon echt.
2: Ja, ik had geen keuze. Nee. Maar ik,
1: oh, je hebt het jezelf ook verder aangeleerd?
2: Ja, ik ben uiteindelijk heb ik een jaar voor deze opleiding ben ik begonnen met zangles. En toen begon ik het echt heel erg serieus te nemen. En vanaf daar groeide mijn liefde voor muziek gewoon nog veel meer en meer.
1: Ja.
2: En daardoor ben ik eigenlijk ook op die school terechtgekomen.
1: Ja.
2: Dus ik.
1: Welke zanger is nou voor jou echt een groot voorbeeld?
2: Oh, dat is wel. Ja, ik kan het grote antwoord geven. Iemand die iedereen kent of iemand die niet iedereen kent.
1: Ja, dat maakt niet uit.
2: Ik doe ze wel beide.
1: Ja, doe maar.
2: Iemand die, ja, niet iedereen, maar veel mensen kennen Paul Stanley van Kiss.
1: Ja,
2: daar ben ik gewoon mee opgegroeid als kind. En dat, mijn vader is een enorme Kiss-fan. Dus dat.
1: Ja.
2: Mijn straf was ook als kind Kiss-shows kijken op de tv.
1: Daar ben je nog eeuwig dankbaar voor.
2: Ja, daar ben ik eeuwig dankbaar voor. Ja. Weet je. Het was niet in de hoek zitten, maar Kiss-shows.
1: Ja.
2: Ja, ik vind het gewoon heel erg vet hoe die dan gewoon zo zijn stem gebruikt. En die gast, ja, die gozer heeft al 2 keer zo'n iets met zijn stem gehad. Had hij zijn stembanden moeten vervangen. En hij gaat gewoon nog steeds door. Het is niet normaal.
1: Nee.
2: En Als niche antwoord heb ik Brad Delp van Boston.
1: Ken ik ook, ja.
2: Boston is, daar komt eigenlijk gewoon heel erg veel van mijn.
1: Ook veel uithalen, denk
2: heel
1: ik.
2: Heel veel uithalen en heel veel geschreeuw en hele hoge pitches.
1: Ja.
2: En dat heb ik wel echt gewoon door hem ben ik dat echt gaan doen.
1: En hoor je dat ook terug in de muziek van Gagsfire een beetje, die invloeden?
2: Ja, je hoort die zeker in het eerste nummer, want toen was ik nog niet zo bezig met metal natuurlijk.
1: Nee.
2: Dan hoor je dat wel echt terug. Ook gewoon het ruige van voor de eerste keer met distortion zeg maar op je stem zingen.
1: Ja.
2: En dan ook nog gewoon die hoge uithalen proberen te halen.
1: De nabootsen ook een beetje, denk ik. Ja.
2: Ja. Dat was toen nog echt in het... ik zie het en ik doe het. Ja. En niet van, oh, wat zit er nou precies achter? Dus,
1: nee, precies.
2: Dat hoor je daar wel echt inderdaad. Ja.
1: Daar hoor je wel in terug. Dus. Mm-hmm. Oké, helemaal goed. Dankjewel. En voor jou de drums. Hoe ben jij zo in de drumwereld terechtgekomen? Hoe heb je het zelf aangeleerd?
6: Nou, ja, mijn moeder is echt hartstikke muzikaal.
1: De microfoon een beetje naar je toe.
6: Mijn moeder is echt hartstikke muzikaal. En dat is ook gewoon haar carrière. Dus ja, daardoor ben ik echt al heel vroeg gewoon de muziek ingegooid.
1: Mm-hmm.
6: Maar ik was ben helemaal niet opgegroeid met metalmuziek. Sterker nog, ik heb 5 jaar in een orkest gespeeld.
1: Oh, oké. Okay. Heel wat anders inderdaad, ja. Maar ja.
6: Ik denk rond mijn 13e in de coronatijd ontdekte ik System of a Down.
1: Ja.
6: En dat vond ik heel erg vet, vooral de drummer. En toen ben ik ook veel meer echt uit mezelf gaan drummen, veel meer gaan oefenen. En toen kwam ik op deze opleiding en... toen kom ik met Aaron en hij was gewoon van metal en hij had echt een ziek nummer geschreven. Dus ik mocht meedoen en dat vond ik echt heel erg leuk.
1: Ja. De drummer van System of a Down ook echt jouw voorbeeld? Of heb je andere voorbeelden? Ja?
6: Dat is wel mijn grootste voorbeeld.
1: Dat is wel je grootste voorbeeld. Ik vind dat echt heel vet. Ja. Oké. Nou, dank jullie wel voor jullie toevoegingen. We weten in ieder geval wie we allemaal aan tafel hebben. Laten we meteen de diepte induiken en beginnen bij de basis. De muziek die jullie gevormd heeft. Hè. We begonnen de uitzending met Rage Against the Machine en met Know Your Enemy. En wat maakt Rage Against the Machine zo'n belangrijke invloed voor Gagsfire?
2: Ja, ik denk dat de gitarist dat het best kan uitleggen. Yeah. Want die heeft er wel echt het meest over te zeggen, denk ik.
1: Ja,
4: Rage Against the Machine is echt zo'n band dat je hoort.
1: Mm-hmm.
4: En een band van, ja, dit is echt de shit.
1: Ja,
4: weet je.

0: Oké. Okay. Ja. En even terugkomen op de zanglijn. Hè? Rage Against the Machine, Zack de la Hoga, als ik het zo uitspreken mag. Yeah. Heb je daar ook een beetje van afgekeken, van zijn manier van zingen?
1: Of? Ja, zeker. Ja? Ik kende eigenlijk eerst alleen maar Killing in the Name, natuurlijk. Ja, dat is een grote hit.
0: Precies.
1: Ja. Maar toen ik het hoorde, toen ik voor You Know Your Enemy, Bulls on Parade, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Toen ik dat hoorde, toen dacht ik van wow, zo kan het ook. Ja. Weet je, het hoeft niet allemaal noten te zijn. Het kan ook gewoon ruige energie, gewoon puur. Ja, gewoon pure energie naar de crowd en naar de luisteraars. En dat heb ik zeker meegenomen in mijn toekomstige zang.
0: Ja, en ook de live performance en zo. Kijk je daar ook naar?
1: Ja, ja, dat dus, zeker. Ja, we hebben de performance, ik weet dat is in de live shows en zo, daar nemen we wel heel erg veel van hun over. En ook van gewoon punk dingen. Okay. Echt gewoon energie aan de crowd geven. En de crowd geeft de energie terug. En zo veel mogelijk agressie en power erin stoppen.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat werkt goed op het publiek.
1: Dat werkt heel goed. Gecontroleerde chaos noemen we dat.
0: Ja, precies. En even wat betreft de punk, wat je al benoemde. Welke punkband is dat voor jullie een grote invloed?
1: Wow. Dat is een moeilijke. Adam die kent heel veel punk.
2: Ja, ik ben eigenlijk de enige die voor mij echt punk luistert dan.
1: Ja. Ja, ik ben niet zo heel erg van de punk inderdaad. Het is dus gewoon een beetje op ons pad gevallen.
0: Ja, precies.
2: Ja, voor mij, het is niet echt voor de band, maar voor mij is het dan Dead Kennedys.
0: Ja.
2: Dat is het eigenlijk vooral.
0: Dat is wel een beetje de invloed. En dat hoor je dan ook een beetje terug dan in jullie muziek.
3: Ja, het is gewoon van dat mosbare muziek. En dat gewoon de hele tijd door blijven rammen.
0: Ja.
3: En dat vind ik dus heel punk aan wat wij maken.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Ja, ik denk ook vooral de mentaliteit. Ook, de
0: punk mentality.
1: Ja, punk mentality. Dat DIY.
0: DIY. Ja, precies. Ja. Do-it-yourself mentality. Wat je veel hoort in de metal en in de punk inderdaad. Natuurlijk, daar is het allemaal mee begonnen. En even terugkomend op Rage Against the Machine. Je zei het al een beetje. Wat is het vooral wat jullie aanspreekt? Is dat de groove, de energie of ook de boodschap? Of is het gewoon alles bij elkaar? Je had het net allemaal een beetje al verwoord. Maar is er iets specifieks wat je het meeste aanspreekt?
3: Voor mij is het wel de groove en de riff. En gewoon het contact met de zanger en het rest van het publiek gewoon. Ja, want je ziet, als je naar die live footage kijkt van de optredens van Rage Against the Machine.
0: Ja.
3: Jeetje, wat een energie zie je altijd. En dat spreekt mij dus heel erg aan. En dat wil ik dus ook met Gagsfire doen.
0: En dat wil je ook super met die band bereiken, inderdaad. Een andere band die vaak in één adem genoemd wordt met groove en kracht zijn de groove metal pioniers van Pantera. En wat betekent Pantera voor jullie als band?
1: Ah, daar wil ik wel het eerst op
0: antwoorden.
1: Ja? Ik ben zelf groot fan van Pantera.
0: Ja,
1: ja, dat zeker door Gagsfire ook hoor.
0: Ja?
1: Daarvoor wist ik niet zoveel van af. Maar gewoon dat ik vind van Pantera het zo mooi dat ze dat melodische van metal combineren met de ruige vocals van metal. Want als je naar Phil Anselmo luistert en dan naar Dimebag Darrell, dat zijn gewoon eigenlijk twee hele andere werelden van ruige muziek.
0: Ja, precies.
1: Hij doet echt alleen maar gewoon energie en gewoon perfecte screamen en helemaal gek doen. Ja. En Dimebag Darrell is dan gewoon het hele melodische gedeelte. De gitaar en de bas. En ze hebben ook gewoon hele mooie stukken geschreven.
0: Ja.
1: Dus dat komt ook wel zeker voor in Gagsfire. Dat we het melodische en de groove en gewoon
0: de opbouw, denk ik.
1: Ja, de opbouw, dat we dat gewoon terug laten komen in de muziek. Ik denk dat vind ik ook het mooie aan groove metal. Dat het gewoon nog luisterbaar is ook voor de meeste mensen.
0: Ja. Nou ja, helemaal goed. En zit er in jullie muziek ook diezelfde agressie en directheid?
1: Ja.
0: Denk je wel?
1: Ja. Okay. Tenminste, bij de zang wel. Bij de drums en bas, dat is ook wel beukend hoor. Maar zeker bij de zang, zoals je misschien bij de nummers zal horen zometeen. Er zit aardig wat agressie in en wat energie. Dat is wel onze selling point.
0: All right, helemaal goed. Daar komen we straks uiteraard nog uitgebreider op terug. Uit de lijst met nummers die Emily, die ook aanwezig is trouwens, doorstuurde, koos ik het geweldige nummer I'm Broken van het album Far Beyond Driven uit 1994. Die ik nu ga draaien met aansluitend een legendarische thrash metal band die voor veel mensen een belangrijke invloed is. Tot zo!

0: Ja, welkom terug. Je hoorde zojuist Motor Breath van Metallica, aansluitend op Pantera. Twee belangrijke invloeden voor de muziek van mijn gasten van de uit Amsterdam komende alternative en groove metal band Gagsfire. En ik zit hier nog altijd met de voltallige band, zanger Six, gitarist Christian, bassist Aaron en drummer Yara. En waar past Metallica voor jullie in het totaalplaatje van invloeden? Wie mag ik daar het woord geven?
1: Lijkt me
2: een beetje toch?
0: Ja,
2: ik heb het niet gestuurd, dus
0: ja. Ja, het is jouw input.
1: Voor mij is het vooral de gewoon hele creatieve baslijnen van Cliff Burton.
0: Ja, legende.
1: Ja, dus ik schrijf gewoon alles gewoon zelf, maar ook dan de gitaarpartij. Dat deed Cliff Burton ook.
0: Ja.
1: Dus ik, ja, eigenlijk dat klinkt gewoon heel egoïstisch. Van, ik schrijf alle nummers helemaal zelf.
0: Ja, ja.
1: Maar er zijn wel gewoon twee nummers, die heb ik dan wel helemaal zelf geschreven. En dan gaf ik het gewoon aan Christian van hier. Ja. Heb je een partij.
0: Precies, doe dan, er wat mee.
1: Ja, maar dat is voor mij, ja, dat is voor Cliff Burton, dat is voor mij dan gewoon een invloed.
0: Ja, ook een hele belangrijke, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, want, en dan gewoon, voor vele, ja, ja, vele bands die deze stijl spelen, natuurlijk een hele belangrijke invloed. Ja, ik denk dat de vraag meer aan jou gericht is. Ben jij meer van de oude trash of juist de latere periode? In dit geval denk ik wel de oude, hè?
1: De oude, ja.
0: Ja, ja, dus dat gewoon, zei je al een beetje.
1: Ja, ja, jaren 80.
0: Ja, precies.
1: Ja, zeker.
0: En naast Metallica nog andere bands waar je veel naar luistert?
1: Uit die tijd.
0: Ja, bijvoorbeeld. Mag ook later zijn natuurlijk.
1: Ja, ook wel jaren, eind jaren 90 new metal.
0: Ja.
1: Want dat is gewoon ook heel groovy.
0: Ja.
1: En ja, ik vind dat ook gewoon goed. Gewoon heel veel, gewoon groove en thrash. Dat is gewoon,
0: dat is echt wel jouw ding. Wow. Machine Head bijvoorbeeld, vind je ook wel lekker?
1: Ja, dat vind ik ook wel goed.
0: Ja, ook, ja. Ook groove en een beetje trash natuurlijk. Ja, hè? Ja, precies.
1: Ja.
0: Hoe breed kijken jullie qua inspiratie buiten alle bands die we gedraaid hebben? Dus buiten de metal misschien?
3: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ja. We hebben heel wat inspiratie buiten de metal scene. En zeker ook omdat we allemaal niet echt van metal komen. Ja, behalve dan Chris, ja, die geboren en getogen in metal.
0: Metalhead, ja.
3: Ja. En ik ben natuurlijk met dan de glam dingen. En ja, dat kon je ook terug horen in de vocals en in de stijl waarop dat, ja, waarop dat dan gezongen wordt. Weet je, het is gewoon heel erg groots en dramatisch. En ja, bijna opera ook gewoon.
0: Ja.
3: Weet je, zo vind ik het altijd het mooiste om het dan te zeggen.
0: Ja.
3: Dus heel erg veel van glam ook voor mij. En heel veel van funk voor de hele band.
0: Ja.
3: We hebben echt wel van die funk invloeden van Sly and the Family Stone, weet je, level 42.
0: Ja.
3: Dat soort dingen. Gewoon lekkere funky riffjes. Je kan niets anders doen behalve dan een beetje je hoofd zo heen en weer bewegen.
0: Lekker weer bewegen. Maar dat is ook, ja, een beetje bas georiënteerd. Hè? We hebben het dan nou, level 42 noemde je net. Hè?
3: Ja.
0: Daar zit natuurlijk heel veel bas in. Is dat ook weer iets waar jij je dan in kan vinden?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Vooral de gitarist die dan die funk dingen bedenkt.
0: Oh, hij brengt meer de gitaar funk riffjes.
1: Ja, ik doe meer de funk dingen, dus hij de funk dingen. Ja,
0: precies, oké. Okay. En voor jou, de funk, ligt het jou ook wel een beetje?
3: Hoe bedoel je?
0: Nou, vind je funk metal of funk muziek ook gewoon leuk?
4: Ja, ja, ik ben een metalhead. Ben,
0: ja, precies.
4: Ben ik geboren. Maar metal ik wel, vind maar alles echt wel fantastisch.
0: Ja,
4: dus ik heb het laatste jaar... Ja. Heb ik dus heel veel in de funk, maar ook in de Japanse jazz fusion en zo.
0: Okay.
4: Heb ik daarin gekeken. Yeah. En daarvan heb ik dus best wel, schrijf ik af en toe een riff. En ik van, oh, dit is wel echt wel, dan klinkt hij al hard zonder distortion.
0: Yeah.
4: En dan maak je het Gagsfire door even de distortion pedal in te drukken. En dan ben je van, oh, hey, ja, dit is het.
0: Dat is, ja, precies. Oké. Okay. Alright, nou, we gaan verder. Uiteindelijk vormen natuurlijk al deze invloeden natuurlijk jullie eigen identiteit. Hè? We hebben natuurlijk alles behandeld nu. Voor de volgende vraag gaan we dus helemaal terug naar het begin. Nou, je had al aangegeven hoe Gagsfire is ontstaan. Kun je daar nog wat aan toevoegen? Of is het verhaal eigenlijk al helemaal compleet wat betreft het ontstaan van de band?
3: Nou,
0: jullie hebben elkaar ontmoeten op school en opleiding.
3: Ja, ja, dat
0: is natuurlijk eigenlijk het hele verhaal.
3: Nee, nee, nee.
0: Of, heb je nog meer?
3: We hebben nog meer.
0: Okay.
3: There's more.
0: Borstlop.
3: Nou ja. De bassist is natuurlijk de oprichter van de band. Mm-hmm. Maar toen ik erbij kwam, was er in eerste instantie nog een andere vocalist.
0: Okay.
3: Het eerste concept was dus van Gagsfire, toen Gagsfire nog geen Gagsfire was.
0: Mm-hmm.
3: Om twee vocalisten te hebben en dan bij gewoon te switchen, zeg maar. Van, mm-hmm. Want de andere vocalist was heel erg indie, grunge, Radiohead meer georiënteerd.
0: Okay, ja, ja.
3: Dus dat was gewoon om een spectrum te creëren van een geluid wat never before heard was, zeg maar, op een album of op een show.
0: Mm-hmm.
3: En dat viel helaas een beetje uit elkaar toen we Chris erbij kregen. Ja. Toen we mij erbij kregen. Toen klikte dat helaas niet goed. Maar toen, daarvoor, was Gexvaar nog geen Gexvaar, maar een soort van indie-rockachtig iets.
0: Hadden jullie toen ook een andere naam? Of waren jullie wel Gexvaar?
3: Toen hadden we nog geen naam.
0: Jullie hadden nog geen naam?
1: Nee, we hadden geen naam. Het was alleen echt een concept.
0: Was echt in de beginperiode.
3: Ja, echt de starting period.
0: Precies. En hoe lang was hij dan de zanger?
1: Was alleen voor het concept eigenlijk.
0: Alleen het concept was hij echt...
1: Gewoon de gedachte.
0: Ja, precies. Oké, dus hij heeft ook niks echt opgenomen of wat dan ook. Niks gedaan in principe. Oké.
3: Nog niet.
0: Dat is het volledige verhaal tot nog toe? Of,
3: Ja, voor mij, ik was er natuurlijk later bij. Misschien heeft de founding father nog wat te zeggen.
1: Ja, ik begon dus zeg maar met een concept van... we doen één deel dan meer rock en dan meer best wel dromerig... en dan de andere helft meer echt heavy.
0: Oké.
1: En toen uiteindelijk kwam die andere zanger erbij. En dat klikte niet met iedereen. Dus we hebben ze van hem losgelaten. Ja. We hebben hem losgelaten.
0: Losgelaten, om het nog even netjes te verwoorden.
1: Ja. En toen gingen we maar volledig gewoon voor de metal. Want het is wel gewoon het beste. Het is gewoon wel het beste.
0: Ja, dat lachen jullie dus inderdaad
1: mee. Ja, zeker.
0: Alright, dankjewel. Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk al. Hè, dus die vraag kan ik skippen. Wanneer viel het moment dat jullie dachten... dit werkt, dit is onze sound?
3: Ja... Dat was wel heel laat.
0: Ja?
3: We hebben heel veel nummers geschreven in heel veel verschillende stijlen. Ja. Die in eerste instantie ook gewoon helemaal geen verbinding hadden met elkaar. Omdat we gewoon echt op zoek waren naar iets wat al onze backgrounds en styles allemaal een beetje... dat een beetje omhelste, zeg maar. Mm-hmm. Van, oh ja, we kunnen hier de glam metal vocals in kwijt. Maar ook de funky riffs en ook de thrash metal bass. En ook de... System of a Down drums, weet je wel. Ja, en dat was gewoon heel moeilijk om te vinden. We hebben heel veel verschillende dingen gedaan.
0: Okay.
3: Maar ja, dat is niet zo heel lang geleden. Misschien wel een half jaar of zo. Okay, we zijn wel goed een half jaar gegaan. Tenminste minstens met niet een specifieke sound. Okay. We wisten ook nog echt niet welk genre we waren. Dat term groove metal, dat kwam gewoon dat langs fladderen. En toen dachten we, oh hey.
0: Dit is wel wat we willen maken.
3: Ja, dit is wat we willen.
0: Ja. Hoe zouden jullie zelf de sound van Gex 2 eigenlijk omschrijven?
3: Ik denk dat het beste is om dat dan te doen qua instrument, toch?
0: Ja,
3: zang, dramatisch, high-pitched, energie, ruig.
0: Qua stijl bedoel ik dan?
3: Qua stijl, Qua stijl. Ja, ruige new metal. Dat
0: valt het meer in
3: het valt wel in de new metal hoek meer.
0: Dus een beetje groove en new metal.
3: Ja, groove, new metal-achtig.
0: Zoiets, Ja, dat horen we dus terug in jullie eigen muziek. Jullie stuurden me twee nummers op die we zo direct gaan draaien. Te beginnen met Sick and Twisted Master. Hoe is dit nummer ontstaan?
3: Dit nummer, dat was ons eerste nummer. Ja. Dat hebben we geschreven toen Christian nog niet in de band zat.
0: Oké.
3: En het kwam eigenlijk doordat we voor een opdracht voor school iets moesten schrijven. En ik, Jara en Aaron zaten in een band. En we moesten voor Aarons nummer, had iets in gedachten, een riff. Hadden we een riff in gedachten. Mm-hmm. En daar is eigenlijk gewoon heel die song omheen gevormd uiteindelijk. Met de ideeën van Jara en ik erbij.
0: Ja.
3: En dat is, dat is uiteindelijk Sick and Twisted geworden.
1: Ja.
0: Oké, en hoe kwamen jullie op de titel? En waar gaat het inhoudelijk over? Ik vind het wel een interessante naam.
3: Normaal schrijf ik de teksten. En het gaat gewoon over wel taboe, over heftige dingen.
0: Okay.
3: Maar dit in de beginfases van Gexvaar en ik die nog niets wist over politieke dingen en zo, omdat ik nog geen... punk mentality had, dacht van... oké, wat is nou rock and roll? Wat is wijsheid? Dus ik schreef tekst over... onze grote vriend Ozzy Osbourne... God Rest His Soul.
0: Ah, een mooie tribute dus.
3: Een mooie tribute, voordat het wel gebeurde. Hoor. Het was voordat hij helaas overlijdt.
0: Ja.
3: Het gaat dus over de shenanigans die hij had gedaan. Dus in de teksten staat ook... piss on the floor and lick up the residual. Wat hij heeft gedaan. Ja. Snore the line full of ants, weet je.
0: Al die gekke dingen die hij allemaal gedaan
3: gekke
0: heeft.
3: Dingen, ja. Gekke dingen in het artiestenleven.
0: Ja,
3: en de waarheid erachter. Gewoon in de ethisch. Ja, dat
0: is het specifiek op hem gericht of ook op meerdere...
3: Op meerdere artiesten, maar hij heeft gewoon de gekste dingen gedaan. Dus hij was een mooi voorbeeld.
0: Hij was een goed voorbeeld, inderdaad. Sick and Twisted Master, dat was hij zeker. Alright, we gaan er lekker naar luisteren. En dit nummer, is dat ook representatief voor jullie sound? Of is dat...
3: Nou, omdat het ons eerste nummer is.
0: Ja.
3: Niet echt.
0: Niet echt, nee.
3: Het is wel zeker Gagsfire, hoor. Het is niet een complete uitstap uit onze genre. Maar nee, je hoort nog wel echt dat het de beginfase is van iets groters.
0: Oké. En dat gaat komen. Dank jullie wel voor de toelichting. Laten we er lekker naar luisteren. Sick and Twisted Master van mijn gasten vanavond is Gagsfire. En daarna zijn we voor de laatste keer bij jullie terug dit eerste uur.

0: Lekker hoor. Klinkt goed, jongens. Ik draaide net het nummer Sick and Twisted Master dus van Gagsfire uit Amsterdam. Mijn speciale gasten voor vanavond. Alle bandleden zijn aanwezig om over hun band te praten. Hun belangrijkste invloeden en natuurlijk ook hun eigen muziek. De volgende track van jullie heet Respect. Wat maakt Respect dus anders dan het vorige nummer?
1: Ja, alles.
0: Alles, ja. Ja. Vertel.
1: Nou ja, het is het eerste nummer wat we met z'n allen hebben geschreven.
0: Ja, gewoon.
1: Ja. Ja, dus het is ook gewoon anders omdat Chris heeft natuurlijk gewoon invloed gehad op dit nummer en alles. En heeft ook de riff geschreven zelf. En daardoor komt het wel echt, zeg maar, ja, beter uit de verf, vind ik, dan Sick and Twisted. Toch omdat wel, hij het gewoon zelf, hij heeft het zelf bedacht en zo. Dus het is wel... Het is wel even anders.
0: Oké, en iedereen heeft ook zijn invloed of zijn inbreng, zeg maar, erin verwerkt.
1: Ja, ja? Ik mag hopen van wel.
0: Jullie neem ik aan, jullie leveren allemaal zelf jullie eigen
2: partijen,
0: zeg maar. Ja, precies. Ja. Oké, ook dit nummer was zo'n beetje het eerste voorproefje daarvan? Of,
1: ja, het was wel het eerste voorproefje van het
0: samenwerkingsproces
1: van hoe we dat dan vanaf toen hadden gedaan.
0: Oké, en waar gaat dit nummer inhoudelijk over?
1: Ja.
0: Respect.
1: Respect, ja.
0: Ja, maar
1: nee, het gaat over de... Eigenlijk over, ironisch genoeg, respectloosheid van mensen tegenwoordig.
0: Ja, precies. Kan wel inderdaad heel wat in vinden.
1: Ja, precies. En heel veel mensen die hebben gewoon geen respect voor elkaar, geen respect voor hun omgeving. En dat mag ook wel eens gezegd worden, vond ik. Want iedereen doet gewoon alsof het niet gebeurt. Als je hooi tegen iemand zegt in Amsterdam, dan krijg je gewoon, hey, pek man, sorry. Ja,
0: of je krijgt een sjoegel of je krijgt inderdaad een grote bek terug.
1: Ik zei gewoon goedemorgen, man.
0: Ja, precies. Ja, dat merk je inderdaad aan alles tegenwoordig.
1: Ja.
0: En heeft de coronapandemie, denk je, daar ook een deel van uitgemaakt, denk, zeg maar, qua inspiratiebron?
1: Ja,
0: want het is wel erger geworden, hè, sinds de pandemie. Merk je wel dat mensen toch wat kortere lontjes hebben en minder respect voor elkaar hebben? Is dat ook een beetje een inspiratiebron geweest voor jullie? Of gewoon,
1: nou ja, in ieder geval voor mij wel. Zeker omdat in de pandemie kwam ik heel erg in contact met natuurlijk heel veel cyberbullying en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus daardoor zijn mijn ogen wel een beetje geopend over respect.
0: Ja.
1: Gewoon het concept. En dat is denk ik ook wel heel erg verslechterd inderdaad door de coronapandemie.
0: Ja, daar ben ik zeker van mening. En hoe belangrijk zijn dan de thema's of boodschappen in jullie muziek?
1: Heel belangrijk.
0: Ja?
1: Ja, eigenlijk
0: probeer je de luisteraar te brengen?
1: Ja.
0: Of te brengen aan de luisteraar?
1: We proberen gewoon een boodschap te geven. Gewoon een grote boodschap te geven over... Van ja, luister naar wat wij te zeggen hebben en luister naar wat er gaande is in de wereld. Weet je, hou je kop niet in het zand.
0: Ja, precies.
1: Dat is wel de essentie van minstens de teksten en ook wel de muziek.
0: Ja.
1: Gewoon in het algemeen.
0: Mooie boodschap, zeker. Ja. En hoe vertalen jullie deze tracks naar een live setting? Want jullie hebben onlangs natuurlijk op het podium gestaan. Hè? Ja. Gisteren was dat.
1: Dat was inderdaad.
0: Ja. Hoe vertalen jullie deze tracks? Wat is live voor jullie? Is dat heel belangrijk?
1: Gecontroleerde chaos.
0: Oh, ja, precies. Je had het al een beetje geteased net. Ja.
1: Ja,
0: het is wel een beetje wat jullie willen brengen.
3: We hebben sowieso van elk nummer, nou bijna elk nummer, een studioversie en een live versie.
0: Ja, oké. Okay.
4: Ja.
3: Waar, ja, dus de live versies zijn gewoon meer uitgebreid en langer bridges waarin we gewoon proberen het publiek helemaal mee te krijgen in een borstpit stoppen en zo.
1: Ja. Te stoppen.
5: Ga erin heen.
4: Het volgende nummer dat we gaan spelen, Respect, dat is dan in de studioversie is de bridge dan een soort van afbouw en dan heel snel opbouw.
0: Mm-hmm.
4: Maar live doen we dan dat iedereen dan naar beneden gaat en dan gaat iedereen springen en zo.
0: Ja, precies.
4: Ja.
0: Okay. En qua live tracks, want jullie hebben zelf twee nummers nu opgenomen. Hebben jullie meer nummers die jullie ook live op het podium brengen?
1: Ja, we hebben best wel wat nummers nog die we nog niet hebben opgenomen.
0: Okay.
1: Dat komt snel genoeg ook.
4: Ja. Ja.
1: Maar we hebben heel erg veel zitten schrijven. Hmm. En we zijn wel ons tevreden met onze discografie tot nu toe.
0: Ja.
1: en ze zijn allemaal gewoon een soort van... over het concept van respect, maar dan het concept van Bijvoorbeeld, we hebben rebelsheid, we hebben angst. We hebben
0: verschillende onderwerpen.
1: Verschillende die, onderwerpen, ja.
0: Nummers hebben gemaakt.
1: Ja, precies.
0: En die nummers die jullie dus live spelen, die nog niet opgenomen zijn, gaan die uiteindelijk nog opgenomen worden in de toekomst?
1: Ja, zeker. Ja? Daar zijn ze veel te leuk voor om die te doen. Ja.
0: Want soms heb je ook bands die dan nummers opnemen of nummers alleen maar live te horen brengen en niet uitbrengen. Maar in jullie geval gaat alles wel...
3: We willen heel graag gaan opnemen.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: En wat kunnen de mensen dus verwachten? Nog even over de shows te hebben van een Gagsfire show. Ja, je zei al, gecontroleerde chaos.
1: Ja, om dat meer een beetje onder woorden te brengen in plaats van die twee. Het is heel veel energie. Mm-hmm. Gewoon heel veel gestamp, geheadbang, geschreeuw. En het is ook, we focussen live meer op de show zelf en de aspecten van de show en entertainment vooral. Mm-hmm. Meer dan dat we focussen op de muziek.
0: Okay.
1: En het klinkt een beetje raar, maar we focussen natuurlijk wel op de muziek.
0: Uiteraard.
1: Uiteraard.
0: Het belangrijkste onderdeel
1: het belangrijkste
0: voor jullie.
1: Onderdeel voor een show, voor ons, is de entertainment. Ja, want je staat daar
0: om
1: het publiek te entertainen.
0: Daar gaat
1: mensen
0: het om.
1: Die hebben daar een kaartje voor.
0: Ja. En hoe was het optreden bij de Rollende Keukens? Want daar stonden jullie gisteren.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Wat was de opkomst daar?
1: In eerste instantie 20 man. Maar
0: je moet ergens beginnen.
1: Ja, je moet ergens beginnen. En, maar uiteindelijk, rond het eind van de set was het wel, stond de hele meuk vol.
0: Oké, en hoeveel ruimte heb je daar zeg maar, voor het podium?
1: Ja,
4: 200 man of zo?
0: Toch wel?
1: Ja. Rond de 200 man wel.
0: Toch wel?
3: Ja. Het is groot, ja.
0: Ja, oké. Okay, ja. Ik ben er al nooit geweest, dus ik kan me even een voorstelling maken. Maar
1: ja, je hebt
0: het is best wel groot. Dus.
1: Je hebt verschillende stages. Ja. Wij stonden op de op één na grootste.
0: Okay.
1: Dus dat was rond de 200, 300 man misschien.
0: Ja.
4: Een mooie tent.
1: Ja, mooi tent.
0: Het is wel overdekt dus.
4: Ja.
1: Okay. Gelukkig, met die regen van gisteren.
0: Ja, het ging inderdaad ook wel goed de keer. En jullie stonden op 4 april in de voorronde van de Popprijs en meer landen in de N201. Hè. Op 29 mei gaan jullie in Break the Stage als onderdeel van de bandbrouwerij. Wat kunnen jullie precies over deze evenementen vertellen?
1: Over 4 april. We zaten natuurlijk in de voorrondes. En helaas hebben we het niet gered.
0: Ah, dat is jammer.
1: Maar we hadden ook wel een hele goede competitie hoor.
0: Ja,
1: we
0: toch echt, wel. Ja.
1: Ik ben ook blij, want ze hebben het gewonnen. Tiekfout hebben het gewonnen.
0: Tiekfout heeft gewonnen. Okay.
1: Ja, het hele goede band. Ook,
0: ander stijl muziek als wat jullie maken, denk ik.
1: Ander stijl.
0: Ja.
1: Meer nederpop-achtig, maar wel... Wel pulppunk-achtig. Ja. Het was in ieder geval heel vet. En ik ben blij dat zij ook nummer 1
0: gewonnen hebben. Ja. Okay. En voor jullie natuurlijk een leuk podium.
1: Een hele leuke ervaring.
0: Een leuke ervaring inderdaad. Was het ook een beetje vol daar?
1: Ja, we waren als eerst volgens mij.
4: We waren als eerste.
1: Dus het stond nog niet zo ongelooflijk vol. Maar er was eigenlijk best wel wat opkomst voor de eerste act. Dus dat was wel geruststellend.
0: Ja,
1: een beetje.
0: Snap ik. En dan 29 mei natuurlijk in Break the Stage.
1: Ja.
0: Spannend. Hebben we er zin in?
4: Ja.
0: En met welke artiesten staan jullie dan op het podium? Want er zijn er ook meerdere, toch?
1: Ja. We staan met
3: mensen van onze school ook.
1: Mensen van onze school ook, inderdaad.
0: En wat is het initiatief precies? Is het ook echt gewoon een
1: het initiatief van Break the Stage?
0: Ja.
1: Ja, gewoon de kans om een paar wat kleinere artiesten in ieder geval dan de kans te geven om op te treden in een mooie zaal zoals 1201, weet je wel.
0: Ja.
1: Daar kom je in eerste instantie niet als je nog niet zo ver bent.
0: Nee, precies.
1: Dus het is ook wel...
0: mooi concept.
1: Het is een leuke beginfase in ieder geval.
0: Ja.
1: Dus het is heel fijn dat ook georganiseerd wordt voor
0: zeker weten,
1: beginnende
0: zeker
1: bands.
0: Ja, heel mooi initiatief dus.
1: Ja.
0: Kunnen we de komende tijd dus ook nieuw materiaal van jullie verwachten? Zijn jullie bezig met een EP of een album wellicht?
1: We zijn niet bezig met een NLP, maar we hebben hem wel gepland.
0: We hebben hem wel gepland staan.
1: Okay.
0: Dus er wordt hard aan gewerkt.
1: Deze zomervakantie gaan we hard tekeer.
0: Ja. Geen vakantietijd dus voor jullie, maar dus druk aan het schrijven en het opnemen.
4: Ja, we zijn nu bezig met schrijven.
0: Ja?
4: Dan gaan we in de vakantie, in de zomer, gaan we dan opnemen.
0: Oké. Okay. Ja. En de planning, wanneer het uit moet komen, hebben jullie dat ook al bepaald? Of,
1: wanneer het klaar is.
0: Ja, wanneer het klaar is. Dus nog geen, doel of geen streven. Hopelijk
1: nog geen streven. Nee. We hebben nog niet een precies beeld van hoe lang het allemaal gaat duren. Nee. Dus om dan nu al een datum te noemen, dat is gevaarlijk.
0: Nee, moet je ook niet doen. Neem alle tijd die er nodig is. Des te beter komt het uit de verf.
1: Daarom.
0: Toch? En waar kunnen de mensen die jullie muziek... die we net gedraaid hebben voor jullie... vinden als ze jullie willen supporten?
1: Nou ja, nog niet op Spotify, maar binnenkort wel.
0: Okay.
1: We hebben nog niet een precieze datum, maar dat gaat zeker wel komen.
0: Ja.
1: Maar we hebben previews en we hebben live shows natuurlijk ook staan op onze TikTok en Instagram.
0: Okay.
1: Dus @gaxfire, gewoon heel simpel. Oh. G-A-X-F-I-R-E.
0: Yes, voor degene die niet weet hoe het schrijft.
1: Ja, ja, precies. Het is ook een beetje een tricky naam. Maar... Ja.
0: Hoe is de naam eigenlijk ontstaan? Dat was nog vergeten te vragen. Oh.
1: Ja. Ja. Aron, zeg okay. Aron.
0: Ja, vertel.
4: Dus ik wou beginnen met zo'n concept. Al die mensen in een groepsapp gegooid.
0: Mm-hmm.
4: En dan denk je van, wat doe ik? Toen ging ik gewoon mijn toetsenbord gewoon zo... gewoon dat doen. Ja. En toen stond er iets van... Iets wat op Gaxfire leek. Toen ging ik even wat letters omruilen. Toen dacht ik van, ik maak er Gaxfire van.
0: Ja.
4: Boom.
0: Dat is het is een hele stoere naam. Dus,
1: een hele stoere typfout.
0: Ja, dat zeker, ja. All right, nou. Ik zeg, ga die band supporten. Ga ze volgen. Dit was Gaxfire. Zeker een band om in de gaten te houden. Onwijs bedankt voor jullie komst vanavond. En blijf nog lekker hangen het tweede uur. Want straks in het tweede uur praat ik met mijn volgende speciale gast. Lichttechnicus Jasper van Zweden van N201. En naast meer natuurlijk over mijn eigen festival. Metal Festival. Metal Assault. Maar eerst sluiten we dus dit eerste uur af met Gaxfire's Respect. Dus tot zo, blijf luisteren en bedankt voor zover. En wel thuis voor straks, hè?
1: Ja,
0: ik hoop dat jullie het leuk vonden.
1: Ik vond het geweldig.
0: Goed zo, graag gedaan.
1: Leuke ervaring.
2: Ja, jij ook bedankt voor de...
4: Dank je wel.
0: Graag gedaan. En, ik vond het gezellig dat jullie er waren. En ik wens jullie heel veel succes in de toekomst met het schrijven en alles.
1: Dank je wel.
0: En we blijven je volgen.
1: Yes.
0: We gaan er luisteren. Tot zo, na het nieuws van 10 uur. Maar eerst dus Gaxfire's Respect.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jetten gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jetten zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
5: U luistert naar Play It Loud, het hardrock en heavy metal programma op ZFM Zandvoort. Elke maandagavond van 9 uur 's avonds wordt u 2 uur lang de lekkerste, hardste, nieuwste, maar ook de beste oldschool metal muziek ooit gemaakt. Wekelijks wisselende thema's. En dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf je altijd op de hoogte wat er speelt in de metalwereld. Het metalpodium wordt vanavond voor jou beentje verzorgd, want dit is Play It Loud live.

0: Welkom terug bij Play It Loud Live. Tijdens dit tweede uur staat Metal Assault centraal en heb ik een bijzondere gast in de studio. Lichttechnicus Jasper van Zweden, die al ruim 20 jaar het licht verzorgt bij metalconcerten in de N201. Na een periode van stilte rondom metal shows daar gaat het licht eindelijk weer aan. En dat gebeurt tijdens Metal Assault komende zaterdag 23 mei. Welkom Jasper bij Play It Loud vanavond. En leuk dat je toch redelijk short notice langs wilde komen vanavond.
1: Ja, zeker.
0: Ja, leuk man. Zoals gezegd gaan we dit hier uur met mijn eerste festival aan de slag en in het zonnetje zetten waar jij het licht zal gaan verzorgen. Maar zoals altijd ga ik met mijn gast natuurlijk eerst terug in de tijd. Want hoe ben jij ooit begonnen als lichttechnicus?
1: Nou ja, ik begon bij de N201 als achter de bar. Ja? En ik vond het licht op zich wel heel leuk om te doen.
0: Ja.
1: En daar heb ik een beetje ingerold eigenlijk.
0: Okay.
1: Ik ben gewoon kleine shows gaan doen, zoals met rockbandjes, ska-band, bandjes, punkbandjes, festivaletjes. En zodoende ben ik er heel erg hard ingerold. En ik heb zelfs op grotere festivals gestaan voor het licht. Ook voor bands en ook een dancefeest geweest. Extreme Outdoor heb ik gestaan voor een eigen stage had ik.
0: Yeah.
1: Nou, dat was natuurlijk redelijk spannend, maar was echt wel superleuk.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Ja, en zodoende ben ik een beetje bijgebleven bij Daro, zeg maar. En het was natuurlijk een tijdje uit geweest. Toen je wordt wat ouder, je gaat andere dingen doen, zeg maar. Eigenlijk. Je krijgt een gezin, kinderen.
0: Ja.
1: Dan ligt het een beetje stil.
0: Dan corona was een beetje de oorzaak dat het stil lag, hè, bij N201. Of,
1: niet van mij kan, want voor mij lag het gewoon sowieso stil. Ik had gewoon te druk met andere dingen, gewoon met mijn werk, alles.
0: Mm-hmm.
1: En zodoende, ik heb het zo een keer voor, misschien een keer leuk een keer om weer lid te gaan doen. Nou, zodoende heb ik het ook een keer weer gedaan. Ja. En nu weer... zeker weer een beetje in. En Sander is echt wel super blij dat ik daar weer zit. Zeg maar.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En wat maakt werken bij metal shows zo bijzonder voor jou?
1: Ja, met een metal lichtshow kan je gewoon helemaal losgaan. Kan je echt alles geven wat je hebt.
0: Mm-hmm.
1: Kan je met rockbandjes en rustige bands, dan moet je wat subtieler zijn.
0: Ja.
1: En bij metal bands, echt harde avonden, moet je echt gewoon alles geven wat je hebt. En dat vind ik altijd echt wel...
0: Dat is wel een leuk aspect aan jouw werk inderdaad.
1: Ja.
0: Zoals gezegd, het is alweer even geleden dat de N201 metalavond heeft gehad. Hoe was het voor jou dat het van tijd stil lag? Nou ja, jij hebt natuurlijk andere dingen gedaan, zei je net. Maar...
1: Ja, wel zonde natuurlijk. Maar dat was ook begrijpelijk. Want op een gegeven moment, als je te vaak metalavond geeft, weet je, gaat het ook een beetje... Ja, de opkomst wordt dus sowieso lager, weet je, omdat je alweer met de avond. Dus op zich eigenlijk als je gewoon twee keer of drie keer per jaar gewoon zo'n festival organiseert, gewoon, dat is gewoon prima.
0: Ja.
1: En daarom maakt dit het ook wel leuk. Dus op zaterdag is ook wel leuk, weet je wel. Je begint om 4 uur, begin je al.
0: Ja,
1: eigenlijk een uur of 11, 12.
0: Ja.
1: Dat zijn wel de leuke avonden, de dagen. Ja. Vrijdagavond is weer kort, is gewoon weer kort, want... Je feit toch weer gewerkt de hele dag. Dan moet je daar staan. En dus zaterdagochtend, weet je. Dat
0: breekt je dan toch op. En dan heb je in ieder geval de zondag ook nog om bij te denken.
1: Ik dus niet. Want mijn kinderen staan ook al om 6 uur 's ochtends aan. Dus
0: dat is dan wat minder. Ja, voor zeker. Jou weinig rust de komende weekend.
1: Klopt.
0: Ja, en hoe voelt het nou dus om lekker los te mogen gaan?
1: Ja, ik verheug me er echt heel zeer op. Ik ben al een aantal weken bezig met een hele lichtplan bezig.
0: Ja.
1: Ik heb een kennis van mij heb ik wat licht kunnen regelen, extra licht kunnen regelen.
0: Okay.
1: Daar ben ik al echt zeer dankbaar voor. En dat geven we extra power op het podium. Want weet je, op zo'n festival moet je gewoon meteen
0: goed knallen.
1: Gewoon laten zien wie je bent.
0: Ja.
1: Weet je,
0: en N201 weer goed op de kaart zetten voor een metal.
1: Daarom. Dus zo kan je wel gewoon eens kijken, jongens, hier gebeurt het. En dit is gewoon, dit is het gewoon.
0: Ja, precies. En als uuropener draaide ik de single However Humble van de openingsband van Metal Assault. Once Mortals, opgericht in 2024 in Amsterdam. Die voornamelijk bekend staat om hun strakke moderne metal sound met een flinke dosis groove en agressie. En dit is er eentje die ook live direct binnenkomt en de toon voor de avond meteen zet.
1: Ja.
0: Hoe bereid jij je voor op een band als Once Mortals die als eerste het Metal Festival gaat openen?
1: Ik moet zeggen, als ik een band niet echt ken, maar ik voel het gewoon altijd aan wat er komt. Waar de break komt, waar dit komt. Ik voel ik al een beetje van tevoren van dit gaat gebeuren.
0: Ja.
1: 9 van de 10 keer zit ik wel goed.
0: Ja.
1: Ik heb ooit een band gehad, die was zo technisch, die was gewoon niet te volgen eigenlijk. Zeg maar, eigenlijk. Die ging alle kanten op.
0: Ja.
1: Nee, je hebt natuurlijk Mastodon, dat is ook behoorlijk technisch, maar dat was nog even 10 keer technischer.
0: Ja.
1: is wel op zich wel heel, heel knap. Maar ja, dat met licht was dat best wel moeilijk.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
1: Ja. Dus ik met dit soort mensen ben ik wel best wel snel wel echt goed in.
0: Oké, goed. En werk je met vaste lichtplannen of improviseer je ook wel eens?
1: Nou, de tegenwoordige hangt gewoon in een vaste lichtshow, zeg maar eigenlijk. Waar we wel dingen kunnen verhangen, maar niet veel.
0: Nee.
1: Dus op zich, wat er nu hangt, is echt wel voor een poppo zoals Entelwein best wel veel licht hangt er eigenlijk wel. Dus eigenlijk kan ik zeggen, misschien een beetje overkill misschien.
0: Okay.
1: Maar ja, ik heb wel iets van hoe meer hoe beter altijd. Weet je wel? Dat, hoe meer power dat je hebt op het podium, hoe harder je de band gewoon van het podium duwt.
0: Ja.
1: Dat is dus eigenlijk gewoon de truc, zeg maar, van een goede lichtshow.
0: Ja.
1: Weet je, als je eigenlijk kan een lichtshow je show maken of breken.
0: Ja, dat is zeker zo. Ja. Nou, ik ben in ieder geval reuze benieuwd. We gaan meteen door naar de volgende band. Want het volgende geweld staat alweer klaar om erin geknald te worden.
1: Ja.
0: Tijd voor pure rauwe thrash zonder compromissen. Dit is Mutator met The End Is Near.

0: Ook dat zet meteen de toon voor het festival. Mutator dus met The End Is Near. Die er gewoon keihard overheen knalt met pure thrash energie en de death growls van hun zanger Ed. Jasper, als jij kijkt naar zo'n begin van de avond, twee totaal verschillende stijlen, maar allebei super intens. Hoe kijk je daar als lichttechnicus naar? Ga je daar echt twee totaal verschillende sferen voor bouwen?
1: Ja, zeker. Maar ik heb altijd iets van... Ik wil niet meteen alles laten zien wat ik heb eigenlijk. Weet je wel? Ik laat bepaalde de lamp ook expres uit. Ja. En die bouw ik gewoon echt de avond op.
0: Okay.
1: Ja, als ik meteen al eerst met alles laat zien... dan is het niet meer een verrassing voor later de avond. Dat klinkt misschien heel stom voor de band die er speelt. Maar zo werkt het wel. Want zie je bij een groot concert... zie je ook bij een voorprogramma... dan wordt het ook minimaal licht, zeg maar. Niet alles, maar bij de hoofdact...
0: Dan geef je alles.
1: Dan gaat alles los. Zeg maar,
0: gas, inderdaad. Ja. Dat zijn dus Remain Untamed en Onk. Daar komen we later op terug. En verschilt je aanpak ook per genre of band? Of hoe belangrijk is timing tussen licht en de muziek voor jou?
1: Ja, dat is wel... wat je eerder al zei, dat is een beetje echt aanvoelen, weet je wel. Komt een rustig stukje, weet je wel. Komt er echt zo'n... komt er een goede intro. Dan laat je gewoon de zaal gewoon heel donker, weet je wel. Als de zaal zelf ligt daar gewoon helemaal uit.
0: Ja.
1: Laat je gewoon bepaalde lichteffecten zien. Heel veel rook erin. Dat je de band, dat je ze opkomen. Dat je een soort van zwarte schimmel of ziet opkomen, weet je wel. En losbarst.
0: Ja, waarschijnlijk als het mee zit, dan wil Obstructa dat gaan doen. Dat is natuurlijk wel super vet.
1: Ja.
0: Die hebben een heel gaaf introotje ook tijdens hun release show gedaan in C. Dus je hebt de visuals al gezien. Hè?
1: Ja.
0: Dat moet ook wel heel vet tot zijn recht komen, denk ik.
1: Zeker weten.
0: Ik hoop dat het doorgaat wat dat betreft.
1: Tuurlijk.
0: We blijven in de chaos. Want deze band deed afgelopen weekend het skatepark in Haarlem al ontploffen tijdens het jubileumfestival van Remain Untamed. En yours truly was erbij. Volgende week gaan ze dat natuurlijk opnieuw doen tijdens Metal Assault. Want dit is Chaos Unleashed met Heaven Shall Burn.

0: En van pure snelheid gingen we over in een zwaardere, meer groovende benadering. Dikke riffs. Een sound die echt binnenkomt en blijft hangen van Obstructor. En aansluitend gedraaide Armageddon. Komend van de band's laatste album, Post Extinction. Jasper, dit zijn natuurlijk echt twee compleet andere energie op het podium. Hè? Hoe speel je daar met het licht op in? Ga je bijvoorbeeld bij zo'n groovende band meer met tempo en accenten werken dan bij de snellere acts?
1: Ja, dan ga ik meer met stilstaand licht werken, zeg maar. Eigenlijk maar gewoon wel meer beweging, zeg maar. Gewoon in het knippen van een lamp, zo te zeggen. En als het wat heftiger wordt, ga je meer beweging creëren.
0: Ja.
1: Waardoor je meer strobo-effecten gaat gebruiken in verschillende kleuren.
0: Ja.
1: En je kan ook gewoon, ja, ik ben zelf liever voor handmatig verdienen. Er zijn ook heel veel lichttechniekers die programmeer gewoon chases, dat die gewoon zelf doorlopen. Maar ik doe alles echt op gevoel.
0: Echt tik op
1: ik
0: gevoel.
1: Tik-tak, tik-tak, weet je wel. Dat vind ik toch mooi. Dan zit ik er lekker in. Ritme pakken meteen. Weet je, als je goed zit. Ja, af en toe zie je wel eens mis. Dat kan wel, omdat je natuurlijk niet de band niet goed kent.
0: Nee, precies.
1: Ja, en sowieso speel ik een beetje op in. Een beetje het gevoel van hoe de band gaat. En een beetje aanvoelen hoe dat verloopt.
0: Ja.
1: Zeg maar, ja.
0: Dan ga je ook een beetje voorbereiden qua luisteren van de bands vooraf.

0: Omdat je zegt, van ik ken de bands niet goed.
1: Ga ja, ik luister op, wel hierna een paar nummers van de band zelf nog een paar keer. Mm-hmm. Weet je wel. Ik ga niet alles luisteren. Maar nee, als ik een beetje de stijl weet, dan ja, weet ik wel wat mij te doen staat.
0: Kunt verwachten, inderdaad.
1: Ja, ja, ik luister al sinds mijn, nou, zal het zijn, nou ja, sinds mijn 12e, 13e al, Manowar, weet je wel. En dat soort bands allemaal op platen op het draaien. Ja. Stiekem bij mijn broer op zolder, zeg maar. Zat ik al die platen te luisteren. Dus het zit wel best wel vroeg in bij mij.
0: Ja.
1: Dus ja, ik heb ook wel heel veel gevoel voor ritme, zeg maar. Ook gewoon, dan, ik voel het gewoon, ik voel het gewoon heel goed aan, zeg maar.
0: Ja. Ja. En wat maakt een show voor jou echt geslaagd?
1: Als de mensen naar me toe komen van, hey, dit was echt heel vet. Of heel gaaf. Dat je gewoon in toe komen, hand geven, complimenten geven.
0: Ja.
1: Ik had toen een tijdje geleden een Toto kofferband hadden we toen bij ons net alleen. Nou, ik ben ook wel een grote Toto-fan, dus dat is een hele andere kant van de metal.
0: Ja, klopt. Ja, hardrockachtig meer, ja.
1: Ja, en de bandleden en de mensen in de zaal, die kwamen allemaal naar me toe van, joh, het was echt top. Het was echt super mooi gedaan. Het was wel heel gaaf. Dat past precies goed bij de muziek. Ja, ik ken de muziek natuurlijk ook wel best goed, dus dat mest ook wel heel goed.
0: Dat is wel heel fijn, inderdaad.
1: Ja, en complimenten gewoon.
0: En fijn om waardering te krijgen voor je werk, ja.
1: Ja, en dat is ook gewoon leuk, want dat
0: geeft je
1: voldoening.
0: Voldoening, inderdaad. Ja, ja, zeker. Heb je ook memorabele momenten uit jouw 20 jaar shows?
1: Poeh, jeempie.
0: Ja.
1: Dat is een goeie. Er was ooit een band uit de Kwakel.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga nu een beetje klaar voor ze maken ook, maar ze staan helaas niet meer.
0: Okay.
1: Dat was Dr. Rising. Daar was ik een ontzettend grote fan van. Echt, ik vond het echt een topband. Maar ja, helaas ging ze al elkaar. Nou, ik was behoorlijk ziek, maar ik was altijd bij als hun waarde. Dus ik stond eigenlijk in principe met bijna elke metalavond stond ik wel licht. Te doen, zeg maar, voor die mensen, zeg maar, eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, ik heb de beste dingen meegemaakt daar. Ik heb ook wel eens avond gehad, denk ik van, nou, laat me zitten, weet je wel. Maar ik heb ook een avond meegehad van, oh, dat had voor mij nog wel een uurtje de dom mogen gaan. Ja. Weet je, die avond ook gast gehad. Dus het is echt best wel verschillend.
0: Ja, precies.
1: Ik heb best wel heel veel bands gezien met het Interline. Ik heb echt heel veel meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Niet echt iets wat je zo even kunt opnoemen wat echt uitsprong.
1: Nee, niet echt eigenlijk. Nee, dus we waren eigenlijk al echt wel alle avonden, we waren gewoon goed, zeg maar. Okay. Ja.
0: Ook belangrijk, inderdaad. En wat kunnen de bezoekers van Metal Assault verwachten qua lichtshow?
1: Spektakel.
0: Ja.
1: Echt wel heel veel bewegend lichaam. Ze zien heel veel, ook veel, ze gaan gewoon merken dat ik gewoon heel veel licht van achteren doe, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dat je gewoon een soort band gewoon de zaal induwt. En dat is eigenlijk gewoon de truc van het licht.
0: Ja.
1: Weet je, als jij een saaie lichtshow neerzet, dan is de show ook niet mooi. Nee. Je kan het net zo goed zien met Rammstein.
0: Ja.
1: Als je die neerzet zonder een goede lichtshow, is het er geen bal aan.
0: Nee, zeker niet.
1: Dus die hebben we nodig. Dus een lichtshow maakt de optreden van een band.
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: Dat is wel heel fijn. Dus dat is ook met geluid ook zo.
0: Zeker, ja.
1: Dus een lichtman of een geluidsman kan de show maken of breken. Maken,
0: inderdaad. Ja. Of breken. En aan een geluidsman zal het ook zeker niet gaan liggen die avond. Want we hebben niemand minder dan Richard Yamaha gevraagd of geregeld. Nou, dat is niet de minste.
1: Nee.
0: Die draait ook al heel wat jaartjes mee. Ik ken hem verder niet super goed. Ik heb hem een paar keer gezien tijdens wat concerten die ik bezocht heb. En over het algemeen waren dat perfecte avonden qua geluid.
1: Ja.
0: Dus ik verwacht best wel wat van
1: hem. Ja, het is een leuke combo. Dus we gaan het gewoon zien.
0: Heb je wel eens eerder met hem samengewerkt ook?
1: Nee.
0: Nee, niet?
1: Okay. Nee.
0: Dus, maar je kent hem wel persoonlijk?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet.
1: Ik ga het gewoon zien.
0: Je gaat het echt gewoon zien. Oké. Okay. En ga je nog iets speciaals doen in deze editie? Deze eerste editie, moet ik zeggen.
1: Ja, ik heb natuurlijk via een vriend van mij wat licht geregeld. Dat is Bas, die ik goed ken. En die zeker wat extra lichtjes neer op het podium zelf. Ik ga natuurlijk niet verklappen wat het is, anders een beetje zonde.
0: Dan moet het zelf allemaal gaan ervaren.
1: Er hangt al best wel veel licht natuurlijk daar aan het dak.
0: Mm-hmm.
1: En dat komt er nog een keer bij. En dan wordt het echt helemaal fantastisch natuurlijk. Ja.
0: Ik ben erg benieuwd. Ja. Natuurlijk hebben we het vanavond dus ook over lichtconcerten en Metal Assault. Maar ik ben ook wel benieuwd naar de man achter de knoppen natuurlijk. Want als je al ruim 20 jaar rondloopt in de metal scene, dan moet die liefde voor muziek ergens begonnen zijn.
1: Ja.
0: Wat was jouw eerste kennismaking, of echte kennismaking met metal? Ja, je zei net al Manowar, was dat ook
1: je eerste? Ja, Manowar, die plaat, die van Niels. Ik vond die altijd die plaatjes vond ik altijd interessant, weet je wel. Dat is, Dat was mijn kennismaking. Maar mijn echte kennismaking live was in de Heineken Music Hall toen de tijd. Het was met Slipknot, de Disaster Piece Tour.
0: Oh ja,
1: ja, dat was echt wel, wat gebeurt hier? Want volgens mij het ook helemaal nieuw.
0: Ja.
1: Ja, sindsdien, ik ben een graspop geweest, meerdere malen. Ik ben naar Dynamo geweest. Ik heb Metallica 7 keer gezien. Ik heb Ramstein al 5 keer gezien. Weet je, ik heb Slayer een paar keer gezien. Ja, ik heb al best wel veel gezien.
0: Ja.
1: Eigenlijk ook dus. Maar er staan wel nog een paar bands op de lijst die ik nog moet zien.
0: Ja.
1: Die ga je ook zo draaien.
0: Ja.
1: En best wel veel gezien eigenlijk. Ja.
0: Nou ja, ik... ben daar heel kort in. Ik heb ook heel veel gezien. Dus ik kan erover meepraten. Metalhead en hart en nieren. Dus dat gaat er ook nog uit. Mooi om te horen dus hoe die liefde voor metal eigenlijk al jarenlang meegaat. En het mooie is, heavy muziek is tegenwoordig ook veel zichtbaarder geworden buiten alleen de underground scene. Afgelopen jaar stond ineens de hele wereld mee te kijken toen de Franse metalgigant Gojira, jij teased het net al, een verpletterende indruk maakte tijdens de Olympische Spelen.
1: Ja.
0: Een bijzonder moment waarbij zware muziek ineens een miljoenen publiek bereikt. En in welk opzicht maakte dit nummer indruk op jou?
1: Nou ja, ik vond het gewoon heel fantastisch dat op een Olympische Spelen, een wereldwijd evenement, staat deze aan een metalband.
0: Ja.
1: Dat verwacht je totaal niet. Normaal zijn het dan van die dansertjes, een beetje funk muziek, een beetje hip-hop en dan dance. Maar nu stond geen gewoon Gojira gewoon daar al op het gebouw, althans op het gebouw hoog te spelen. Ja, het was gewoon, kippenvel. En ik luister nog regelmatig nog steeds.
0: Ja, ik ook. Geweldige band.
1: En staan heel hoog op de lijst om die dan te zien.
0: Mij ook, zeker. Ja. Nou, hopelijk krijgen we die kans ooit nog.
1: Zeker.
0: We gaan er nu naar luisteren. Mea culpa dus, waar we het over hadden, van Gojira. Tot zo.

0: Yes, mea culpa dus. Gojira. Was jij vroeger ook iemand die constant cd's draaide, bandshirts spaarde en urenlang naar concerten ging?
1: Nou ja, shirts viel mee. Ja? Maar ik had toen, ik draaide samen met Peter, die is nu ook niet valt te luisteren. Okay. Hey, en wij waren de metal DJ's van Enterloin. Dat was heel grappig. We behandelden onze eigen cd'tjes en hoesjes van maken, weet je wel. Ja. En ik had toen een metal DJ's dus gemaakt met allerlei printjes erop van metal, van Metallica, Slayer, Anthrax, noem maar op. Ja, dat was ons shirt. Ik had zijn shirtje, maar dat waren wel echt superleuke avonden toen met hem. Hoor.
0: Ja, snap ik.
1: Ja, het waren echt. Je kon lekker draaien wat je wilde, weet je wel. Niemand zei van je het verkeerd, weet je wel. En je hebt wel heel vaak de mazzel na een optreden dat de mensen blijven hangen. Die ging zelfs nog een pit bouwen in de zaal, weet je wel. Dat was echt gewoon super.
0: Ja, lachen. Leuk. Ja, dat zijn de mooie tijden, inderdaad. En welke bands of stijlen liggen jou persoonlijk het meest? Zit jij meer in de thrash hoek of death metal, black metal of juist de klassieke heavy metal? Wat ligt je het meest?
1: Ja, ik vind eigenlijk alle stijlen metal leuk.
0: Ja.
1: Echt extreme dead en black metal. Black metal trekt me niet zo.
0: Nee, net
1: even
0: hard.
1: Ik vind het trekt me niet zo echt eigenlijk. Nee. Een beetje power metal, weet je wat ik vertelde al. Dat vind ik wel leuk. Een beetje de stijl van Metallica, Gojira, weet je wel. Ja. En ook een beetje dat met hele diepe breaks, weet je wel. Dat hele harde, dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja.
1: Ik ben een heel groot fan van dubbel bass muziek, weet je wel. Dat is ook, vooral Slayer natuurlijk, met Devin Bardo, weet je wel.
0: Lekker snel tempo ook.
1: Ja, en een beetje technisch vind ik ook wel leuk. Ja. Dat hoor je ook terug bij de Gojira.
0: Ja,
1: maar ja, dan heb je ook Rammstein.
0: Ja.
1: Dat is wel wat simpeler.
0: Ja.
1: Maar het is echt wel erg vet.
0: Ja, zeker vet.
1: Want heel veel mensen zeggen, ja, het is eentonig, het is een beetje hetzelfde maat. Maar maar ga maar eens even naspelen.
0: Ja, precies.
1: Dat ga jij niet een uurtje voor volhouden. Weet je, dat gewoon een band zo snaar strak is.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk zit het. Ik vind eigenlijk alle soorten metal, rock vind ik eigenlijk wel goed. Ik ben niet zo gefocust op één genre, zeg maar.
0: Precies. Dat ken ik. Dat heb ik zelf ook inderdaad. En heeft jouw muzieksmaak ook invloed op hoe jij de licht maakt tijdens de show? Dat je bijvoorbeeld bij bepaalde muziek automatisch al ideeën krijgt qua sfeer of timing?
1: Ja, qua kleur samenstelling. Als een band echt heel donker is, zo te zeggen. Eigenlijk een donkere metal bands. Ga ik gewoon met heel donkere kleuren werken. Zo'n donkerblauw, een donkerrood. Een beetje donker, een beetje geel ertussendoor. Of soms ook wel eens wit.
0: Ja.
1: Alleen maar wit op het podium. Dat vinden mensen ook wel prettig, weet je. Ik heb één band gehad.
0: Ja.
1: Die wil geen frontlicht. Ja, dat is fantastisch voor licht, man. Als je vol ligt, dan kan je maal je hart op, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan gooi je er echt alles uit, zeg maar. Dan doe je alles wit en alles blauw. Maar je kan ook gewoon zorgen dat je gewoon voor vier blauw hebt en vier witte door elkaar hebt lopen. En dat je een beetje een dynamiek krijgt.
0: Ja, precies. Je kleuren combineren en zo.
1: Ja, dus zo kan je gewoon spelen met licht. Ik probeer steeds meer variaties te vinden. Dat is ook wel leuk om naar te zeggen. Ik heb nu weer een programma geschreven. Dan draaien ze rondjes. Dat ze net achter elkaar rondjes draaien. Ben ik echt 3 uur, 4 uur lang mee bezig om dat terecht te krijgen in de programmering. Ik heb het nu voor elkaar.
0: Okay.
1: En dat lijkt zo dat hij gewoon. Hij gaat ook uit. Weet je, de gevolg gaat aan rond. Weet je, het gaat aan uit. En dat is dus wel. Dat vind ik wel cool. Als dat dan lukt, zeg maar. Met de programmering.
0: Ja.
1: En dan kan je heel veel met filmen spelen.
0: Dat sowieso. Ja. Het moet ook wel behoorlijk bewerkelijk zijn.
1: Maar ja, licht hoeft niet altijd de tijd te bewegen, zeg maar.
0: Nee.
1: Ik kan ook gewoon een bepaalde kruislinkse posities maken.
0: Mm-hmm.
1: Dat je gewoon laat heen en weer de wereld gaan. Zonder dat te laten bewegen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus dan kan je ook gewoon extra dynamiek bouwen met je show.
0: Ja, heel wat mogelijkheden.
1: Ontelbaar.
0: Ja, ontelbaar.
1: Ja, zeker.
0: Wat zijn voor jou persoonlijke concerten geweest waarvan je dacht van wow, dit klopt gewoon helemaal qua muziek, licht
1: Halloween.
0: En sfeer?
1: Die stond nog echt gewoon op mijn lijst. Ik zei tegen mijn broer van hier moet ik heen. Nou, hij zei, ja, ik ga mee, weet je wel. Nou, uiteindelijk ging nog een andere vriend mee. Peter ging ook mee. Ja, dat was gewoon echt, ik moest die band zien. Ja. En ik heb ze toen gezien. Nou, ik vond het echt grandioos. Dat was echt gewoon. Ja, ik ben natuurlijk fan van drummers. Nou, vooral van die drummer van Halloween.
0: Mm-hmm.
1: Dat is echt een machine.
0: Ja.
1: Gewoon een robot die achter die drums zit te rammen. Oh, ja. Maar ook de gitaarsolo's. De zang was zo goed. Het geluid was goed. Het licht kwam goed samen.
0: Ja.
1: Weet je, het was gewoon een complete show. Compleet wat plaatje. Gewoon echt gewoon bam, stond er gewoon.
0: Binnenkwam, ja.
1: Ja.
0: Ja, wat natuurlijk ook opvalt bij grote metal shows is natuurlijk hoe belangrijk licht en sfeer eigenlijk zijn geworden. Ja. Sommige bands tillen dat echt naar een compleet ander niveau. En als je het hebt over spectaculaire live shows, dan kom je al snel uit bij een band als Rammstein. Rammstein staat natuurlijk bekend om gigantische live shows met vuur, licht en perfecte getimede effecten. Is dat voor jou ook een band waar je inspiratie uit haalt?
1: Ja, zeker. Ook ik ik ga voor één ding verklappen. We blijven zelfs op het podium met een bepaalde lichtschips hangen. Zeg maar. Ja. En die kan ik zo in elkaar laten overlopen. Dat zie je bij Ramstein vindt het ook zo. Okay. Van die hele lange ledstrippen, groter. Veel groter. Mm-hmm. Maar het idee heb ik dus ook. Oh. Dat heb ik ook in de show gebouwd.
0: Okay.
1: Dus dat ga je ook zien zaterdag.
0: Ik ga
1: dat nog niet meteen laten zien natuurlijk. Nee. Dat wordt ook allemaal een beetje geheim.
0: Ja. Dat moeten de mensen allemaal zelf ervaren.
1: Juist.
0: De 23e.
1: Zeker.
0: Uiteindelijk versterkt goed licht is natuurlijk de emotie en energie van de muziek. En sommige bands begrijpen dat als geen ander. Je koos voor het nummer Ramlied en die gaan we nu luisteren. Tot zo.

Rammstein, altijd lekker. Welkom terug met mijn speciale gast Jasper van Zweden. Uiteindelijk begint het natuurlijk allemaal met passie voor muziek. En dat hoor je ook terug in de line-up van Metal Assault volgende week. Laten we weer teruggaan naar de bands van het festival. Want de volgende band staat alweer klaar om de speakers op te blazen. Een band die bekend staat om een rauwe energie en compromisloze houding. Alles erop en eraan, recht in je gezicht. Afgelopen zaterdag stonden ze ook in het skatepark in Haarlem natuurlijk. Ter ere van hun 10-jarig jubileum met Mutator, Chaos Unleashed en Velosa. Ik heb het natuurlijk over de crossover thrash metal band Remain Untamed met de Pharmaceutical Madness single Blind Justice. En zijn daarna weer voor de laatste keer deze uitzending terug met het slotwoord en afsluitende band van de vanavond.

0: Dat is niet,
1: nee. Sorry. Oh. Oh, welkom terug. Nee, maakt niet uit. Deze laatste keer vanavond. Je hoorde zojuist Propaganda. Oh nee, Blind Justice, sorry, van Remain Untamed. Een van de headliners van Metal Assault. Die hun 10-jarig bestaan ook met ons komen vieren. Aanstaande zaterdag 23 mei in de N201 natuurlijk in Aalsmeer. Bij mij te gast vanavond is nog steeds Jasper van Zweden. Hij zal die dag het licht gaan verzorgen. Jasper, waar kijk jij het meeste naar uit bij Metal Assault?
0: Waar ik meest naar uitkijk, ja, gewoon naar de bands hoe ze zijn. Ja. Dat gaan wij het om. En het lekker gezellig druk wordt natuurlijk. Ja, dus,
1: dat hopen we met z'n allen inderdaad heel erg. En welke band vond je tot nog toe het lekkerst klinken die je hebt gehoord vanavond?
0: Ja, die van net vond ik wel lekker. Dat is wel lekker.
1: Remain Untamed.
0: Ja, Remain Untamed.
1: Die trekt wel volle zalen.
0: Ik denk het wel,
1: dat is een van de headliners van de avond. Ja. Naast Onkt, daar gaan we mee afsluiten vanavond. En wat maakt deze show speciaal voor jou persoonlijk?
0: Ja, ik vind de voorbereiding het leukst. Want ik ben dan vrijdagochtend al. Dan ga ik al beginnen met programmeren en dingen neerzetten. Dat ik gewoon zaterdagochtend ook wel vroeg ben daar. Mm-hmm. Maar dan kan ik gewoon geen druk meer hebben van programmeren. Ja. Dus dan gewoon die zaterdagochtend daar ben vroeg. Is het alleen maar puur gewoon om dingen te fine-tunen. Dat ik oké, het zit goed. Mm-hmm. Dan komen de bands om 1 uur binnen.
1: Ja.
0: Weet je, dan kan ik het loslaten. En dan kan ik af en toe wat met dingen bij tikken. Weet je, of van posities. Weet je, misschien dat ze een bepaalde wensen met licht hebben.
1: Ja.
0: Dat ik daar ruimte voor heb. Ik ben wel iemand die wil gewoon goed voorbereid zijn.
1: Ja.
0: En gewoon niet op het laatste moment alles doen. Gewoon dat ik gewoon geen stress heb.
1: Nee,
0: en dat het gewoon werkt.
1: Ja.
0: Voor het gewoon begint.
1: Nou, klinkt allemaal heel positief. Daar zijn we heel blij mee. Vroeger had de N201 natuurlijk een goede reputatie als metallocatie. Door de pandemie bleven de initiatiefnemers angstvallig weg. Tot ik ten tonele verscheen. En nu weer probeer terug te brengen met mijn festivals onder de noemer Metal Assault. Wat kunnen de mensen die nog nooit in de N201 zijn geweest verwachten van deze mooie locatie?
0: Ja, het is gewoon een heel super locatie. Het is gewoon heel multifunctioneel. Het is niet alleen een poppodium. Maar het is ook gewoon dat je gewoon als band zijn. Dan kan je gewoon een ruimte huren. Kan je gewoon jammen, opnemen, oefenen. Je hebt ook DJ-studio's voor DJ's die willen opnemen, willen draaien, sessies willen opnemen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en ik vind het initiatief van de band Brouwerij en dat soort dingen, dat vind ik echt heel fantastisch. Ja. Voor bandjes die net beginnen, die net nog een staak kunnen raken, weet je, zoals bij ze van. Die krijgen gewoon een kans om op te treden daardoor.
1: Ja.
0: En kunnen gewoon daardoor groeien als band. Net die voor die band.
1: Die hadden
0: precies hetzelfde verhaal.
1: Ja.
0: Ik vind het echt gewoon heel leuk te zien dat het heel goed gestimuleerd wordt.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en wat je meer kan verwachten, de sfeer bent wel eens altijd goed. Het is altijd leuk. Je hebt werken leuke mensen daardoor.
1: Ja.
0: Weet je wel, ze hebben nu tegenwoordig ook een buitenterras. En die gaat overigens ook natuurlijk zaterdag open.
1: Ja, het wordt lekker weer. Dus,
0: wordt ook lekker weer. Het eten is goed voor een leuke prijs. Je kan lekker drinken daardoor. En het is gewoon een toplocatie. Vriendelijke mensen.
1: Ja, zeker.
0: Niks mis mee. Ik kom heel graag. Ja, je ziet het dus. Ik kom als ik weer even tijd. Ik ben natuurlijk tijd uit geweest. Ik heb altijd tijd en dames in.
1: Ja.
0: Dus ja, het is gewoon top.
1: Heel blij dat
0: Eigenlijk moet je gewoon komen. Eigenlijk gewoon. Simpel.
1: Zeker. Mocht je luisteren, inderdaad. Niet twijfelen. Gewoon kopen. Het wordt gewoon een geweldige avond. En mede dankzij Jasper natuurlijk met zijn licht.
0: Ja, en, ook Richard. Niet vergeten de mensen die ook werken natuurlijk achter
1: en
0: de bar.
1: En ook de mensen achter de bar, inderdaad. De vrijwilligers.
0: Ik ben niet de enige die dat
1: Zeker niet.
0: We zijn wel met een
1: hele team eromheen.
0: Ja, zeker.
1: Dus gewoon een gezellige middag en avond gaat het worden. En wat kun je de mensen tot slot nog meegeven die nu nog twijfelen om de 23e te komen?
0: Ik zou zeggen, koop een kaartje. Twijfel gewoon niet. Kom gewoon.
1: Gewoon,
0: je weet niet wat je meemaakt, want je gaat spijt krijgen als je er niet bij was geweest.
1: Inderdaad. Jasper, ontzettend bedankt voor je komst en je mooie verhaal. Super om eens een kijkje te krijgen in de wereld achter de schermen en te horen hoeveel werk en passie er in zo'n show zit. En voor de luisteraars, dit was nog maar een voorproefje. Want op 23 mei komt natuurlijk alles samen tijdens Metal Assault. 6 bands, 6 totaal verschillende energieën. 1 avond vol pure rauwe metal. Ik heb ze gedraaid vanavond. Once Mortals, Mutator, Chaos Unleashed, Obstructor, Remain Untamed en tot slot Onkt. En dit wil je niet missen. Heb je dus nog geen ticket? Dan weet je wat je nu te doen staat. Iedereen ontzettend bedankt voor het luisteren. En alle aanwezigen vanavond. Ja, er zijn een aantal vertrokken al. Inmiddels de enige aanwezigen. Dus jij, Jasper, bedankt voor je komst.
0: Geen probleem.
1: En een goede terugreis naar huis. Volgende week ben ik er weer. Tezamen met Ben Verrode. En zijn Black and Death Metal show Underground. Wat hij ons dan gaat voorschoten is weer een verrassing. Dus lekker luisteren allemaal. We gaan eruit met de afsluiter van vanavond. En van het festival. Een band die het donker, zwaar en intens maakt. En je volledig mee naar binnen trekt dankzij hun polyritmische muziek. Zwaar beïnvloed door de Zweedse pioniers Meshuga uit Alkmaar. Dit is Onkt met hun bekendste track Breathe. Tot bij Metal Assault. En
0: tot zaterdag.
1: Tot zaterdag. Fijne avond iedereen. En wel thuis Jasper. Bedankt nogmaals voor je komst. En,
0: geen probleem.
1: Ik sluit af met mijn laatste woorden. Horns up and stay metal. Mazzel.

0: recognition that the human story is much more complicated and much more mysterious than we've been taught.
1: Hello guys, this is Raf Atassi from Anomic and Pandemonium. You are listening to the awesome radio show Play It Loud, Dutch Fury. Here you can listen to the best and loudest metal made in the Netherlands. Every Monday from 9 till 11 p.m. Crank it up.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
3: Jon van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.